0: President Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met een uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De achtste finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over een uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek. De NH Muziek.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
0: 1968.
2: 1989.
0: 1980.

0: 1977.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
0: De Muziekmiddag
2: met William van der Log.
1: Zondag van 2 tot 5 bij

0: Ik ben Dea uit Zaandam aan de Zaan.
1: Ik ben Judith de Lange en ik kom uit het mooie Indische buurt Amsterdam-Oost. Thuis in heel
2: Noord-Holland. Het is 3:00.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek. De NH.

0: Wie staat daar nou voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: NH.

0: Ik ben Hans, ik woon in Hoorn en luister al 18 jaar met volle tevredenheid naar Radio NH.
1: Hi, hi, ik ben Anna uit Amsterdam, Oud-West. Thuis in heel
2: Noord-Holland. Het is 4 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. En daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zondag zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat is de schade mogelijk aanzienlijk. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst. Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 is beland, is niet duidelijk. Het weer in het noordoosten bewolkt met regen, bij een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
4: De NH Muziek.

0: Zomertour.
1: NH heeft de zomer in de bol. Aanstaande vrijdag trappen we de zomertour af vanaf strandpaviljoen Deining op het strand van Castricum. En langs bij onze mobiele studio ontmoet gezellige gasten, spelen potje Pim Pam Pet met June Zomertour.
0: Zomertour.
1: En beleef alles live op radio en tv bij NH.
2: Tot vrijdag op het strand van Castricum.
1: Van 10 tot

0: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
1: Ik ben Henk en ik woon in Amsterdam.
2: Ik ben Trudy uit de mooie plaats Horen.
3: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 5:00.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder droog bij een graad of 16. Overdag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziekmix. NH.

0: de ontbijttafel.
1: Was jij eerst aan het lachen? Hij is voor jou hoor, de kaasschaaf.
2: Yes!
1: Jawel! Hij komt jouw kant op. Ik wens je heel veel plezier.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: uit Amsterdam.
1: Ik ben Robin uit Den Helder.
2: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
3: Ik ben Koen uit Hello.
4: Ik ben Niels uit Purmerend.
5: Ik ben Yvonne en ik kom uit Uithoorn.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Zes uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïnse president Zelensky al een bericht op sociale media, waarin hij waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er dan een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over. Maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 4500 hectare natuur verwoest, melden de autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toen toch nog te scoren uit een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Erling Haaland scoorde 2 keer. Het weer, vooral in het noordoosten bewolkt, met ook kans op een bui. Vanmiddag dan geregeld zon, vooral in het zuiden van het land. De temperaturen lopen ook flink uiteen. Het wordt 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Anne, je hebt al verkeersinformatie van de ANWB op de vroege ochtend. Waar staat het vast in Noord-Holland?
9: Ja, 3 meldingen hebben we. Eentje op de A1 van Amersfoort richting Amsterdam. Want tussen knooppunt Eemnes en Naar de West zijn wegwerkzaamheden en de weg is daar dicht. Dat duurt nog tot 17 augustus. Ook op de A7 horen richting Den Oever. Bij Abbekerk is een ongeluk gebeurd en daar is ook de weg dicht. Het verkeer gaat via het tankstation daar. En op de A9 Diemen richting Amstelveen tussen knooppunt Diemen en Amsterdam Zuidoost zijn wegwerkzaamheden. De parallelrijbaan is daar dicht en dat duurt tot 18 juli.
10: Ik ben er weer.
11: De ontbijttafel
12: met Pieter Kok.

0: Jeffrey Dendert met Don't Get Me Wrong. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is Amor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat het voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6 op die vroege maandagochtend. De week is weer begonnen en hij begint een beetje bewolkt. Het is 6 juli, potverdorie, wat vliegt de tijd. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er ook bij bent. Jongens, ik heb meerdere dingen waar we het over moeten hebben vandaag. Allereerst even die A1 natuurlijk, die dicht is. Even rekening mee houden, want Anne, jij moest al omrijden vanochtend. En ik vanmiddag waarschijnlijk. Nou, potverdorie, wat de toestand.
3: Ja, en ik krijg jullie allemaal.
0: Ja.
3: Dat was ineens vanochtend.
0: Op jouw normale routetje waren er opeens allemaal mensen.
3: Ja. Maandagochtend, schuiven ze op.
0: Ja, nou ja, dat zal wel even rommelig worden. Vooral hier in Hilversum, want hier willen we sowieso wel eens een beetje rommelen. Ja,
3: dus ik sta in jullie file, hè? Dat wou ik maar even
0: gezien. Ja, nee, ja, heel goed.
1: Vind jij toch normaal gesproken heel leuk?
3: Ja, vind ik eigenlijk ook wel fijn. Ik zat me vanochtend dus af te vragen, wat is er nou aan de hand hier? Kon het niet helemaal plaatsen.
0: Nee.
3: Toen kwamen jullie helemaal bezweet binnen.
0: Ja, dat was het natuurlijk, ja. En verder vroeg ik me af, hebben we een beetje een lekker weekend gehad? Laten we eens beginnen met de Anne.
1: Heerlijk.
0: Ja.
1: Ja, ik had de allerleukste weekend.
0: Je bent naar Bruno geweest.
1: Tijden. Ja.
0: Jeetje.
1: En het was leuk.
0: Ja.
1: Het was echt heel leuk. Het duurde ook heel lang.
0: Echt waar?
1: Meer dan 2 uur.
0: Was je in de Amsterdam Arena, was het toch niet?
1: Ja, I was very much in the Amsterdam Arena.
0: Oké. De Johan Cruyff Arena.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee, het was echt heel cool. Het was echt, een van de 2 leukste concerten die ik ooit heb gezien.
0: Je hebt in je leven 2 concerten gezien?
1: Nee.
0: Een van de 2 leukste concerten die je ooit hebt gezien. Wat is die nou voor opmerking?
1: Ik heb nu een top 2 concerten ooit.
0: Oké, en wat is dan de andere in deze top 2?
1: De andere Bruno Mars.
3: En hoe vaak ben je dan bij Bruno Mars geweest?
1: 2 keer.
3: Ja, precies.
0: Nee, 12 keer, maar 10 keer was echt totaal kut. Lekker, omdat fijn dat je het zo negen zin gehad hebt.
1: Dat was zo leuk.
0: Oh, als je weer terug zou kunnen, hè?
1: Zou ik gaan.
0: Ja, snap ik ook wel. Nou, misschien draai ik nog wel een liedje van.
4: Goedemorgen, goedemorgen. Gaat het nu met jou?
0: Ja, prima.
4: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Nee, het is een graden van 18. Kom op even.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Pok heet.
4: Het is allemaal gezegd. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker krantenkopquiz. Na de nieuwe van Martin Garrix en Etje Kadetje Sharon. Repeat it.

0: Fout met Substitute.
1: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Het is een heel makkelijke quiz, helemaal voor de maandagochtend. Hè. Eventjes rustig gaan wakker worden. Wat is het idee? Ik heb drie krantenkoppen voor je klaar liggen. Eentje daarvan, echter, is helemaal niet waar. Aan jou de vraag, welke? Je mag dat doorgeven via 088-850-5152... voor de eer van de ontbijttafel. Die staat er op het spel. Best wel lekker om daar je week mee te beginnen, dacht ik zo. Komen ze aan.
1: Kop 1.
0: Hond wandelt ongestoord door Drechttunnel bij A16. Politie zet achtervolging in.
1: Kop 2.
0: Australië onderzoekt mysterieuze ruimtebollen die op strand zijn aangespoeld.
1: Kop 3.
0: Vermiste auto teruggevonden door WK-winst. Nou, één van deze drie is dus niet waar. Maar de vraag is, welke is dat precies? Is dat vandaag kop 1? Hond wandelt ongestoord door Drechttunnel bij A16. Politie zet achtervolging in. Australië onderzoekt mysterieuze ruimtebollen die op strand zijn aangespoeld. Kop 2. Of is het kop 3? Vermiste auto teruggevonden door WK-winst.
1: De krantenkopquiz.
0: 088-850-5152. Daar laat je het weten voor die eer van de ontbijttafel. Is het kopie 1, kopie 2 of is het kopie 3?

0: Mink de Veel met de Spanish Roll.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je er net drie krantenkoppen gegeven en een vraag gesteld. Welke is er niet waar? Ik label ze nog één keertje voor je op. Het is voor mij ook maandagochtend. Maak je geen zorgen hoor. Echt wel even inkomen, natuurlijk.
1: Kop 1.
0: Hond wandelt ongestoord door Drecht-tunnel bij A16. Politie zet achtervolging in.
1: Kop 2.
0: Australië onderzoekt mysterieuze ruimtebollen die op strand zijn aangespoeld.
1: Kop 3.
0: Vermiste auto teruggevonden door WK-winst. Nou, één van deze drie is dus niet waar. Maar de vraag is eventjes, welke is dat precies? Ik begin vandaag bij kop 1. Helaas voor Koos, Christian, Frank, Lidie en Jeannette. Die dachten dat kop 1 niet waar was. Hond wandelt ongestoord door Drecht-tunnel bij A16. Politie zegt, zet achtervolging in. Echt gebeurd. Er zijn ook beelden van. Het is een zwart met witte hond. En ja, hij wandelt eigenlijk best wel relaxed door die tunnel. Ja. Van tijd tot tijd gaat hij ook een stukje rennen natuurlijk. De politie zat erachteraan, konden hem niet vangen. Maar is uiteindelijk door een paar automobilisten toch netjes eventjes aan het lijntje gehouden, om het zo maar te noemen.
2: Wat een avontuur.
0: Ja, en wat lief dat ze zo hun best gedaan hebben voor dit beestje.
2: Ja.
0: Toch?
2: Zou die gewoon weggelopen zijn?
0: Ja, die had geen zin meer in thuis.
2: Denk ook.
0: Is hij niet tevreden, ik word weinig aaid, zoek het allemaal maar uit. Ja. Flikker op. Goed, gaan we door naar kop 2 in dit geval. Helaas voor Arie, Ans, Els, Cynthia, Paul en Theo. Die dachten dat die niet waar was. Australië onderzoekt mysterieuze ruimtebollen die op strand zijn aangespoeld. Ja, is best wel een beetje een gek verhaal dit. Het zijn grote zilveren bollen. Zijn op een strand ten noorden van Queensland gevonden. De Australische ruimtevaartorganisatie ASA gaat onderzoek doen. Het wordt beschouwd als ruimtepuin. Het lijkt met brandstof van raketten te maken hebben en dergelijke.
2: Oh.
0: Maar waar dit dan vastgezeten heeft op een raket, dat is nog even niet bekend. Niet bij mij in ieder geval. En in het begin dachten ze ook dat ze wel echt heel erg makkelijk konden ontploffen, deze dingen.
2: Ja, het ziet er wel uit als een bom.
0: Het ziet er inderdaad, als je een bom wil maken, dan is dit best een goede vorm.
2: Ja, ja, het is wel een bolletje.
0: Ja. Goed, welke is er dan niet waar? Daar draait het om. Dat is vandaag kop 3. Vermiste auto teruggevonden door WK-winst. Nee, een hond. Hij dook opeens op in een livestream van WK-fans. De eigenaar zag de hond, is er meteen heen gegaan en kreeg de hond weer mee. Ja, die mensen die tillen de hond op omdat hij ja, heel erg vrolijk meedoet met juichen met, ja, met de voetbalfans. En ja, de eigenaar heeft dat gezien en heeft de hond weer opgehaald. Een krankzinnige situatie.
2: Dat vind ik ook heel leuk.
0: Ja, dus hartstikke fijn. Het was vanwege het Mexicaanse elftal, dus het was in Mexico. Wat dat betreft ook niet al te ver rijden voor de eigenaresse in dit geval. Ja, ach, goeie.
2: Ook op avontuur gegaan.
0: Ja.
2: Wat heerlijk.
0: Ja, veel avontuurlijke honden.
2: Doe lekker.
0: Maar voor de rest, en niet je hond zo onder de oksels de hele tijd optillen trouwens. Want dat zie je in deze video. Vind ik zielig. Ja, je moet gewoon even als een baby tillen. Vind jij het ook niet lekker als ik jou de hele tijd zo in de weer slinger?
2: Ik vind het ook niet lekker als je mij als een baby zou tillen, moet ik zeggen hoor.
0: Nou ja, maar als je moet kiezen?
2: Ja, weet ik niet.
0: Oké. Okay. Nou goed, zorg er in ieder geval wel voor dat de eer van de ontbijttafel naar een prachtig mooi rijtje gaat hoor. Inclusief het applaus is dat vandaag voor Natteralde, Els, Rodi, Gerrit, Gea, Frederik en Nico. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: met Marijke uit de Staatsliedenbuurt.
1: Ik ben Jos en ik kom uit het centrum van de Friesland Hoogwoud. Huis in heel
2: Het is 6:30, in achterlichting is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Staatsbosbeheer wil het bezoekerscentrum bij de Schorlse Duinen sluiten. Het centrum kost te veel geld, zeggen ze daar. Ook alle andere bezoekerscentra in Nederland moeten dicht, tot verdriet van soms jonge bezoekers.
4: We wouden hier nog even spelen en kijken.
5: Wat zou je ervan vinden als het hier weggaat?
4: Dat zou ik stom vinden.
5: Waarom?
4: Omdat ik ben hier best wel vaak en ik vind het hier ook heel leuk.
5: Wat doe je dan het liefst?
6: Ja, heel zonde. Ja.
5: Waarom?
6: Dat er heel veel te leren valt voor kinderen. En ja, echt een hele waardevolle plek voor educatie over de natuur.
3: Ja, Staatsbosbeheer wil in totaal 1,3 miljoen euro bezuinigen. Bij de buitencentra in heel Nederland werken nu nog 23 mensen. En er zijn 350 vrijwilligers actief. Volgens Staatsbosbeheer vallen er geen gedwongen ontslagen. In Herugowaard is de Britse man die begin juni werd doodgeschoten bij een garagebedrijf geïdentificeerd als de 52-jarige Paul Parker. Dat is een beruchte gangster uit Liverpool. Blijkt uit onderzoek van onze redactie. Wordt intussen bevestigd door bronnen binnen de opsporing. De Brit kwam om het leven bij een steek-en-schietincident op een bedrijventerrein. Twee mannen die daar aanwezig waren raakten gewond en zijn intussen aangehouden op verdenking van moord of doodslag. Volgens de politie loopt het onderzoek nog. En bij een steekpartij op de Amsterdamse wijk Eiburg is een 38-jarige man zwaar gewond geraakt gisteravond. Volgens de politie ging aan het steekincident een flinke ruzie vooraf. Er waren 15 tot 20 mensen bij betrokken. Er is nog niemand aangehouden. Bij aankomst bleek, toen de politie dus aankwam, bleek dat de ruzie was uitgemond in een vechtpartij waarbij iemand was neergestoken. Er is nog wel een traumateam opgeroepen en de man is uiteindelijk naar een ziekenhuis gebracht. Gisteravond allemaal dus. En Rijkswaterstaat waarschuwt vanaf vandaag voor lange files in het Gooi. A1 tussen Eemnes en Muiderberg is 6 weken dicht, richting Amsterdam dus. En dat levert waarschijnlijk veel hinder op. Verkeer moet zomaar rekening houden met een uur file, zegt Rijkswaterstaat. Snelweg die krijgt onderhoud, daar was hij hard aan toe. Onder andere het asfalt wordt vervangen. Omrijden kan via Flevoland.
2: Flevoland?
3: Flevoland.
2: Waarom zou je voor Flevoland kiezen als, je, als ja, de A1 dicht is? Dat snap ik niet. Dan moet je, en de afsluitdijk.
3: Nee, jeetje, ja, nou, nee, je pakt dus dat stukje A27 omhoog.
2: Ja.
3: Maar als je een hele hoop windmolens ziet, dan zit je wel goed.
2: Ja.
3: En dan kan je de A6 weer pakken en kom je bij Muiderberg weer op.
2: Oh, dat kan wel.
3: Ja.
2: Oh, je kunt wel via de A6 dan daar... Oh, dat is een mooie...
3: En dat is Rijkswaterstaat, leidt je ook zo om. Dus dat wordt waarschijnlijk druk.
2: Ja.
3: Ja.
2: Je kunt maar beter gewoon niet de weg op gaan. Toch?
3: Nou ja, gewoon even niet over die A1.
2: Nee, maar dat kan ook niet.
3: Nee, nee.
2: Dat dus, is maar dit wordt gewoon een heibel. Of,
3: ja.
2: Of gaat het meevallen? Zitten we zo in de vakantielarij dat er gewoon...
3: Ja, ze plannen het zoveel mogelijk in de vakantie. Maar dat lukt dan net niet aan het begin, zeg maar. Hè. Dus het valt dan al een beetje nog in voor veel mensen gewoon een werkperiode.
2: Ja.
3: Dus dat wordt even druk.
2: Nou.
3: En dan is altijd het idee dat het dan op een dinsdag druk wordt.
2: Ja.
3: En volgens mij de tweede dinsdag. Dan wordt het echt druk.
2: Oké, okay, dus want morgen valt nog mee.
3: Want dan denkt iedereen, oeh, ik ga het maar niet doen.
2: Ah ja.
3: En dan volgende week dat iedereen ziet, het valt toch mee. En dan sta je
2: ineens allemaal in de file. Oké, nou, we gaan meemaken.
3: Ja. En, maar goed, houd dus rekening met vertraging daar. Komt allemaal weer goed. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl. Het weer nog even. In het zuidwesten breekt vandaag als eerste de zon door. En dan wordt het geleidelijk op steeds meer plaatsen zonnig. Ook in Noord-Holland dus. Van noord tot zuid, nou, veel verschil in. 20 tot 28 graden vandaag.
2: Oké, okay, wij zitten een beetje in het midden ervan.
3: Dan laten we het op 24 houden.
2: Ja, lekker. Nu al zin in. Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB met al die afsluitingen en toestanden. Is het ook al meteen heel veel files of valt het mee?
7: Nou, het valt mee. We beginnen bij de melding dan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Want daar is de weg dus dicht tussen knooppunt Eemnes en naar de west door wegwerkzaamheden. De A7 wel file van Horen richting Den Oever tussen Wognum en Abbekerk. 5 minuten. Komt door een ongeluk. De weg is daar dicht en het verkeer gaat via tankstation. En ook een melding op de A9 Diemen richting Amstelveen. Tussen knooppunt Diemen en Amsterdam Zuidoost zijn wegwerkzaamheden. En de parallelrijbaan is daar dicht en het duurt tot 18 juli.

0: Queen met A Crazy Little Thing Called Love.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Bijna 7:15 op die vroege maandagochtend. En misschien kun jij je nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders. Die weer keihard aan het werk zijn. Of het nou warm of koud is, of vakantie of geen vakantie. Er moet gewoon gewerkt worden. Zoals een bakker bijvoorbeeld, of een timmerman of een krantenbezorger. Die zijn allemaal weer aan de slag. En op deze ochtend gaan we naar Heemskerk. Daar is bloementeler Bert al vroeg aan de slag. Bert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe vroeg was het vanochtend?
2: Ik was om 5:00 in de kast, dus even voor die tijd even een broodje en een bakje koffie. En dan,
0: ook nog allemaal. Oké, okay, ja. Zet je er nog een wekker voor? Volgens mij niet, hè Bert?
2: Nou, ik heb hem wel staan voor de zekerheid, maar ik denk voor de wekker wel wakker. Als je in dat ritme zit, dan gaat dat vanzelf.
0: Ik vind dat toch knap, want ik doe dit nou ook al bijna 6 jaar. Ik zit niet in dat ritme, hoor.
2: Nee, maar jij gaat al laat naar bed s'avonds in.
0: Ja, dat zou ik. Hoe laat ga jij erin dan?
2: Ja, ik probeer het 9:00, maar het wordt ook wel 9:30. Dus. Ja.
0: Dan ga jij ook te laat naar bed, toch, Bert? Dan ben ik nog gek.
2: Eigenlijk wel, ja.
0: Oké. Okay. Hoe is het in de kast trouwens met deze temperaturen? Want ja, het was de afgelopen tijd. Nou ja, toen het 35, 40 graden was, was het in de kast niet te harder waarschijnlijk, of wel?
2: Nou, toen had ik ook geen werk in de kast.
0: En, nou, dat scheelt.
2: Ik had wel wat bloemen die moesten nog bloeien en die waren niet goed nog. En die zijn op dit moment wel goed. Maar ik had ook, dat wel lekker. Dan heb ik het land, dat maak ik klaar voor te zaaien. En dan komt er al het onkruid.
0: Ja.
2: En daar heb ik plastic overheen gelegd. Dus het onkruid begon te kiemen. En dan wordt het zo heet eronder. Dan gaat het onkruid dood van de stik.
0: Van de hitte? Oh, dat is gewoon in één keer klaar dan?
2: Dus het is een biologische bestrijding van het onkruid. Dus dat is wel lekker.
0: Als je plastic weer weghaalt, tenminste. Maar dat doe je ook met elkaar.
2: Ja, je moet het later weghalen en dan gaat het zaaien.
0: Ja, oké, okay, dus je maakt eigenlijk eerst daarmee je onkruid dood. En dan kun je daarna zaaien voor wat je er wel in wil hebben zitten.
2: Ja, want als ik nu ga frezen, het land daar klaarmaken en ik ga meteen aan mijn randen zaaien, dan komt het onkruid eigenlijk net zo snel. Dus dan moet ik weer wieden en schoffelen. En er staat soms zoveel onkruid dat dat niet gaat. Maar als je nou eerst het onkruid even laat kiemen. En je, vroeger spoot je dat dood met een chemisch middel, maar dat is er niet meer. En dat wil je ook niet. En nu doe ik er gewoon plastic overheen en stik het en is het ook dood.
0: Nou, dat is eigenlijk de perfecte oplossing zo dan, toch? Het kost je ietsje meer tijd, waarschijnlijk.
2: Ik doe dat wel met een dakbrander. Dat is zo'n grote dakbrander.
0: Ja, daar hebben we het wel eens over gehad, ja. Ja, want dan voordat je de hele oppervlakte gespoten hebt. Want ik weet niet hoeveel dat is. Hoeveel,
2: Nou, het is 2500 meter, dus een kwart hectare. Maar dat is niet zo heel veel. Maar het is toch altijd even werken. Je moet er eventjes rustig overheen branden, want anders is hij weer niet dood.
0: Heb jij zo'n groot stuk plastic dan, dat je dat allemaal kunt bedekken?
2: Ik heb allemaal stoken.
0: Ah, oké.
2: Ik rol er gewoon een stuk overheen naast elkaar. En dan
0: gaat het wel.

0: want het heeft ook nog wel een beetje gewaaid. Dan moet er ook wel een steentje op liggen of iets dergelijks.
1: Nou, in de kast, daar waait het niet.
0: Oh, het was in de kast gewoon. Oh,
1: ja, in de kast, ja. Dan wordt het juist extra uit.
0: Ja, nee, nee,
1: buiten,
0: precies.
1: Buiten gaat dat niet. Buiten
0: nee. Nee, maar ja, je zegt het wordt extra heet. Want als het 35 graden buiten is met zon in die kas, dan is het wel 50 graden, of niet?
1: Ja, dat gaat wel rond de 40, 45 zie ik het wel eens, Sven. Dan, ja. Ja. Ja, dan moet je er gewoon niet in werken. Tenminste, nee. Je kan er wel in werken, maar voor de bloemen is het ook niet zo heel erg goed. Als je die dan gaan oogsten, dan hangen ze slap.
0: Nee, dat is allemaal niks. Oké, wat staat er voor vandaag allemaal op de agenda?
1: Nou, ik ben nu amarantus aan het bossen. En als dat karretje klaar is, dan ga ik buiten weer onkruid wieden in de sneeuwballen. Want ja, dat gaat ook wel door. Maar hier en daar staat al wat onkruid wat we niet gezien hebben of wat we kiemt. Dus dan loop ik nog een keer extra doorheen. En dat is wel lekker als het mooi weer is. Op radio aan en zon is op je hoofd.
0: Ja, dan is het eigenlijk allemaal prima te doen, toch?
1: Onkruidje weg, ja, lekker.
0: Ja, dat is ook wel weer waar natuurlijk. En ik heb zelf gezien, ik moet het nog van Jan Visser horen. Maar volgens mij komen er weer wat warme dagen aan. Zit je daar dan ook de hele tijd op te letten? Met allemaal weer apps en zo? Of zie je het wel als je 's ochtends wakker wordt?
1: Nee, ik kijk wel altijd even natuurlijk. Want ja, je bent afhankelijk van het weer. Maar nou, ik kijk ook eventjes wat de beste tijd is om te zaaien. Bijvoorbeeld als het nou echt heel warm wordt. Dan dat is wel goed. Dan kiemt het lekker snel.
0: Ja.
1: En ja, ook met veel wind moet je weer uitkijken. Dat het niet gaat stuiven.
0: Oh, dat is ook weer zo. Ja. En of er nog een beetje water bij moet.
1: Ja, dat krijgen we voorlopig niet, geloof ik. Dus nee. Nou ja. Dat kan ik allemaal regelen, dus...
0: Ja, precies. Je kunt gewoon ergens een kraantje opendraaien en dan ben je weer een heel eind.
1: Ja, dat gaat makkelijk.
0: En met de verkoopprijs, wil het een beetje? Verkoopt het wat? En kom je de winter door strakjes?
1: Nou, ik ben nu eigenlijk begonnen met amarantussen, want ja, ze waren nog niet echt rijp genoeg. En nu wel. Maar ik hoorde van collega's dat ik had al vanaf 1 juni had ik geen bloemen meer. En ik heb elke maandje geen bloemen. En ja, ze klagen allemaal, dus het is te warm. Ik hoorde van een exporteur die naar Frankrijk rijdt. Hij zegt, ik heb helemaal geen werk uit, want die stalletjes daar, ja, die zetten ze buiten neer en het is meteen vergaan ook.
0: Oh, jeetje.
1: Dus er komen geen klanten, dus de hele handel. Nee, dat is niet goed gewoon.
0: Oké, dus je moet eigenlijk hopen dat het daar ook wat minder warm wordt.
1: Ja, de vakantie moet even over zijn ook. Ja. Dus dat is elk jaar hetzelfde.
0: Ja, oh ja, oké. Dus daar leg je niet wakker van.
1: Nou ja, liever wel natuurlijk.
0: Ja, ik had me ook wel weer voorstellen. Maar ja, dat betekent dus dat we met z'n allen naar Frankrijk rijden op vakantie. Dan komen jouw bloemen weer tegen, Bert.
1: Ja, als het goed is wel, ja.
0: Hartstikke mooi.
1: Duitsland gaat ook veel heen.
0: Ja. Goed, ik ga je niet langer van je werk houden. Het onkruid moet weggehaald worden. Maar volgens mij wordt het een heerlijk dagje vandaag. Ik ga je er ook veel plezier mee wensen. Maar ik ga je natuurlijk ook feliciteren. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
1: Met veel plezier.
2: Ben je ook een vroege vogel?
3: App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag. Oh.

0: De BB en Q-Band met On The Beat. Anne, zometeen moeten we het even hebben over hoe je je gedraagt op de markt.
1: Op de markt?
0: Ja, op de markt.
1: Netjes?
0: Dat altijd, ja. En nog meer dan dat. Zometeen naar Niels Geuzenbroek met The Truth.

0: Zomertour.
1: NH heeft de zomer in de bol. Aanstaande vrijdag trappen we de zomertour af vanaf strandpaviljoen Deining op het strand van Castricum. Langs bij onze mobiele studio ontmoet gezellige gasten, spelen potje pimpam bed met June Zomertour.
0: Zomertour.
1: En beleef alles live op radio en tv bij NH.
2: Tot vrijdag op het strand van Castricum.
1: Van 10 tot 6 zijn Bart Slim, June Hoogkarspel en Nick Velderman er live bij.
3: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner?
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons.

0: all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
2: Ik ben Benita uit Amsterdam.
3: Ik ben Dolf uit Medemblik.
4: Ik ben Saskia uit Zaandam.
5: Ik ben Gerard uit Hoorn.
6: Ik ben Wim uit Haarlem.
7: Ik ben Lisbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
8: Ik ben Wesley uit Bennebroek.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 7:00. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Bij een steekpartij op Eiburg is gisteravond iemand gewond geraakt. Het gaat om een 38-jarige Amsterdammer. Het gebeurde allemaal, die steekpartij, na een grote vechtpartij waarbij 15 tot 20 personen betrokken waren. De politie heeft lange tijd onderzoek gedaan daar. Staatsbosbeheer wil het bezoekerscentrum in Schoolrol sluiten. Het is te duur, zeggen ze daar. En Rijkswaterstaat verwacht vanaf vandaag veel files in het Gooi. A1 is dicht en dat levert veel vertraging op de komende 6 weken. Straks met nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
13: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
12: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
14: It was one of those days that the ref gave it all against us. In the end, it didn't matter. So, I'm happy.
15: What can the England fans look forward to now?
14: Well, just look at them here. Incredible. Unbelievable support.
12: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op de meeste plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
10: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
16: Nou, een paar files hebben we en een paar meldingen. Allereerst nog even die op de A1 van Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Eemnes en Naardenwest zijn wegwerkzaamheden en de weg is daar dus dicht. Wel file op de A7 van Horen richting Den Oever. Tussen Horen Noord en Albekerk 5 minuten. Komt door een ongeluk. De weg is daar dicht en het verkeer gaat via tankstation. De A9 Diemen richting Amstelveen tussen knooppunt Diemen en Amsterdam Zuidoost zijn wegwerkzaamheden en de parallelrijbaan is daar dicht. Dat duurt nog tot 18 juli. En op de N201 ook file van Hilversum richting Uithoren tussen Afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot 10 minuten.
17: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
18: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
19: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
20: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: De ontbijttafel.
21: Met Pieter Kok.

0: Sixpence, None the Richer met Kiss Me. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 9 minuten over 7 op die, nou ja, best wel heel redelijke maandagochtend. Het is een beetje bewolkt, maar er komt wel een lekker temperatuurtje aan. Het is al met al best wel zomers, hè? Het is dan ook 6 juli en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, ik wilde het even met jullie hebben over etiketten op de markt.
1: Wat? Etiketten op de markt, die ken ik.
0: Etiketten op de markt. Ik ga natuurlijk graag naar de markt. En nagenoeg iedere zaterdag ben ik daar wel even te vinden. Probeer niet al te laat te zijn, want dan is het nog niet zo druk.
3: Oh,
0: maar ik was nu wel een beetje aan de late kant voor mijn doen. Mm-hmm. Dan zegt Arjan de Kaasboer altijd, goedemiddag. Ja, vind ik altijd wel geinig. Kan ik wel lachen. Ja, ja, precies. Dat soort toestanden. Dat vind ik allemaal prima, weet je wel. Altijd lachen. Maar als het wat drukker is, betekent het ook dat het lastig is om te kijken wanneer je aan de beurt bent. Toch?
3: Mm-hmm.
0: En dan is er is altijd wel iemand bij de groentekraam, stond ik bijvoorbeeld eventjes. En dan is het, wie is er aan de beurt?
3: Ja.
0: En dan kijken ze je aan en ja, dan ga je. Want als niemand reageert, ja, dan is het wel een beetje jouw beurt, wat dat betreft.
1: Vind ik ook hoor.
0: Maar, ik stond even bij die kaasboer eerst daarvoor. Toen kwam er iemand aanlopen en we stonden daar met 3 of 4 mensen te wachten. En toen zei de persoon die aankwam lopen, wie was de laatste?
1: Oh.
0: Ja.
1: Slim.
0: Nee.
1: Waarom niet?
0: Slaat nergens op.
1: Hoezo?
0: Nou, heb je nooit meegemaakt dat iemand in de winkel komt en zegt wie was de laatste? Het maakt namelijk geen reet uit wie de laatste is. Het gaat erom dat er een hele grote groep staat, die is eerder dan jij.
1: Ja.
0: En er komen mensen bij achter jou, die zijn later dan jij. Dat is het enige wat je hoeft te weten.
1: Hè, maar je staat toch even niet in een, je staat toch niet in een rijtje?
0: Nee, dat klopt. Maar het maakt dus niet uit. Als ik zeg, ja, ik was de laatste. Ja, dat is prima. Dan weet hij dat hij na mij aan de beurt is. Maar hij weet sowieso dat hij na mij aan de beurt is. Want iedereen in de groep die er staat, is sowieso eerder dan hij.
3: Ja, maar ja.
0: En mensen vergeten dat. Dus je hoeft alleen maar te kijken. Dat is mijn theorie in ieder geval. Misschien zijn we het er niet mee eens. Je hoeft alleen maar te kijken naar wie er na jou komt. Ja. Want die zijn niet eerder dan jij.
3: Nee, dat klopt.
0: En maar de rest wel.
3: Dan is dit dus de handige oplossing die jij nu bedacht hebt, is dat je meer mensen moet onthouden. Kijk, hij komt binnen en hij zegt, ik wil er 1 onthouden.
0: Ah, dat is ook wel weer waar.
3: Ja,
0: en je wel gelijk hebben. Frank.
3: En dan ben jij dan.
0: Ja, maar dan moet ik gaan zitten opletten voor hem.
1: Nee, waarom?
0: Jawel, want ik moet dus gaan zitten opletten of ik aan de beurt ben.
3: Je had het gewoon even moeten vragen.
0: Ja, want dan had ik. Oh ja. Oh, dat de theorie?
3: En dan heb je meteen een praatje.
0: Oh ja, dat is precies waarom ik dat nooit vraag misschien.

0: Steve Harley en Cockney Rebel met Make Me Smile.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, serieuze zaken. Vandaag is het 5 jaar geleden dat misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd neergeschoten in Amsterdam. 9 dagen later overleed hij aan zijn verwondingen en dat maakte een hoop indruk op een heleboel mensen in het hele land. En aan de lijn heb ik Quirien Ewer, verslaggever van AT5, die kort na die aanslag ter plaatse was. Quirien, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En wat herinner je je nog van die dag?
3: Ik herinner me dat ik net thuis kwam van werk en toen gebeld werd door mijn hoofdredacteur met de vraag van: kun jij zo snel mogelijk richting Lange Leidse Dwarsstraat? Want ik was degene van de verslaggevers die het dichtstbij woonde. En hij zei van: we krijgen nu berichten dat er iemand is neergeschoten. En het is nog niet bevestigd, maar het zou om Peter R. de Vries gaan. Toen ben ik daar zo snel mogelijk heen gegaan op de fiets. En toen ik daar aankwam, was het eigenlijk al heel erg ruim afgezet. En toen heb ik vervolgens een plekje gevonden op de Leidse Straat. Ben ik bij het lint gaan staan. En toen eigenlijk al best wel snel daarna hebben wij met de collega's die konden werken een groepje opgestart, een WhatsApp-groepje. En daarin kwam al vrij gauw de bevestiging het gaat echt om Peter R. de Vries.
0: Ja, een vreselijke situatie natuurlijk. Wat is er nou het meest bijgebleven van die avond?
3: Nou, de hulpdiensten die daar waren, bij wie je echt wel zag, kijk, die zijn natuurlijk ook wel wat gewend, maar bij wie je echt ook wel zag dat het hem wat deed. Ze laten natuurlijk ook wel die foto van die agenten die bij dat lint staan, bij wie je echt de emotie in hun gezicht zag. En dat zag je bij veel meer mensen. Het deed echt iedereen die daar was, deed het wat. En wat me ook goed kan herinneren was dat er, hoe langer de avond duurde, eigenlijk steeds meer mensen ook naar de plek toe kwamen. Mensen die ook daar al met bloemen kwamen, die echt verdrietig waren. Maar ook wel mensen die een soort van echt boosheid in zich hadden. Van hoe kan dit in onze stad gebeuren? Het was natuurlijk 2 jaar daarvoor die advocaat Dirk Wiersum doodgeschoten. En toen dit. En die boosheid, die kan ik me ook nog heel erg goed herinneren. Van hoe kan dit nou dat hier nu gebeurt?
4: Ik kwam hier langs en toen begreep ik dat dat mis was. Nou ja, ik vind het gewoon verschrikkelijk. Ik bedoel, zo'n man kan dus niet eens meer gewoon zijn auto parkeren en de straat op gaan. Ja, weet je, ik hou van Amsterdam, maar het is toch wel een kutstad aan het worden.
0: Ja, en hoe is dat mogelijk, hè? Dat het zo'n kutstad geworden is? Dat is een vraag die wel langskwam bij mensen op dat moment. Ja, waarom raakte zijn dood nou zoveel mensen, denk jij?
3: Ja, omdat hij toch wel, en dat zag je ook bij zijn afscheid een aantal dagen later. Ik denk dat heel veel mensen in hem waardeerden dat hij niet losliet als hij zich ergens in vastbeet. En dat hij zoveel mensen geholpen heeft op het moment dat ook al anderen het hadden opgegeven. Of dat het er ook al op leek dat een zaak onopgelost was. Dan liet hij niet los. En dan hielp hij ook de mensen die dat zelf minder goed konden, of die zelf niet die middelen hadden. Je zag, en dat hoorde je die avond ook, dat heel veel mensen juist dat zo waardeerden aan hem. Ik denk dat dat wel een van de redenen was dat zijn dood en die avond die schietpartij op hem, dat zoveel impact maakte.
0: Hij had iets Robin Hood-achtigs in hem, hè, waar we allemaal wel van onder de indruk waren, volgens mij.
3: Ja. Ja, ik denk inderdaad dat het een beetje was ook. Wat ik zei, opkomen voor de mensen die dat zelf misschien niet zo goed konden.
0: Ja. Heeft die gebeurtenis eigenlijk iets veranderd in hoe jij naar je werk als journalist kijkt eigenlijk?
3: Dat weet ik niet zozeer hoor. Of dat echt zo was. Nee, dat weet ik niet zozeer, nee.
0: Nee, want het heeft natuurlijk wel impact, zoiets. Hè. Het is ook een journalist in principe die geraakt is op zo'n moment. Denk je dan van, ik moet voorzichtiger te werk gaan? Of ik moet sommige dingen misschien niet aansnijden of iets dergelijks? Of heeft dat je eigenlijk gewoon wat dat betreft niet geraakt?
3: Nou, dat niet zozeer. Ik zit ook niet per se dat degene dingen waar ik me mee bezighoud, dat per se heel erg de misdaad is bij AT5. Dus in dat opzicht heeft het mij niet zozeer veranderd in mijn werk of de dingen die ik doe of die ik wel of niet doe, nee.
0: En wat is wat jou betreft dan het belangrijkste nalatenschap van Peter R. de Vries?
3: Nou ja, toch wel. Ook wat ik net zei, van het opkomen voor anderen. Ik denk ook wel dat het monument dat nu op het Leidseplein staat, die twee handen. Dat toch wel elke keer als je daar lang loopt, dat je daar dan toch wel aan denkt van oh ja, dat staat hier voor iemand die dat dus voor anderen over had. En die voor hen opkwam. Dat denk ik, ja.
0: En laten we dat met z'n allen een beetje proberen vast te blijven houden, ook 5 jaar later. Dankjewel, verslaggever Querine Eeuwen. Vandaag is het dus 5 jaar geleden dat misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd neergeschoten in Amsterdam.

0: je nog even nagenoten al. Heeft hij deze wel gedaan?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ga je aan het begin?
0: Hey, dat meen je niet.
1: Ja.
0: Ja, omdat hij daarna gaat hij zijn echte banger spelen. Want dit is nog.
1: Zijn echte banger?
0: Dit is nieuw. Dat is dan nog niet de echte banger.
1: Dat is toch ook een echte banger? Heb je gehoord?
0: Muzikaal gezien heb je helemaal gelijk hoor. Maar als je in de Kaoma zit bent, speel je de Lambada ook pas op het eind hoor. kun je wel 20 nieuwe albums gemaakt hebben.
1: Dan heb je maar één nummer toch?
0: Nou ja, zat hè. Zat om een lekker centje te verdienen.
1: Is zo.
0: Goed, het is 7:55. Zometeen is het tijd voor het nieuws. En dan krijg je ook het weerbericht met Jan Visser. Ik heb een klein stemmetje gehoord dat het misschien wel een klein beetje weer richting wat warmere tijden kan komen. Ja, sommige mensen genieten daarvan. Dan ga je zometeen horen.

0: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
9: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Ik ben Ron en ik kom uit het prachtige Mokum.
11: Wij zijn Hans en Thea uit Diemencentrum.
12: Ik ben Vins en ik kom uit Assendelft. Thuis in heel
13: Noord-Holland. Het is 7:30, in Sloten is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Bij een steekpartij in de Amsterdamse wijk Eiburg is gisteravond een 38-jarige man zwaar gewond geraakt. Volgens de politie ging aan het steekincident een ruzie vooraf. Daarbij waren zo'n 15 tot 20 mensen betrokken. Er is nog niemand aangehouden voor die steekpartij. Er kwam een melding binnen, dus bleek er een ruzie aan de gang. Daar is de 38-jarige man meerdere keren gestoken. Er werd nog een traumateam opgeroepen en de man is uiteindelijk overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekend. Staatsbosbeheer wil het bezoekerscentrum bij de Schorrelse Duinen sluiten. Het centrum kost te veel geld, zeggen ze. Ook alle andere bezoekerscentra in Nederland moeten dicht, tot verdriet van soms jonge bezoekers.
15: We wouden hier nog even spelen en kijken.
16: Wat zou je ervan vinden als het hier weggaat?
15: Dat zou ik stom vinden.
16: Waarom?
15: Omdat ik ben hier best wel vaak en ik vind het hier ook heel leuk.
16: Wat doe je dan het liefst?
15: Kijken.
17: Ja, heel zonde. Ja.
16: Waarom?
17: Er heel veel te leren valt voor kinderen. En echt een hele waardevolle plek voor educatie over de natuur.
14: Ja, met het sluiten wil Staatsbosbeheer ongeveer 1,3 miljoen euro bezuinigen. Dat komt dan weer ten goede aan natuuronderhoud, zeggen ze. Bij de buitencentra werken in het hele land 23 mensen en in totaal 350 vrijwilligers. Volgens Staatsbosbeheer vallen er geen gedwongen ontslagen. De man die vorige maand werd doodgeschoten in een garagebedrijf in Herugowaard blijkt een beruchte crimineel uit Liverpool te zijn, Engeland. Blijkt uit onderzoek van onze redactie. Het gaat om Paul Parker, een man die al jaren gezocht wordt voor ernstig misdrijven. Parker werd vermoord bij een steek- en schietpartij op bedrijventerrein De Zandhorst. 2 mannen die daar aanwezig waren raakten gewond en zijn intussen aangehouden op verdenking van moord of doodslag. Op het strand van Callantsoog in Noord-Holland kon je afgelopen weekend je ogen uitkijken. Er waren talloze vliegers te zien tijdens het jaarlijkse vliegerfeest. Daar zaten mooie tussen, er zaten vliegende inktvissen tussen en een enorme hamster. En ook een felgekleurde draak.
18: Ik vind ze heel mooi.
16: En waarom?
18: Ze hebben veel kleuren. Het zijn ook leuke karakters en zo.
19: Het is ook de verhalen die mensen hebben. En die komen kijken en de verwondering.
20: Helemaal fantastisch.
21: Ja, het is gewoon heel veel werk. Het is gaaf.
22: Maar het betaalt zich uit.
19: Ja, nou kijk om je heen.
14: Ja, al dus een geëmotioneerde organisator. Het Vliegenfeest trok duizenden bezoekers daar dit weekend. En nog even de file in, want Rijkswaterstaat waarschuwt vanaf vandaag voor lange files in het Gooi. De A1 is dicht, er komen de 6 weken, dus wen er maar aan. De snelweg is afgesloten tussen Eemnes en Muiderberg en dat levert waarschijnlijk veel hinder op. Verkeer moet zomaar rekening houden met een uur vertraging, zeggen ze bij Rijkswaterstaat. De snelweg krijgt groot onderhoud. Onder andere het asfalt wordt vervangen.
0: Ik zag wel dat ze al er her en der wat afgeschaafd hadden, inderdaad.
14: Van het asfalt?
0: Ja.
14: Maar meteen beginnen dan, hè?
0: Ja, nou, dat, ze zijn vrijdagavond al begonnen, ja. Toch? Of niet? Ik mag hopen dat ze het weekend ook een beetje doorgewerkt hebben dan.
14: Dat hoop ik ook. Ik ben er niet bij geweest. Maar nee. Hij is sinds vrijdagavond dicht. Dus om hem dan eerst nog even 2 weken of 2 dagen rustig aan te doen, zou ik niet doen.
0: Nee, ik zou dan meteen, moet je ook meteen starten. Hè? Ja, dan, het is lekker weer, dus meteen doorgaan.
14: Ja, nou ja, goed. Hou er rekening mee. Snelweg vanuit Amersfoort, Amsterdam dus dicht. Andere kant op is hij gewoon open. Meer nieuws check je bij ons in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer natuurlijk met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
20: Pieter, goedemorgen.
0: Jan, hoe staan we ervoor en hoe heb jij het weekend beleefd?
20: Ja, het is wat bewolkt geweest. Het is eventjes wat anders. Hè. Dat heb je waarschijnlijk zelf ook al
0: ondervonden. Nou, inderdaad, ja. Ik heb zelfs her en daar een klein spatje regen gezien. Ja. Nou, maar dat mocht niet echt een naam hebben, toch?
20: Nee, dat klopt. Gisteren heeft het inderdaad en ook zaterdagavond een beetje geregend. Want waar het wel meer regende was het oosten van het land. Verrassend zelfs in Twente, Enschede en Almelo hadden gistermiddag maar liefst 10 mm uit buien.
0: Kwam dat dan vandaan opeens?
20: Ja, dat was eigenlijk hetzelfde front, alleen daar was het dus een stuk actiever. Het werd wat geactiveerd. En bij ons bleef het inderdaad wat je zegt op een paar spatjes na droog, maar wel bewolkt. We hebben een tamelijk bewolkt weekend achter de rug. En dan begint het binnenshuis ook tenminste wat te verkoelen. Want die warmte die was natuurlijk met de zon erbij. Ook al zijn de temperaturen dan wat lager, is het toch moeilijk uit huis vandaan te krijgen.
0: Ja.
20: Maar als het een paar dagen inderdaad wat somberder is, dan scheelt dat wel een paar graden.
0: Ramen open en gaan we die banaan, toch? Eventjes de boel doorluchten.
20: Ja, de lucht is wel vochtig, hoor. Het is wel zo dat je, dat merk je ook wel, zo, als je echt flink inspanning doet, dan is het alweer vrij gauw aan de warme kant.
0: Beetje zweterige toestand inderdaad, ja. Jan.
20: Nou, dat is het eigenlijk ook vandaag. We hebben eigenlijk met dezelfde situatie te maken. Er zit veel bewolking boven ons land in de Noordzee. Hangt allemaal samen met vochtige lucht en zwakke fronten. En boven Scandinavië zitten de lage drukgebieden. En die blijven nog wel een aantal dagen actief. Met name de komende dagen een actieve depressie boven Zweden en de Oostzee. Er valt ook veel regen daar. En dat is een heel groot verschil met onze omgeving. Maar bij ons valt het op zich met de regen wel mee. Vandaag kan er hier en daar inderdaad wel weer wat spatje vallen. Zeker in het noorden van het land, maar bij ons blijft het op een paar spatjes regen na droog. Maar wel bewolkt. Maar later op de middag zien we toch van het zuidwesten uit dat de opklaringen terreinwinst boeken. En dan zien we vanavond meer zon. Temperatuur loopt uiteen van rond 21 graden aan de kust en op Texel tot zo'n 24 graden in het zuiden van Noord-Holland. Wellicht in de regio Hilversum vanmiddag, aan het eind van de middag, 25 graden. En de verschillen zijn best groot, want in het zuiden van het land wordt het toch wel zo'n 28, 29 graden opnieuw.
0: Nou, het is daar net gewoon een vol zomer. Ja.
20: Dat gaat gewoon door, hè?
0: Ja, ongelooflijk, Jan.
20: En de wind die waait uit het westen en is matig bij de Wadden af en toe bij Texel dus vrij krachtig. Morgen dan dus die actieve depressie boven Zuid-Zweden. Bij ons valt het op zich allemaal wel mee. Het zijn zonnige perioden, het blijft droog. In de loop van de dag komt er meer bewolking, maar de kans op regen is niet al te groot. Temperaturen zijn, omdat de wind wat meer draait naar het noordwesten, wat lager. Maar toch op de meeste plaatsen nog wel zo'n 21 tot 22 graden. En de noordwestenwind is matig en aan de kust vrij krachtig.
0: Oké, en wat daarna allemaal gaat gebeuren, Jan, dan moeten we het zomaar eens over gaan hebben.
20: Ja, gaan we doen.
0: Staat ons ongetwijfeld wel weer wat te wachten. Tot straks, Jan.
20: Tot straks.
0: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Begint het al drukker te worden op de weg in Noord-Holland?
22: Ja, wel een beetje. 3 files hebben we. Eentje op de A1 van Amersfoort richting Amsterdam tussen Amersfoort West en afrit Soest. Nu 5 minuten en dat komt door die wegwerkzaamheden tussen knooppunt Eemnes en Naar de West. Ook file op de A7 Horen richting Den Oever tussen Horen Noord en Abbekerk. 10 minuten, dat komt door een ongeluk. De weg is daar dicht en het verkeer gaat via een tankstation. De A9 melding Diemen richting Amstelveen tussen knooppunt Diemen en Amsterdam Zuidoost. Wegwerkzaamheden en de parallelrijbaan is daar dicht. Dat duurt nog tot 18 juli. En file op de N201 van Hilversum richting Uithoren tussen afrit Nederhorst Den Berg en Loenersloot. 10 minuten.
0: En zometeen jouw kans op kaarten voor de museumstoomtram Horen. Medeblik bij Dingen met Dario na David Bowie. Goedemorgen.

0: Jen Kunjeda. Met Come Rain, Come Shine.
1: Ja. Ontbijttafel.
2: Dingen, dingen, dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Het is helemaal precies 7:15 en dat betekent hoog tijd voor Dario, de Amsterdamse zanger. Wat een vogel is dat, hè, trouwens.
4: Wat dan?
0: Nou ja, ik zie weer dingen op Instagram voorbij komen en zo.
4: Van hem?
0: Ja, van Dario.
4: Wat dan?
0: Nou, die is gewoon weer lekker een beetje aan het optreden. En heeft een beetje gekkigheid hier en een dingetje. Daar was bij de Jan Haring race. Monnikendam afgelopen weekend. Ik ben er niet toe geweest, helaas. Maar hij wel. Lekker zingen, lekker meedijnen.
4: Wat een feest. Hoor.
0: Ja.
4: Leuk.
0: Maar onze Dario, die heeft hier ook elke dag een flinke taak bij de ontbijttafel. Hij moet namelijk op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en draai je dat nummer 088-850-5152... om zo kans te maken op kaarten voor de museumstoomtram Horen Medemblik. Best wel leuk als je die nog nooit meegepakt hebt om die kaart even te winnen. Je hoeft me alleen maar te vertellen waar Dario het hier over heeft.
5: Ze zijn zo schattig, maar... Je kan ze ook eten.
0: Ze zijn zo schattig, maar je kan ze ook eten. Ja. 088-850-5152, waar heeft hij het over?
5: Ze zijn zo schattig, maar je kan ze ook eten.
0: Ja, en het is die vakantieperiode. Hè? Misschien maak je vandaag wel meer kans dan ooit. Pak die telefoon en draai dat nummer om te kijken of je het bij het juiste eind hebt. 088-850-5152.
5: Ze zijn zo schattig, maar je kan ze ook eten.
0: Nou, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Hallo, met André. Ik dacht misschien konijntje.
0: André, een konijntje. Eens even kijken. Nee, het is geen konijntje.
6: Oké.
0: Volgende keer beter, André.
6: Doei.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Ja,
7: goedemorgen, Pieter, met Nel.
0: Hey, Nel.
7: Garnalen.
0: Garnalen, vind je die schattig?
7: Ja, heel leuk.
0: Oké, even kijken, Nel. Klopt niet, helaas. Doei, Nel. Dag.
5: Ze zijn zo schattig, maar... Je kan ze ook eten.
0: Ja, wat is dat dan precies? 088-850-5152. Jouw kans op die kaarten voor de museum Stoomtram Horen Medemblik. Heel leuk ritje om even te doen natuurlijk. Maar dan moet je wel hier even in de uitzending komen.
5: Ze zijn zo schattig, maar je kan ze ook eten.
0: Wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Ja, goedemorgen Pieter met Fred. Ik wou zeggen kippen.
0: Fred, kippen, even kijken. Nee, het zijn geen kippen ook, helaas.
8: Oké, dankjewel.
0: Okay, goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Hallo, met Marijke.
0: Marijke, vertel.
9: Ik denk katjes.
0: Katjes, even kijken. Nee, ja, dat zijn die snoepjes natuurlijk ook. Hij is niet goed, helaas, Marijke. Volgende keer beter.
9: Oké, dank je.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
10: Goedemorgen met Joke.
0: Joke, vertel.
10: Lammetjes.
0: Lammetjes, even kijken. Oh nee, gelukkig, het zijn geen lammetjes. Die mogen blijven leven vandaag. Dag Joke.
10: Doei.
5: Ze zijn zo schattig, maar... Je kan ze ook eten.
0: Ja, wat is dat nou? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
11: Goedemorgen met Loes uit Amstelveen.
0: Loes.
11: Ik dacht Oost-Indische kers.
0: Oost-Indische kers, mooi.
11: Ja,
0: hij is niet goed, dus. Volgende keer beter.
11: Hoi.
5: Ze zijn zo schattig, maar je kan ze ook eten.
0: Geen lammetjes, geen katjes, wat zijn het wel? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
12: Ja. Met Margot.
0: Margot, vertel.
12: Kuikentjes.
0: Kuikentjes, even kijken. Nee, we laten de kuikentjes heel vandaag. Bedankt voor het meedoen. Dag Margot. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
13: Met Ria.
0: Ria, vertel.
13: Biggetjes of varkentjes.
0: Biggetjes of varkentjes. Zijn het ook niet. Volgende keer beter, Ria.
13: Oké.
5: Ze zijn zo schattig, maar... Je kan ze ook eten.
0: Ah, dit weet toch iedereen wel? Kom op, dit is echt, eigenlijk is deze helemaal niet zo moeilijk. Ik heb het 1/2 jaar geleden nog bij Frank gegeten. En meer dan dat zeg ik niet.
5: Ze zijn zo schattig, maar je kan ze ook eten.
0: Ja, 088-850-5152. Niet iedereen vindt ze schattig trouwens hoor. Er zijn ook mensen die ze eng vinden. Maar nou ben ik klaar met hints geven. 088-850-5152. Jouw kans op die kaarten voor de museumstoomtram. Horen Medemblik.
5: Ze zijn zo schattig, maar... Je kan ze ook eten.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Hallo, hallo, hallo.
14: Hey Pieter, goedemorgen met Ben.
0: Ben, wat denk jij dat het antwoord is?
14: Ja, cavia's natuurlijk.
0: Cavia's, eens even kijken. Dit zijn geen cavia's.
14: Ja, oké. Okay.
0: Helaas Ben, volgende keer beter.
14: Yo,
0: goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
15: Goedemorgen met Rob.
0: Rob, vertel wat denk je dat het antwoord is?
15: Muisjes.
0: Je denkt muisjes, Rob, even kijken.
5: Muisjes.
0: Hey Rob, dat is helemaal goed.
15: Nee, hey, dat is mooi.
0: Hartstikke idee. Twee kaarten voor de museum Stoomtram Horen Medemblik. Zijn voor jou. En wie gaat er met je mee? Wie zit er te gillen op de achtergrond?
15: Met een klein dochtertje.
0: Ach, wat gezellig. Nou, je kunt vertellen dat jullie binnenkort een leuk uitje hebben... of ga je iemand anders meenemen, Rob?
15: Nee.
0: Nee, dat is nou...
15: Ja, mijn vrouw natuurlijk, die bedankt bij je, maar...
0: Weet je wat, ga ik even kijken of ik een kaartje extra voor jullie kan regelen. Zal ik dat doen?
15: Heel fijn, dankjewel.
0: Rob, ik wens je veel plezier mee en maak er een mooie dag van.
15: Doei, insgelijks.
0: Doei, Rob. Doei.

0: Boudewijn de Groot met Als de rook om je hoofd is verdwenen.
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Nou, dan zie je waarschijnlijk Sjoerd ergens staan. Sjoerd, goedemorgen.
3: Ja, dat zou zomaar kunnen inderdaad. Ja, goedemorgen Pieter. Ik las dus in de krant dat budget kamperen helemaal hip is.
0: Budget kamperen?
3: Ja, budget kamperen. Toen dacht ik, nou, dat had ik toch al eerder willen weten. Want ik ben 2 jaar geleden begonnen met de tent.
0: Ja.
3: Dat wilde de familie heel graag.
0: Ja.
3: Althans, ik werd gedwongen.
0: Hè? Snap ik,
3: dus,
0: ja.
3: Want ik was natuurlijk meer van de gevouwen zwaantjes.
0: Tuurlijk, en dan lekker op dat. Ja, heerlijk.
3: En dan voor €2000 per week in het hoogseizoen. Lekker,
0: verrukkelijk.
3: Toch, ja. En nu heb ik inmiddels voor godsvermogen geïnvesteerd aan een tent.
0: Ja, maar dat had veel goedkoper gekund.
3: Maar
0: dus.
3: Dat had dus blijkbaar goedkoper gekund.
0: Budget kamperen. Of misschien bedoelen ze met een heel groot budget kamperen.
3: Dat was mij wel gelukt in ieder geval. Maar ik ben wel heel blij hoor met die tent. En dus met de tent is dus ook weer helemaal populair. Zeker tweedehands tenten zijn nu op Marktplaats niet aan te slepen. Dat vind ik allemaal wel heel erg interessant eigenlijk als ik het zo hoor.
0: Ja.
3: Dus jij hebt ook een tent, toch?
0: Ik heb zeker een tent. En die komt misschien ook wel te koop binnenkort. Dus mocht je nog... jij hebt er alleen. Dus wat dat betreft...
3: Hoezo? Wat ga je doen dan?
0: Nou, ik weet niet of ik nog heel vaak met zo'n grote tent wegga. Want de kinderen gaan niet meer mee, hè, natuurlijk.
3: Nee,
0: al
3: dat
0: bijna.
3: Is waar. Daar wil ik ook. Dus je gaat een kleine tentje nemen.
0: Ja, nou, dat heb ik ook al, want daar sliep vroeger mijn zoon in.
3: Maar goed, je hebt 2 tenten.
0: Ja, joh. Want zo gaat het bij jou ook. Heb jij je telefoon nog aan staan, Sjoerd? Wat gebeurt hier nou?
3: Ja, inderdaad. Ja,
0: nou,
3: klopt.
0: Wie is het?
3: Nee, dat is mijn vrouw. Die is favoriet. Dus die komt er gewoon doorheen.
0: Oh ja. Die zit waarschijnlijk te luisteren. Je denkt, ja, gaat hij nou weer zeiken over die tent? Ik heb gewoon zin om.
3: Die luistert nooit.
0: Oh. Nou, Sjoerd, we gaan het zo meteen horen van je budget kamperen.
3: Ja.
0: Voor €250 naar de Côte d'Azur, misschien kan het.
3: Ja,
0: het
3: kan. Misschien.
0: Ik weet het niet, ja. We horen het zo meteen. Tot zo, Sjoerd.
3: Hoi.
0: Hopen dat hij geen ruzie met zijn vrouw heeft. Oh.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.
3: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
4: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
5: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020-422-1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dit is een uittip.
9: Ontdek Beestboel. Het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
8: Dit was een uittip.
10: Hoi, dit is Lonneke uit het mooie en fijne Mokum.
11: Ik ben Hans en ik kom uit Bakkum.
12: Mijn naam is Leni en ik kom uit Ilpendam.
13: Ik ben Tatjana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
14: Thuis in heel
15: Ruim 8 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Bij een enorme vechtpartij op Eiburg is gisteravond iemand neergestoken. Hij is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. Gaat om een 38-jarige Amsterdammer. Het ging mis toen ongeveer 20 man met elkaar op de vuist ging daar. De files in het Gooi vallen nog mee vandaag. De A1 is de komende 6 weken dicht. Rijkswaterstaat waarschuwde voor veel vertraging, maar het is nog prima te doen vandaag dus. En het bezoekerscentrum in het Schoorlsselduinen, dat moet dicht. Het kost te veel geld, zegt Staatsbosbeheer. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrénées-Oriental. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
18: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
17: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
2: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat echt wel onderwijsbreed is.
17: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
15: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
14: Een paar meldingen. Allereerst op de A1 van Amersfoort richting Amsterdam staan in de file tussen Amersfoort West en Afrit Soest. Nu 4 minuten. Komt door de wegwerkzaamheden tussen knooppunt Eemnes en Naarden-West. File ook op de A7 Horen richting Den Oever tussen Wognum en Abbekerk. Iets meer dan 5 minuten. Komt door een ongeluk. De weg is daar dicht en het verkeer gaat via het tankstation. Ook een melding op de A9. Diemen richting Amstelveen tussen knooppunt Diemen en Amsterdam Zuidoost zijn wegwerkzaamheden en de parallelrijbaan is daar dicht. Dat duurt nog tot 18 juli. En op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 30 minuten. Dat komt door een ongeluk. En op het spoor vertraging, want tussen Amsterdam Sloterdijk en Zaandam rijden er geen treinen. Komt door een storing in de tunnel en het duurt nog tenminste tot 10 uur vanmorgen.
19: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
20: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
21: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
22: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
23: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
24: Hans, alleen de prijs is anders.
25: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Mühle Museum.
26: Kom nu naar 1 van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
25: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Mühle Museum en je maakt kans op een culturele citytrip.
27: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
28: De ontbijttafel
29: met Pieter Kok.

0: Robbie Williams met Tripping. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel. En dat is volkomen terecht, want dit is hem, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 12 minuutjes over 8 op die vroege maandagochtend. Het is een beetje een bewolkt dagje, maar geniet daar nog maar eventjes van, hoor. Voor je het weet is het weer bokheet. En daar heeft niet iedereen zin in. Laten we wel wijzen. Hoor je later wel van Jan Visser. En over niet iedereen gesproken. Anne is erbij voor de productie.
1: Ja, geen zin in.
0: Geen zin in hitte, nee, dacht ik al wel. En voor het nieuws is Frankie erbij. Frankie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er ook bij bent. Ja, jongens, ik heb wel even wat meegemaakt.
1: Ja.
0: Nou, ik heb best wel even wat meegemaakt. Het is allemaal gisteren gebeurd.
1: Oké. Okay.
0: En eergisteren.
1: Twee dagen?
0: Ja. Want het is allemaal klaar natuurlijk met dat hele WK. We liggen eruit. Oranje uitgeschakeld in de 32e finales of wat was het eigenlijk. En het is mooi geweest. We hebben gelachen, we hebben gehuild. En vooral veel gehuild.
1: Ja.
0: Maar nu is het dus tijd voor de Tour de France.
1: Oh ja.
0: Ja, en daar hebben we het nog veel te weinig over gehad. Want potverdorie is begonnen. Afgelopen zaterdag was het zover met een ingewikkelde ploegentijdrit.
1: Hoe laat begon dat?
0: Ja, heel laat. Echt heel laat. Echt,
1: 5 uur toch?
0: Tegen
1: of
0: 5 pas. Ja,
1: waardeloos. Is dat?
0: Ja, waardeloos. Helemaal mee eens. Dat is niet gebruikelijk. Dit was iets nieuws wat ze bedacht hadden. En ja, ik vond niks, want ik wil het liefst gewoon vanaf 1 uur 's middags al gewoon.
1: Maar hoefden ze dan maar een heel klein stukje of zo?
0: Ja, ze hoefden maar 20 kilometer. Maar dan wel met z'n allen tegelijkertijd per ploeg. Want je hebt dus verschillende ploegen, voor de duidelijkheid.
1: Oh ja.
0: En daar zitten verschillende renners in. En de ploegen zijn niet gekoppeld aan een land per definitie. Behalve dan dat de sponsoren en de leiding bijvoorbeeld wel uit een land zou kunnen komen. Maar ja, dat hoeft ook niet uit.
2: Lekker duidelijk allemaal, ja.
0: Ja, nou, het is voor mij hartstikke duidelijk. Want ik heb ontzettend genoten.
2: En is ook leuk.
0: En wat gebeurt mij nou gisteren? Eergisteren moet ik zeggen. Kijk, voor mij is er één ding wat voor mij de Tour maakt. En dat is onze Nederlandse verslaggever van de NOS. Die achterop een motor zit.
1: Oh ja.
0: Met allemaal papieren in zijn handen. Als je daar de beelden van ziet, je weet niet wat je meemaakt. Die heeft een krankzinnige klus. Die moet dus proberen die wedstrijd te verslaan.
1: Mm-hmm.
0: Terwijl die achterop een motor zit. En dus door te hebben wat er allemaal gebeurt, hoort tegelijkertijd de Tour Radio. Want je hoort dus de Tour Leiding en dergelijke. Die zijn ook allemaal updates aan het geven. En dat moet hij combineren met verslag doen op de radio en soms op de televisie.
1: Ja.
0: Dus ik zat te kijken en ik zat behoorlijk te genieten. En Mathieu van der Poel werd niet al te veel gevolgd tijdens een ritje. Want je hebt maar zoveel camerawagens, je hebt zoveel ploegen. Nou, ingewikkelde toestand. Maar hij zat er natuurlijk weer bovenop. Dus er werd op televisie even geschakeld met zijn Bas. Sebastiaan Timmerman op de motor.
1: Oh, die zag je ook?
0: Frans. Nee, je zag alleen maar... Je
1: hoorde hem.
0: Zijn logootje in beeld. Net zoals als wij Jan Visser hier... dan zie je ook op televisie het hoofd van Jan Visser. Zo zag je het hoofd van Sebastiaan Timmerman. En zo was voor mij gewoon de Tour echt begonnen. Dus ik heb een foto van mijn televisiescherm gemaakt. Mm-hmm. Dat op Instagram geüpload. En gezegd, nou is de Tour pas echt begonnen. En daar heb ik bij een berichtje. Dus daar had ik hem in getagd. Sebas.
1: Oh.
0: Ja, daar had ik hem in getagd.
1: Ja.
0: Als Sebastiaan erbij is, dan is de Tour echt begonnen.
1: En
0: daar heb ik een reactie op gekregen.
1: Echt?
0: Ja.
2: Wat leuk.
0: Hij zei, haha, dankjewel.
1: Oh,
0: ja, heeft hij gezegd. Ik heb dus een bericht gekregen van die man van de motor. Dat heb ik gisteren gekregen. Ik zat even te kijken naar wanneer hij dat stuurde.
2: Ja.
0: Ik vermoed...
2: Hey, echt waar?
0: Dat hij dat gestuurd heeft terwijl op die motor zat. Dat kan bijna niet anders, want dat was ergens tussen 2 en 6.
2: Oh.
0: 'S middags. En toen waren ze de hele dag alweer aan het trappen, dus...
1: Wat heerlijk dat hij lekker op Instagram zit.
0: Dat is zo fijn.
2: Zit gewoon een beetje te scrollen zelf.
0: Ja, hoe gaat dat? En het viel mij op, hij heeft heel weinig volgers. Maar hij heeft hem ook op slot zitten, zeg maar. Dus je kunt niet iedereen kan zien wat hij doet. Dus je moet ook eerst toegelaten worden als je... Oh. Ik ben heel enthousiast, merk je het?
1: Ik merk het.
0: Ik vind het zo leuk.
1: Wat heerlijk dat jij zo fan van iemand bent. Dat had ik even helemaal niet door.
0: Ik ben van weinig mensen fan, maar ik ben van hem onwijs fan.
1: Oh ja?
0: Ja, het heeft met allerlei dingen te maken. Namelijk het technische aspect. Want hij moet... Kijk, onze Sjoerd, die zit de hele tijd onderweg. Die heeft allemaal verbindingen ook en contact met ons, met de studio. Dat soort dingen. Best wel ingewikkeld.
1: Mm-hmm.
0: En dat dan op de motor. Ja, dat is toch fantastisch. Ja,
1: maar misschien luistert hij ook wel.
0: Ja, dat zou kunnen. Want hij hoeft toch pas vanmiddag weer te werken.
3: Goeie maandag. De ontbijttafel staat.
0: Ik wil ook wel wat zeggen, hoor. Ga zo door. Ik vind het leuk. Mag ik een keer mee?

0: Elvis Presley met Suspicious Minds.
1: De sportexpert van NH, Erik-Jan Brinkman.
0: Nou, dan weet je dat het maandagochtend is. Ik mag hem even aan zijn staart trekken. Onze eigen Erik-Jan Brinkman voor de sport. Erik-Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik moet zeggen, mijn feestvriend Erik-Jan Brinkman eigenlijk, hè?
2: Ja, we kwamen elkaar tegen.
0: Op een festivalletje.
2: Een festival, ja. Helemaal in de Achterhoek was dat Lago Lago. Ik heb al genoten. Jij?
0: Ik wou net zeggen, heb je het een beetje ineens in gehad? Was het nog lang onrustig?
2: Het was zeker lang onrustig. Ja, dat begint dan op vrijdag. Hè? En dat ging voor mij door tot maandagochtend. Maar ik moest iets eerder afhaken.
0: Ja, ik stond hier gewoon op maandagochtend. Dus ik ben op zondag was het alweer mooi geweest voor mij. Ja, maar leuk man. Fijn. En nu gewoon weer terug naar normaal.
2: Ja, normaal. Ja. De sport, de Noord-Hollandse sport.
0: Zeker weten. Ja, we moeten, niet alleen Noord-Hollands, maar het WK is natuurlijk volle bak bezig. Maar ook de Noord-Hollandse clubs zijn ook aan het spelen. Waar zullen we eens beginnen wat jou betreft?
2: Ja, dat gaat altijd weer snel. Hè. Dan hebben ze een paar weken vakantie en vervolgens staat die eerste training weer op het programma. En nu hebben ze alweer de eerste oefenwedstrijden gespeeld. Nou, laten we beginnen met FC Volendam. Dat was ook gisteren de open dag van FC Volendam. Nou, het is inmiddels duidelijk, hè. Volendam gedegradeerd uit de eredivisie finale van de play-offs tegen Willem II verloren. Enorme teleurstelling daar. Vervolgens een leeglopen, een nieuwe trainer met Erwin van der Looy. Nou, gisteren speelden ze de oefenwedstrijd tegen RKAV Volendam. Dat zijn al amateurs, die spelen wel op het hoogste niveau in het amateurvoetbal. Nou, voor die wedstrijd had je nog de open dag, dat betekent allemaal handtekeningen uitdelen en dan kunnen ze op de foto met hun helden. Maar die wedstrijd tegen RKV Volendam werd gewonnen. Minimaal met 3-2. De doelpunten van FC Volendam kwamen van Nick Dodeman, een nieuwe aanwinst. De man in de punt van de aanval, Henk Veerman. En nog een nieuwe speler bij FC Volendam, Therese van Hoepel. Hij maakte ook een doelpunt. Dus zo zorgde dan voor die 3-2. En dat was natuurlijk ook de eerste wedstrijd voor de nieuwe trainer Erwin van der Looy. Nou, hij is een man die buiten Volendam woont. Dus ja, die krijgt dan ook te maken met dat dialect, hè, dat Volendams dialect. Maar dat begrijpt hij steeds beter.
3: Ik ben een jas, ik weet wat het is. Ik weet wat het is. Ik kom van buitenaf. Ik kreeg net ook al de vraag of ik al een beetje Volendam sprak. In die fase zit ik nog niet. Kijk, als je een taal leert, dan is het vaak eerst begrijp je het een beetje voordat je het gaat spelen. En ik ben nu in de fase dat ik het een beetje ga begrijpen als ze Volendams praten. Maar soms zijn er een paar jongens met elkaar dat ik denk, waar gaat het over? Dus, maar ja, zo is het nou eenmaal.
0: Maar is ook wel echt lastig, hè, Erik-Jan. Als echt twee Volendammers met elkaar losgaan, dan versta je dat er ook bijna niet meer in.
2: Nee, zeker niet. Ja, we zijn er natuurlijk regelmatig. En er zitten zoveel Volendammers in die ploeg. En ja, ze dus praten niet Nederlands met elkaar. Dat versta ik ook lang niet, altijd.
0: Goed, gaan we naar Telstar.
2: Ik weet niet of dat duidelijk is. Hij zegt dat ik een jas, hè. Dus iemand buiten het dorp, dat noem je dan een jas.
0: Ja, precies.
2: En zo begon die inderdaad zijn uitspraak net.
0: Ja. Goed, gaan we naar Telstar. Die oefenen op zaterdag. Wat is daar opgevallen?
2: Nou, het allereerste, ze hebben verloren, die eerste oefenwedstrijd. Ze moesten tegen Almere City, dat is een ploeg in de eerste divisie. Ik snap het, stelt dan maar niet zo heel veel voor natuurlijk, die oefenwedstrijden. Want een trainer kijkt vooral naar heel veel andere zaken. Maar toch, verlies 2-1 tegen Almere City. Nieuwe trainer daar ook, want Anthony Correia, de succestrainer, is naar FC Utrecht gegaan. Geweldig seizoen natuurlijk, vorig jaar in de Eredivisie gehandhaafd. En die Henk Brugge, toch een beetje een onbekende man. Assistent-trainer was hij bij Heerenveen en nu de hoofdtrainer bij Telstra. Nou, waar Anthony Correia altijd met 5 verdedigers speelde. Aanvallende backstanden, die rechtsback en die linksback die veel mee naar voren gingen, kiest Henk Brugge ervoor met 4 verdedigers. Eén van die nieuwe verdedigers, dat is Abdel Noor, Zoal Hia. En dat is een speler die komt over van AZ. Die trok AZ aan, maar die is gelijk verhuurd aan Telstar. En deze Swahia spreekt alleen Frans, maar dat zorgt niet voor gedoe bij trainer Brugge.
4: Knap dat hij met heel veel beeld en gebaren uiteindelijk toch de dingen laat zien die hij laat zien.
5: Ja. Ja, want ik hoorde je pakken zeggen, Adroat. Hoe goed is jouw Frans?
4: Ja, een klein beetje, petit peu. Maar uiteindelijk kun je met non-verbale communicatie kun je heel ver komen. En hij gaat op Engelse les, dus we hopen dat hij zo snel mogelijk wat dingen oppikt.
0: Ja, en Adroat, als je hem naar rechts wil hebben, is op zich prima, toch? Ja, niks mis mee. Beetje dat soort dingen roepen. Als
2: op zich zijn de basic dingetjes, die zijn natuurlijk belangrijk in het voetbal. Maar het is wel ingewikkeld, hè? Want de meeste spelers spreken daarbij Telstar gewoon Nederlands. En heb je een paar met Engels, dan gaat het prima. Maar als je dan ook nog moet schakelen naar het Frans. En de competitie begint over een maandje. Ik neem aan dat hij niet het Engels volledig onder de knie heeft.
0: Ja, jeetje. Nou, dat is inderdaad nog wel een uitdaging. Dat zullen we ongetwijfeld volgen. En AZ dan, die hebben ook geoefend?
2: Die hebben ook geoefend. Die moesten tegen Gent. Dat is een Belgische topclub. Dat gebeurde op het veld van VV Dirkshoorn. Dat is gebruikelijk voor AZ. Die spelen daar altijd in de oefenperiode veel wedstrijden. Het werd 3-3 tegen Gent. En daar vielen ook een aantal dingen op. Jordi Klaas, de aanvoerder, vorig jaar veel geblesseerd. Maar uiteindelijk was hij wel aanwezig in die bekerfinale die AZ had gewonnen. Belangrijke speler voor de Alkmaarders. Hij was niet bij, ziek. Verder Sven Meijnans, daar is veel om te doen. Ook een van de belangrijke spelers van vorig seizoen. Die gaat waarschijnlijk naar PSV. Is nog niet, de handtekeningen zijn nog niet gezet. Hij was wel aanwezig in de Dirkshoorn.
6: Maar hij hoeft er niet op te spelen dus, of zo, om heel te blijven.
2: Op de bank. Ja. Ze willen natuurlijk dat soort dingen voorkomen. Want die afspraak heeft AZ een beetje met hem gemaakt. Maar AZ wil natuurlijk wel veel geld voor hem vangen. En dan moet hij wel fit naar Eindhoven toe. Dus hij wilde geen risico's nemen met Meijnans. En door die afwezigheid van Klaasje en Meijnans, wel grappig, Kees Smit, het grote talent uit Heilo, die droeg voor het eerst de aanvoerdersband. En ook nog eens rug nummer 10. Dat is toch een iconisch nummer. Laten we even luisteren naar Kees Smit, hoe hij reageert op die aanstaande transfer van Meijnans.
7: Ik weet natuurlijk nog niet zeker of hij weggaat, maar als dat zo is, heeft hij een stap verdiend. Hij heeft het natuurlijk heel goed gedaan vorig jaar. En ik gun het hem alleen maar, dus ik hoop dat hij ergens goed terecht komt.
8: En je zou ook wel graag dat rug nummer 10 van hem overnemen, lijkt me.
7: Ja, dat is ook zo. Dat weet hij ook. Dus dat heb ik wel eens tegen hem gezegd, dus dat is waar.
8: En wat zei hij dan als jij erover begon?
7: Ja, hij zei ook dat ik hem verdiende, dus nee, dat is alleen maar leuk. En ik ben blij dat ik met hem heel lang heb samengespeeld.
6: Oké, en neemt dus al een beetje afscheid in zijn hoofd, zo te horen.
2: Die Meijnans bedoel je, die naar de PC gaat.
6: En dus ja. Kees Smit van Meijnans. Het is leuk geweest en ik heb zijn nummer 10 alvast gejat.
2: Ja, dat is toch wel een dingetje. Hè? Nummer 10, je denkt aan Diego Maradona. Allemaal dat soort grootheden die dat dragen. En Kees Smit die op die positie staat. Hè, op de nummer 10 positie vlak achter de spitsen. En ze willen natuurlijk in Alkmaar heel graag dat Kees Smit blijft. Zeker als je een speler als Meijnans die dan vertrekt. En AZ wel volgend jaar wel om de bovenste plekken meedoen. Dus dan kan je een beetje zijn speler lekker maken. Van dan krijg je rug nummer 10 en aanvoerderschap misschien wel. Dus dan blijft hij wellicht bij AZ. Dat zou enorm mooi zijn. Ajax, die kwam natuurlijk ook nog in actie. De vierde Noord-Hollandse profclub. Die speelde zaterdag de eerste oefenwedstrijd. En het was ook de eerste wedstrijd voor de nieuwe trainer, Michel. En Ajax verloor van de Griekse topclub Panathinaikos met 3-1.
6: Oké, nou goed, laten we het voetbal even voor wat het is, want godverdorie, wat lekker. De Tour is ook begonnen, iets waar ik ontzettend veel plezier uit haal over het algemeen. Vertel, hoe is het gegaan dit weekend?
2: Ja, jij bent eigenlijk een beetje de Tour-expert, hè?
6: Nou, ik ben in ieder geval groot liefhebber. Dat kan niet anders zeggen, ja.
2: Ja, nee, ik hoorde het net al met je verhaal over Sebastian Timmerman.
6: Timmerman, wat een held.
2: Maar wat een held, ja. Laten we het hebben over die twee Noord-Hollanders, hè. Kees Bol en Julius van den Berg. Dat zijn de enige twee Noord-Hollanders die meedoen aan de Tour de France. En Julius van den Berg, die komt uit Purmerend. Niet dat hij meedoet om de gele trui. Maar hij probeerde wel een poging te doen naar de groene trui. Het is dan weer het puntenklassement. En zaterdag was de opening van de Tour de France. Het gebeurde in Barcelona. Een ploegentijdrit van zo'n 20 kilometer. En de ploeg van Julius van den Berg, Picnic PostNL. Die hadden wel een soort van plannetje gesmeed om die groene truien in bezit te krijgen. Vol gas richting de eerste tijdsmeting. Van den Berg stond een tijdje bovenaan. Maar uiteindelijk werd hij afgetroefd door Egan Bernal.
6: Helaas pindakaas.
2: Helaas pindakaas. Dat gebeurde dus zaterdag. En gisteren bij de tweede etappe kwam Julius van den Berg als 160ste over de streep. Nou, vandaag weer een nieuwe etappe. Bloedheet trouwens, hè? Want ja. Ze gaan van Spanje naar Frankrijk. Begreep geen publiek welkom in Frankrijk. En ook die hele commerciële caravaan
6: is er niet bij.
2: Is ook niet van de partij.
6: Alles vanwege de bosbranden en de hitte en dergelijke.
2: Ja, het is volgens mij op kilometer of 40 afstand, hè, van waar deze derde etappe vandaag plaats gaat vinden. Dat is wel een hele andere etappe.
6: Ja, dat is helemaal waar. Goed, tot slot dan nog eventjes naar honkbal. Hoe is dat geëindigd voor Oranje?
2: in mineur.
0: Oh nee.
2: Ja, de finale die werd verloren van Italië. Dat gebeurde allemaal in Haarlem, in het Pumelier Stadion. 4-3 verloren. Opvallend was wel dat Nederland nog een 3-1 voorsprong had. Maar die verspeelden ze in de 8e inning. Oké, wil zeggen dat die overwinning voor Italië terecht was. Want in dit toernooi speelde Nederland al 2 keer eerder tegen Italië. En die werd ook verloren. Maar ja, voor Italië mooi. De eerste keer dat ze dat toernooi, de honkbalweek, op hun naam schreven.
0: Leuk voor ze. Maar nu moeten we wel weer 2 jaar wachten voordat we het nog een keer kunnen proberen.
2: Ja. Ja,
0: nou, dat gedeelte moeten we maar hebben. Goed, Erik-Jan, ik dank je voor nu. Als je meer sport wil zien, dan moet je zijn bij nhsport.nl. En wij spreken elkaar binnenkort weer. Of we komen elkaar ergens op een feestje tegen.
2: Heb je nog dingetjes op de programma staan?
0: Nee, ik lig alleen maar op de bank de tour te kijken de komende week, hoor. Ik wens je een goede week.
2: Veel plezier daarmee.
1: De sportexpert van NH, Erik-Jan Brinkman.
9: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
10: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
15: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
16: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
17: eBoekhouden.nl.
15: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
17: eBoekhouden.nl.
18: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
19: Willem de Winter, ik woon in Haarlem.
20: Ik ben Liesbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
21: Ik ben Peter Meijer, ik woon in Hilversum.
0: Bijzonder ruim 8:30 in Amstelveen is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
22: Goedemorgen. De man die vorige maand werd doodgeschoten in een garagebedrijf in Herigowaard blijkt een beruchte crimineel uit Liverpool te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van onze redactie en wordt intussen bevestigd door bronnen binnen de opsporing. Het gaat om Paul Parker, een man die al jaren gezocht wordt voor ernstige misdrijven. Parker werd vorige maand dus vermoord tijdens een steek- en schietpartij op een bedrijventerrein in Herigowaard, de Zandhorst. 2 mannen die daar aanwezig waren. Maar raakte gewond en zijn intussen ook aangehouden. Ze zitten vast voor moord of doodslag. Volgens de politie loopt het onderzoek nog. Bij een enorme vechtpartij op Eiburg is gisteravond iemand neergestoken. Het slachtoffer is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de politie gaat het om een 38-jarige Amsterdammer. Het ging mis toen ongeveer 20 man met elkaar op de vuist ging. Toen de politie aankwam, was er al gestoken, zeggen ze. De politie heeft gisteravond nog lang onderzoek gedaan, maar er is nog niemand aangehouden. En vakgenoten zijn vol lof over de overleden schrijfster en columnist Marjan Berk. Berk overleed dit weekend, ze was 93 jaar. En haar sprak haar in 2019 over haar toen net verschenen boek Hofdames, dat zich afspeelt in het Okkelhofje aan de Nieuwe Keizersgracht in Amsterdam, waar ze woonde. Tijdens dat gesprek vertelde ze over haar liefde voor wanorde.
23: Ja, als er chaos is, dan gaat het goed met me. Wee je gemeen, dus ik ga ruimen.
3: Ik ruim wel eerst en dan ontstaat er heel snel weer chaos.
22: Ja, Berk was 93 jaar. Ze schreef onder andere de televisieserie Vrouwenvleugel. En op het strand van Callantsoog kon je de afgelopen weekend je ogen uitkijken. Er waren talloze vliegers te zien tijdens het jaarlijkse vliegerfeest. Er zaten hele mooie tussen.
5: Ik vind ze heel mooi.
17: Waarom?
5: Ze hebben veel kleuren. Het zijn ook leuke karakters en zo.
23: Het is ook de verhalen die mensen hebben. En die komen kijken en de verwondering.
24: Helemaal fantastisch.
25: Ja, het is gewoon heel veel werk. Het is gaaf.
26: Maar het betaalt zich uit.
23: Ja, nou kijk om je heen.
22: Ja, al dus een
6: geheim. Hij zat even stuk echt. Ja, hij zat er even doorheen.
22: Ja, inderdaad, is de organisator. Vliegenfeest, ieder jaar natuurlijk een ding. Duizenden bezoekers daar op het strand. Ja, dan dit nog even. Staatsbosbeheer wil het bezoekerscentrum bij de Schorlse Duinen sluiten. Het centrum kost te veel geld, zeggen ze daar. Ook alle andere bezoekerscentra in Nederland moeten daarom dicht. Tot verdriet van soms jonge bezoekers.
27: We wouden hier nog even spelen en kijken.
28: Wat zou je ervan vinden als het hier weggaat?
27: Dat zou ik stom vinden.
28: Waarom?
27: Omdat ik ben hier best wel vaak en ik vind het hier ook heel leuk.
28: Wat doe je dan het liefst?
27: Kijken.
29: Ja, heel zonde. Ja,
28: waarom?
29: Dat er heel veel te leren valt voor kinderen. En echt een hele waardevolle plek voor educatie over de natuur.
22: Ja, gaat de streep doorheen. Tegelijkertijd zegt Staatsbosbeheer ook, dan houden we geld over om meteen uit te geven aan de natuur. Bij die buitencentra in heel Nederland werken 23 mensen.
6: Ja, en onze eigen Patricia natuurlijk, die we regelmatig spreken hier bij de ontbijttafel als vroege vogel. Ja. Die houdt hele mooie stiltewandelingen zo vroeg en die staat dan in het duingebied bij Schorl. Mm-hmm. En die potverdorie, die zal toch ook wel gezokken zijn?
22: Dat denk ik ook.
6: Ja, we gaan ook wel even de persvoorlichter zo meteen even spreken hierover. Ja. Want ik wil toch wel even weten hoe dit zit.
22: Ja, doe dat maar eens even. En dan voel hem maar eens even stevig aan de tand.
6: Nou ja, kijk, ik kan me wel voorstellen dat het allemaal veel geld kost. Maar het hele idee was juist, als we de jeugd kunnen opvoeden met dat dit heel belangrijk is, dan gaan we het met z'n allen misschien ook beter verzorgen dan die hele natuur.
22: Toch? Dat was in eerste instantie het idee dat, of tenminste eigenlijk, ze hebben het overgenomen, dat beheer. Dus en nu na een paar jaar blijkt het toch een boel geld te kosten.
6: Oh, is dat zo? Ja. Oké, nou dan ga ik zo meteen horen. Nou,
22: we zullen leggen hem even het vuur aan de scheen.
6: Ga ik zeker doen, absoluut.
22: Ja, en tot die tijd meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
6: Dankjewel Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
30: Pieter, goedemorgen.
6: Is het een beetje weer om de natuur in te gaan vandaag?
30: Het is altijd mooi weer, Pieter.
6: Daar heb je wel gelijk. Ja. Heb je ook wel, met onweer moet je het misschien niet doen, maar voor de rest lekker
30: goed,
6: buiten.
30: Dat is het opzoeken van. Hè?
6: Dat dus, moet je ook niet doen. Nee, is nergens voor nodig. Heb je gelijk in. Hoe staan we ervoor, Jan?
30: Ja, rustig vandaag. We hebben te maken met nog steeds natuurlijk hoge druk. En dat hoge drukgebied bevindt zich bij Zuidwest-Engeland. Het is wat zwakker geworden, het hoge drukgebied. De luchtdruk is laag boven Scandinavië. En tussen die twee weersystemen in wordt met een west-noordwestelijke stroming, die vooral op hoogte vrij sterk is, vochtige lucht naar het Noordzeegebied getransporteerd. We zagen dat het afgelopen weekend al in veelvuldig bewolkt weer. In het zuiden van het land was het eergisteren nog behoorlijk zonnig. Maar bij ons bleef het eigenlijk zo'n beetje het hele weekend bewolkt. En ook vandaag overheerst de bewolking. Er ligt een wat actiever front ten noorden van de Wadden. Dat trekt nu naar het oosten. Maar er zit ook nog een zwakke frontale structuur. Die blijft een beetje hangen boven ons land. En vandaar dat die bewolking zich ook weet te handhaven. En soms kan er een beetje regen uitvallen. En een beetje is echt een beetje. Een paar druppeltjes en daar blijft het bij. Temperatuur loopt op naar waarde tussen zo'n 21 graden aan de kust en in de Noordkop en 24 graden in het zuiden van de provincie. Dus op zich best wel aangename temperaturen, maar wel wat vochtig. Qua beleving dus. De wind die is zwak tot matig, dus niet al te sterk uit het westen. Bij Texel af en toe vrij krachtig. Nou, morgen dan zien we geleidelijk aan meer zon. Dat zien we eigenlijk al, Pieter, in de loop van de dag. Dat het van het zuidwesten uit wat zonniger wordt. En vanavond zijn er brede perioden met zon. En morgen is dat eveneens het geval. Wel komt er dan een volgend front weer dichterbij. Dat hoort bij een actieve depressie boven Zuid-Zweden. En dat front dat zal ons later op de dag wat meer bewolking gaan brengen. Temperatuur morgen, omdat de wind uit het noordwesten gaat waaien in de loop van de dag, eerst west, later noordwest, wat lager, 21 tot 23 graden. Er is eigenlijk niet zoveel veranderd ten opzichte van vandaag dus. En de wind is matig en aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig uit het noordwesten in de middag en avond. En daarna neemt de wind af. En dan van woensdag dan zien we dat hoge druk meer invloed gaat krijgen. Het ontstaat tijdens de tweede helft van de week een gordel van hoge druk. Die reikt vanaf de Azoren via onze omgeving tot boven Oost-Europa. Nou, die as die ligt een beetje in de buurt van ons land, boven ons land. Misschien net ten noorden, misschien net ten zuiden. Maar het zuiden van het land, dat lijkt vrij zeker, krijgt vanaf donderdag al te maken met temperaturen van 30

0: Maar dat het wel gewoon echt heel erg zomers aandoet, alles bij elkaar.
1: Ja, en ga je dan wat verder naar het zuiden toe, ja, dan is het toch hitte, hitte en nog eens hitte.
0: Ja, al gauw een stuk warmer, alles bij elkaar. Nou, ja, dat ga ik ook eigenlijk doen vanaf aankomend weekend, Jan. Ik heb daar wel zin in.
1: Ja, ja.
0: Ik durf het tegen jou bijna niet hardop te zeggen. Maar...
1: Nee, het hangt er vanaf waar je bent natuurlijk in Frankrijk.
0: Ja.
1: Maar ja, ik heb de berichten die... nou goed, sowieso was het gisteren in Zuidwest-Frankrijk al plaatsen 40 graden.
0: Ja.
1: Nou, de Tour de France zit ook in die hitte.
0: Ja.
1: Er zijn bosbranden en noem maar op en zo.
0: Ja, dat is allemaal niet best, daar ben ik met je eens.
1: En dat
0: ja.
1: ziet er echt, dat, ook voor de langere termijn. Hè. Ik heb een overzicht gekregen van de Serge Zaka. Dat is een agrarisch meteoroloog is dat.
0: Ja.
1: En die beschrijft de impact van deze zomer en deze nieuwe hittegolf die zich daar voor gaat doen op de gewassen en zo.
0: Ja,
1: nou, dat is totale verbranding in een heleboel streken.
0: Ja. Ja. Goed, de wijn zal wat duurder worden ook ervan, Jan.
1: Ja, en het is de vraag of de grote, ook de landbouw is gewoon afzichtig, het graan en noem maar op zal... Ja.
0: Goed Jan, ik ben blij dat je het voor ons in de gaten houdt. En laten we hopen dat het niet al te lang duurt. Ongeveer tot precies na mijn vakantie. Goed?
1: Ja, ja.
0: Dank Jan, tot later.
1: Ja hoor, tot later.
0: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
2: 8 files hebben we en je krijgt een paar belangrijkste van mij. Allereerst die melding op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Eemnes en Naar de West zijn wegwerkzaamheden en de weg is daar dicht. Op de A7 Horen richting Den Oever tussen Wochnum en Abbekerk. Bijna 5 minuten, dat komt door een ongeluk. De weg is daar dicht en het verkeer gaat via het tankstation. De A9 Diemen richting Amstelveen tussen knooppunt Diemen en Amsterdam Zuidoost. Daar zijn wegwerkzaamheden en de parallelrijbaan is daar dicht. De A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein. 10 minuten vertraging. En de langste file op de N201 Hilversum richting Uithoren tussen Afrit Nederhorst en Bergen en Loenersloot. 20 minuten. En vertraging op het spoor, want tussen Amsterdam Sloterdijk en Zaandam rijden er geen treinen. Komt door een storing in de tunnel en duurt nog tenminste tot 10 uur vanmorgen.

0: The Dire Straits met The Walk of Life.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Oh, Sjoerd gaat budget kamperen hoor. Dit moet ik meemaken.
3: Ja, maar ik sta wel een hele dure tent.
0: Tuurlijk.
3: Dat trekt mij toch op een of andere manier.
0: Ik zag gewoon mooie dingen.
3: Met luchtbuizen, weet je wel. Die heb ik zelf ook. Dan zet je er een compressor op. En dan blaast hij zichzelf helemaal op.
0: Hij verandert in één keer weer in een verkoper. Hè? Dat is ongelooflijk. Ik heb hem zelf ook.
3: Ik heb toen tegen mijn vrouw gezegd. Ik zeg, ik wil best gaan kamperen. Maar ik wil wel gewoon mijn onderbroek staand aan kunnen trekken. Dat vind ik belangrijk.
0: En je bent niet heel lang, dus dat is niet veel gevraagd.
3: Dus het is een heel klein koppeltentje geworden. Nee. Nee, maar ik vind het al, in dit geval vind ik dat wel belangrijk. Maar ik las inderdaad dat het budget kamperen steeds hipper wordt. Alles wordt natuurlijk duurder, Pieter. Ik bedoel, ik zat laatst te kijken. Ik zeg, als je met z'n vieren naar Ibiza wil, bijvoorbeeld even twee weekjes in het hoogseizoen, je bent gewoon 6.000 euro kwijt.
0: Wie wil er nou met z'n vieren twee weken naar Ibiza? Normaal doen.
3: Mijn vrouw lijkt het leuk.
0: Echt?
3: Maar ik vlieg niet. Dus dat wordt ingewikkeld.
0: Daarom wil zij het ook.
3: Ja, daarom zei ze, dan wil ik een tent.
0: Pak dus dat is zo. Oh,
3: ja. Ja, nee, ja. Hé, ik ben in Zaandam. Dat is voor jou een bekende plek, Pieter. Bij een gigantische campingwinkel. En dan weet jij wel welke dat is. Ik krijg echt het gevoel alsof ik al op vakantie ben, Dennis. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Je bent al open, althans voor mij.
4: Voor jou, klopt.
3: Want normaal gesproken, hier, hoe laat komt het allemaal binnen hier?
4: Om 10:00. Om 10:00 zijn we open voor de klanten.
3: 10:00 voor de klanten. En die komen natuurlijk allemaal met een aan de glimlach komen ze binnen. Ja, want die denken, het is bijna vakantie.
4: Zo is dat. Ja, zeker weten. Ja.
3: En dan moeten ze allemaal nog die kleine spulletjes hebben. Die dingetjes.
4: Ja, of de grote spullen. We hebben alles.
3: Want ik zei net al, kamperen is weer helemaal terug van weg geweest. Ja. Merk jij dat ook?
4: Ja, zeker. We hebben toevallig nu de eerste week van de vakantie zit er nu aan te komen. We hebben gigantisch drukte gehad afgelopen week. En ook heel veel nieuwe gezichten gezien van mensen die voor het eerst willen gaan kamperen.
3: Dus, en wat zeggen ze dan?
4: Ja, dat ze inderdaad wel de twijfel zitten. Want je zegt, twee weken Ibiza is toch aardig duur geworden. Ja. Hè? We willen het wat goedkoper zoeken. En daar hebben wij de oplossing voor.
3: Ja, dat wel. Nou goed, je kan natuurlijk ook met kamperen zo gek maken als je wil, hè?
4: Ja, zeker.
3: Want ik ben er ook zo eentje. Die wil dan dat toch de beste slaapmat hebben. Want je denkt, ik heb een hernia aan, wil lekker liggen.
4: Nee, 100%. We hebben instapmodelletjes, we hebben goedkopere modelletjes. Maar ook zo luxe als je zelf wil maken. Met echte slaapmatrassen, hoogwaardige technisch katoenen tenten. Dus voor iedereen wat wils.
3: Wat is wat leuk, want jullie hebben ook pakketten gehad. En dan kan je dus inderdaad, dan zeg je, hebben een soort basispakket. Ja. Luxe pakket, super luxe pakket. Maar wat heb je dan bij zo'n basispakket bijvoorbeeld?
4: Ja, nou, we hebben starterspakketten gemaakt echt om voor de mensen die twijfelden echt over de streep te trekken om echt te gaan kamperen.
3: Ja.
4: En daarbij hebben we een pakket samengesteld voor starters. Het instapmodel voor onder de 1.000 euro, een tent en de inboedel erbij. Dus denk dan aan slaapmatrassen, slaapzakken, kookkastje, tafeltje.
3: Ja, het blijft natuurlijk heel veel geld, 1.000 euro. Ik bedoel, ik kan heel makkelijk zeggen, maar het is natuurlijk wat dat betreft, het is een spotprijs bijna.
4: Ja. Nou,
3: je bent gewoon klaar om op vakantie te gaan.
4: Je gebruikt het ook jaren. Het is niet 1 jaar en daarna moet je weer een nieuwe boeken.
3: Nee.
4: Je kan het jaar gebruiken. Dus
3: het is wel leuk, want in een hotelletje ben ik de hoofdprijs kwijt, dat weet ik. En nu zit ik op zo'n campingie en dan zit ik 4 tientjes. Dan heb ik hartstikke leuk. En mijn kinderen ook een leuke dag.
4: Ja, en gezellig. Ja, voor kinderen is het geweldig.
3: Ja, geweldig. Ja, toch?
4: Zeker weten.
3: Maar dus voor 1.000 euro zou je in principe, kan je weer ready to go.
4: Ja, zeker. Dan heb je gewoon je basispakket heb je helemaal klaarstaan. En als je meer wil, kan je meer uitgeven. Dat kan zeker. We hebben ook duurder, hoogwaardigere tenten.
3: Ja.
4: Dat is ook hartstikke mooi spul.
3: Ja. Hey, en want je hebt zo verschrikkelijk veel. Ik bedoel, je hebt een stoelenafdeling. Nou, die is net zo groot als mijn plaatselijke supermarkt.
4: Te
3: geloven inderdaad. Want je wil ook een beetje lekker zitten natuurlijk.
4: Nou ja, dat is het. Dus daar hebben we ook hele goedkope, maar ook wat hoogwaardigere stoelen voor. Dus ook voor ieder wat wils.
3: Ja.
4: Ja, zeker weten.
3: Ja. Hey, en de mensen die hier komen, hè, die zeggen dan inderdaad, we willen opeens gaan kamperen. Wat zijn nou belangrijke tips die jullie mensen meegeven? Want ik moet ook eerlijk zeggen, ik kampeer nu sinds 2 jaar. Ja. En daar kom je er ook gaandeweg het kamperen achter van, dat had ik beter niet kunnen doen. Weet je wel?
4: Ja.
3: Een luchtbed bijvoorbeeld. We begonnen met een luchtbed.
4: Ja.
3: En toen dacht ik bij mezelf, ik had koud, jongen. Koud!
4: Ja, een luchtbed is een goedkope optie.
3: Ja.
4: En op zich prima, alleen het isoleert ze een stuk minder. De lucht die erin zit, wordt koud.
3: Ja.
4: Dus daar hebben wij een alternatief in slaapmatrassen van Redwood, ons eigen merk.
3: Ja.
4: En dat is een foam matras gevuld met lucht.
3: Ja.
4: En dat isoleert een stuk beter en ligt eigenlijk als een hoogwaardig bed.
3: Ja, die heb ik.
4: Ja.
3: Ik ga het niet zeggen, maar die heb ik. En daar ben ik hartstikke blij mee. Dat geef ik gewoon eerlijk toe. Want ik had op een gegeven moment, ik had het koud. En dan had ik ook een synthetisch. Ik ga nu even al mijn kampeerperikelen bij jou neerleggen. vind je niet erg, toch? Oké, okay. Dus dan had ik bijvoorbeeld een synthetisch dekbed. Hè? Ja. Dus dan lag ik daaronder en dacht ik, oh, heb ik warm. En toen had ik het weer koud. Ja. En toen had ik het weer, toen begon ik weer te zweten. En ja. Toen, nou, voor je het weet stond die tent weer op Marktplaats.
4: Ja, nee, dat is zonde. Dat
3: en,
4: wil je niet.
3: En
4: dat
3: twee boze kinderen en een vrouw.
4: Dat wil je niet. Dus je moet ook niet zomaar dingen gaan kopen. Kom lekker naar de winkel en laat ons je meenemen door de winkel heen en je begeleiden.
3: Maar
4: en
3: dan dat is wel even, je laat je voorlichten ook.
4: Ja, het is heel belangrijk.
3: Het is niet dat je denkt van, nou, ik ga, sorry, ik ben heel enthousiast. Ja, merk je, maar ook weer niet.
4: Ik herken mezelf er helemaal in. Nee, het is heel belangrijk voor de mensen om lekker naar de winkel te komen en laat je meenemen door ons. En laat ons lekker vertellen wat de voor- en nadelen van bepaalde producten zijn. En maak daarin dan je eigen keuzes.
3: Is het ook goed voorbereid op pad gaan natuurlijk, hè? Met kamperen, is belangrijk. Maar er zijn ook natuurlijk heel veel mensen die zeggen van, nou, ik heb aan één stoel voldoende. Ik heb aan een setje haringen heb ik voldoende en een eenpittertje. En dat is het. Echt gewoon de hei op.
4: Ja, nou, maar dat daar hebben we ook zeker voor. We hebben ook voor mensen die inderdaad echt op backpackvakanties gaan of die op fietsvakanties gaan. Daar hebben we ook het kleine spul voor een paar personen. Maar wil je voor een gezin gaan? Wat wij vooral veel binnen zien komen, de jonge gezinnen. Die hebben net even iets meer nodig dan één stoeltje en één pit.
3: Ja, je wil die kinderen ook geruststellen natuurlijk. Precies. Laten we nog even naar de afdeling daar lopen. Daar heb je dus inderdaad de matrassen. Ja. Daar is ook een hoop in gebeurd, hè, in de afgelopen jaren.
4: Ja, zeker weten. Dat is helemaal geïnnoveerd. Het is hartstikke mooi geworden. En, het is nu zelfs zo dat we matjes hebben die zichzelf helemaal opblazen. Met een accu die je kan opladen via je telefoonoplader. En dan hoef je niet eens meer op te pompen of leeg te laten lopen. Dat gaat uit zichzelf.
3: Wacht eventjes. Hij pompt zichzelf op en infleet zichzelf. Ja, dat had je toch alleen bij luchtbedden. Maar dat is nu dus ook bij zo'n...
4: Ook bij de slaapkast.
3: Is dat deze?
4: Hier zijn we.
3: Deze. Oh, geweldig. Oh, ik hou hiervan.
4: Ja. Dit is geweldig ook inderdaad.
3: Het is wel €209. Het is geen budget.
4: Nee, het is geen budget inderdaad. Maar dit is wel een stukje...
3: Even kijken. Hoe werkt dit dan?
4: Je moet hem aanschuiven.
3: Ja, wat?
4: Je het knopje naar links.
3: Oh ja. Er zit een knopje op, Piet. Ja. Vind ik leuk.
4: En dan kan je op out drukken.
3: Out. Hij doet het niet.
0: Gaat helemaal mis. Ja, daar gaat hij.
3: Piet, hij trekt zichzelf helemaal vacuüm. Dan hoef je daarna niet meer met je knieën erop.
0: We zouden budget gaan kamperen.
3: Oh ja, sorry, ja, inderdaad.
0: We zouden budget gaan kamperen. Je neemt gewoon één heel dun matje mee. Zo'n soort van eierdozen ding.
3: Weet je wat, dat je dan inderdaad...
0: Nee.
3: Oké.
0: Ik snap wel dat je enthousiast bent,
3: maar... Het is misschien al voor later, dit.
4: Ja, maar dan zie je hoe compact het wordt en hoe makkelijk het
0: gaat.
3: Ja, Piet, alles is natuurlijk innovatief natuurlijk.
0: Kost allemaal geld, hè?
3: Ja, dat is wel waar, dat heb je inderdaad.
0: Vroeger ging je gewoon met alleen een hangmat en dan zag je verder wel.
3: Een hangmat alleen, ja, nee, dat is wel waar. Is het trouwens, verkopen jullie nou ook de tent? Want dat is helemaal, dat las ik ook. Is die tenten, die tweedehands tenten, die gaan op de tweedehands websites. Gaan die echt als een malle, joh.
4: Ja, klopt inderdaad. Wij hebben zelf geen tweedehands website van ons. Maar we krijgen vooral veel mensen binnen die zeggen van, joh, we willen dus voor het eerst echt gaan kamperen. We twijfelen nog wel een beetje, maar we vinden het zo leuk. We zien zulke mooie spullen staan. En als het niet lukt, dan kunnen we altijd nog de tent verkopen op Marktplaats. Uiteindelijk krijgen we ze vaak wel terug dat ze zeggen dat ze echt een geslaagde vakantie hebben. En dat voor hun niet nodig was. Mm. Maar ja, dat die optie er is voor heel veel mensen.
3: Moet je nog ergens op letten als je nou denkt van, ja, ik wil toch tweedehands even iets kopen?
4: Nou ja, wat heel belangrijk is dat je wel de tent kan zien. En niet een tent gaat kopen, in de tas meeneemt en pas thuis erachter komt. Hè? Hoe ziet de doek eruit?
3: Die drie persoons is. Als je
4: nou precies, dat is denk ik wel heel belangrijk inderdaad. Ja. Dus het moet wel altijd, je moet het wel altijd even zien hoe die uitstaat.
3: Hey, waar ga jij naartoe, Dennis?
4: Dit jaar ga ik naar Brabant. Ik zit net in de buurt een beetje
3: van Haalwijk. Je gaat echt de grens over.
4: Ja, precies. Net niet. Nee.
3: En dan, dus, wat heb je zelf?
4: Ik moet zelf nog eventjes wachten, want ik ga aan het einde van de vakantie.
3: Oh.
4: Maar dit jaar zitten we nog even in een huisje. En volgend jaar ga ik mooi in een Navarro-tent van ons op.
3: Oh, ik wilde zeggen, in een huisje. Dat kan natuurlijk niet.
4: Ja, zeker.
3: Niet,
4: hè, op een Capfin Park met de kindjes.
3: Dus ga je dan in zo'n budgettent?
4: Nee. Ik ga wel voor iets luxer.
3: Oké, Piet. Nou, het is hier. Ja, dit is een snoepwinkel van mij, hoor, Pieter.
0: Ja, waar ik nu ben.
3: Maar voor jou ook, dat weet ik.
0: Ja. Ik kan er uren doorheen lopen. Maar ja, ik ga dit jaar ook naar een huisje, Sjoerd.
3: Dus, ja, oh, echt waar?
0: Ja.
3: Dat is jammer.
0: Nou ja,
3: dat
0: goed. Ieder zijn meug, toch, uiteindelijk. Ja.
4: Wacht even, hoor.
0: Ga jij lekker liggen, Sjoerd.
3: Dit ding wil ik... Het is echt een scoopje, hoor, dit.
0: Geniet ervan.

0: de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
1: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
3: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Dit is een uittip.
5: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Ik ben Willy en kom uit Bennebroek.
7: Ik ben Kees-Jan en woon op de Houtjes, het voormalige Viking-eiland Bieringen.
8: Ik ben Helen. Ik ben als Amsterdamse geland in Schagen.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Een van de bestuurders die betrokken was bij het grote ongeluk op de N9 gisteren wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag. Na een gevaarlijke manoeuvre botsten 4 auto's op elkaar daar. Tenminste 7 mensen raakten gewond. Het duurde uren voordat de weg weer open kon. In de Amsterdamse wijk Geuzeveld zijn vannacht 2 appartementencomplexen getroffen door explosies. In beide gevallen is de schade groot. Ze lijken geen verband te hebben met elkaar. En Staatsbosbeheer wil het bezoekerscentrum in Schorrel sluiten. Het is namelijk te duur, zeggen ze. Hoe dat zit, hoor je zo. Maar nu is het nationale en het internationale nieuws.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
13: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder de puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
12: Kort voor die aanval had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zouden windsnelheden van meer dan 240 km per uur zijn gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
14: I've just got married, I'm only 6 months in.
15: But if it goes tits up, let's just pretend.
14: Oh, Kylie, clearly.
15: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
14: All of the above.
15: All right, it's a triple.
14: She's terrific.
15: All right, that's fair.
12: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
16: Twee files hebben we. Eentje op de A1 van Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort West en Afrit Soest bijna 10 minuten. En dat komt door de wegwerkzaamheden tussen knooppunt Eemnes en Naardenwest. Op de A9 ook een melding van Diemen richting Amstelveen. Tussen knooppunt Diemen en Amsterdam Zuidoost zijn wegwerkzaamheden. En de parallelrijbaan is daar dicht. Dat duurt nog tot 18 juli. En een file op de N201 Hilversum richting Uithoren. Tussen Afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot. Een kwartier vertraging. En nog steeds op het spoor, want tussen Amsterdam Sloterdijk en Zaandam rijden er geen treinen. Komt door storing in de tunnel en duurt nog tot tenminste 10 uur.
17: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
18: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
19: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
20: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
21: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
22: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
21: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
23: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
24: Ik koos wat mij raakte.
23: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
25: Als je Vodafone mobiel
26: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
25: krijg je tot wel €20 korting.
26: Elke maand weer.
25: En hoe meer data en snelheid,
26: hoe groter die korting.
25: Dat is One. Van Vodafone.
26: En Ziggo. Ga naar Vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
23: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
27: De ontbijttafel.
28: Met Pieter Kok.

0: Wham! Met Wake Me Up Before You Go Go. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel. Dit is hem hoor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Het is inmiddels 9:11 op een best een beetje bewolkte maandagochtend. Maar geniet er nog maar even van, want binnenkort wordt het weer lekker warm. Het is 6 juli en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Frankie er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Anne, jij hebt iets op te biechten volgens mij.
1: Ik?
0: Ja, ik heb het idee dat jij weer een bepaalde brief in de bus gehad hebt.
1: Oh, nee.
0: Wat heb je nou weer gedaan, schat?
1: Kijk, ik heb wel een brief onder de ruitenwisser gekregen.
0: Heb jij een brief onder de ruitenwisser gekregen?
2: De ruitenwisser?
1: Een ticket.
0: Dat heb ik lang niet gehad. Doen ze dat nog ergens?
1: Ja. Ik heb het nog even getest voor je 2 keer doen ze dat.
0: Was het iedere ruitenwisser eentje.
1: Oh, ja. Het is zo balen. Ik had vorige week, kijk, ik ben niet met mijn eigen auto. Ik heb nu een auto te leen.
0: Ja.
1: Die veel cooler is dan die van mezelf.
0: Ja, helemaal niet. Maar ja, goed,
1: met airco en zo.
0: Ja, dat is wel
1: hartstikke
0: handig.
1: Fijn. Ja. En die mocht ik lenen en daar ben ik heel erg blij mee. Maar ik heb dus bij mij, als ik mijn auto weer parkeren, dat kan niet voor de deur. Dus dat moet op een openbare parkeerplek.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: En daar heb ik eigenlijk een abonnement voor met mijn andere auto.
0: Ja.
1: Maar niet met deze.
0: Met deze auto. Nee, dus omdat je
1: het
0: parkeer
1: hebt.
0: Vergeet je dat?
1: Ja. Ik vergeet het de hele tijd.
0: Hoe kun je dat nou vergeten?
1: Omdat ik normaal gesproken ook gewoon wegloop uit de auto. En dan bam, doei. Niemand die daar meer op let.
0: Oh, dat vind ik wel echt een beetje onhandig van je.
1: Nou, ik ook. Ja. En ik heb nu dus 2 keer een boete gekregen.
0: En dat is niet goedkoop, heb ik me laten vertellen.
1: Nee.
0: Had je voor dat geld ook eigenlijk gewoon 2 weken met 4 personen naar Ibiza gekund?
1: Misschien wel. Maar ik vroeg me wel af waarom als ik een parkeergarage inrij, zeg maar met slagboom,
0: ja,
1: dan weet hij dat meteen, zet hij hem meteen aan. En als ik wegrij, dan doet hij hem ook meteen uit.
0: Ja.
1: Kan dat ook niet gewoon op straat?
0: Met de parkeer
1: app
0: bedoel
1: ja,
0: je?
1: Wil iemand dit even uitvinden?
0: Nou, ik weet dat er wel bijvoorbeeld, er is een app die ook je laat weten waar de flitsers staan bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Als je die open hebt staan, die app, en je stopt, dan zegt hij meteen, wil je hier parkeren? En dat vind ik ook irritant.
2: Ja, dat
0: wil je hier parkeren?
1: Oh, nee, dat
0: ook
1: weet
0: als
1: ik.
0: Je voor het stoplicht ja, staat. Wil je parkeren?
1: Oh,
0: in jouw geval, Han.
1: Ja, ik wil dat
0: zou
1: heel
0: zou dit wel eens handig kunnen zijn.
1: Ja.
0: Ik zou die app gewoon openen en dan komt het wel goed.
2: Ja, en de rest van de tijd gewoon door rood.
0: Ja.
1: Dat is goedkoper hoor, denk ik.
0: Nou, zonder gekheid, even eerlijk, per boetetje.
1: 83 euro.
0: Godverdamme.
1: Dat is duur.
2: Hé, jakkes.
0: 160 euro. Moeten we wel een GoFundMe starten voor jou?
1: Ja,
0: inderdaad. Voordat we Anne, doelbedrag 160 euro.
2: Nee, ik dacht gewoon voor een geheugentrainertje, toch?

0: niks aan de hand. De Lessie Brothers met Oh Laurie. En daarvoor trouwens nieuwe favoriete plaat van Anne Bauza met Magnetic.
1: Heerlijk, hè?
0: Komen uit Noorwegen.
1: Ja, ik zag het.
0: Ja, ze staan in Paradiso in oktober. Als je zin hebt, lekker gaan.
1: Oh.
2: De ontbijttafel.
0: Goed, eventjes wat anders, want Staatsbosbeheer wil 7 bezoekerscentra in Nederland gaan sluiten. Waaronder die in de Schorrelse Duinen. De buitencentra ontvangen jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers, maar zijn niet rendabel. Aan de lijn heb ik Marcel van Dun, die is persvoorlichter bij Staatsbosbeheer. Marcel, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat betekent dit concreet voor de bezoekers van de natuurgebieden?
3: Nou ja, het is een voorgenomen besluit. De ondernemingsraad gaat er nog over een advies over geven. En dan kunnen er misschien nog aanwijzingen of aanpassingen komen. En concreet, als alles doorgaat, betekent dat dat per 1 januari er geen mensen van Staatsbosbeheer meer werkzaam zijn in de buitencentra.
0: Nee, helemaal niet meer. Nul.
3: Klopt.
0: Ja, best wel een beetje een pittig besluit. Kan het nog helemaal van de baan door de ondernemingsraad bijvoorbeeld?
3: Ja, kijk, de ondernemersraad kan altijd over een advies geven over een besluit. Het moet anders of het is niet zo zorgvuldig gebeurd. En daar kan de directie dan ook iets mee doen.
0: Ja. Maar ik weet niet hoe dat bij de Staatsbosbeheer gaat. Maar als hier bij ons binnen het bedrijf iets besloten wordt door de directie, mag de OR er absoluut iets van vinden. Maar over het algemeen gaat het toch gewoon door. Toch?
3: Geef advies, precies. En de directie kan zoiets naar zich neerleggen. Maar heeft natuurlijk ook wel belang om goede relaties met ondernemingsraad te houden. Dus ja dat is een dat is iets tussen directie en ondernemingsraad.
0: Ja.
3: Als het inderdaad zo doorgaat zoals het nu zit, dan betekent dat we met dat concept buitencentrum gaan stoppen. En we horen wel al heel veel geluiden van mensen die ideeën hebben van kan dit of kan dat. Of kijk, als er ondernemers opstaan of gemeentes opstaan die zeggen, ja, dit mag niet verloren gaan. Wij willen het pand overnemen en en ermee doorgaan. Ja, dan kan het natuurlijk als inderdaad de panden te koop komen te staan. Ja.
0: En waarom is de keuze eigenlijk gemaakt om ze te sluiten?
3: Ja, het is ook een lastig besluit geweest. Maar het is zo dat we al jaren verlies lijden op de buitencentra. Het lukt niet om ze kostendekkend te maken. En dat hebben we jarenlang uit andere potjes kunnen aanvullen. Maar omdat we nu echt natuurbeheer centraal willen stellen, hè, dus het geld dat we krijgen voor natuurbeheer moet ook echt naar natuurbeheer gaan. We zijn echt serieus aan het kijken gegaan naar al die activiteiten, dingen die we doen, waar we geen vergoeding voor krijgen. En daar is dit er dus één van. En we moeten besloten om ermee te gaan stoppen.
0: Oké, en in de praktijk, want ik weet dat in de Schorrelse Duinen bijvoorbeeld worden wel stiltewandelingen gehouden en andere dingen georganiseerd. Ook voor jeugd bijvoorbeeld, om duidelijk te maken hoe belangrijk het is om de natuur een beetje in de gaten te houden.
3: Ja.
0: Gaan dat soort dingen dan ook daarmee verdwijnen, met het verdwijnen van de bezoekerscentra?
3: Ja, dat zal dan na. Hè. Volgende traject gaan we in van per bezoekerscentrum. Wat gaat ermee gebeuren? Het zou best kunnen dat er toch een informatiepunt blijft. Hè. Dat er toch nog een vertrekpunt van excursies is. Want we gaan niet met alle excursies stoppen. Hè. Excursies die uit de kosten komen, die gaan gewoon door.
0: Ja.
3: Dus ja, de opties liggen allemaal nog open wat er verder nu gaat gebeuren.
0: Ja. Best een beetje pittig ook, hè, als je als Staatsbosbeheer voorneemt om iedereen een beetje te onderwijzen over de natuur en dergelijke, dat je toch een groot deel van die taken achterwege moet gaan laten.
3: Ja, daar stopt het natuurlijk niet mee. Hè. We zijn natuurlijk een organisatie die over het hele land zit. En we hebben 7 buitencentra die min of meer toevallig op een bepaalde plek terecht zijn gekomen vanuit historie. Ze zijn ook niet goed over het land verspreid, vooral in het oosten en het noorden een beetje. Dus we willen juist door met die natuurbeleving, het is zo belangrijk om je hoofd leeg te kunnen maken, om te genieten van die natuur. Maar dat hoeft niet per se aan een bepaalde locatie gebonden te zijn. Hè. Dat kun je ook via allerlei sites, via allerlei QR-codes als je in een gebied komt, dat je daar dan alle informatie over een gebied krijgt.
0: Ja.
3: Dus de komende tijd gaan we kijken hoe we die natuurbelevingen, die recreatiefunctie die ook zo belangrijk is voor de natuur, op een andere manier, op een concretere manier, die voor meer mensen toegankelijk is, wellicht tot iets nieuws gaan brengen.
0: Ja. En waarom is ervoor gekozen eigenlijk om dit nu al naar buiten te brengen, terwijl het nou bijvoorbeeld de ondernemingsraad dus pas uiterlijk in oktober advies uitbrengt?
3: Nou, we hebben het niet zelf naar buiten gebracht. We hebben afgelopen woensdag hebben ons personeel en de vrijwilligers geïnformeerd. Ja, het zijn 350 vrijwilligers, dus we gingen er wel vanuit dat dat vrij snel rondgaan. Zo'n belangrijk deel van de organisaties en via de media kwam het uiteindelijk kwam het overal terecht. Dus we hebben ook geen persbericht gestuurd of zo, omdat het juist ook een voorgenomen besluit is.
0: Ja.
3: We hebben wel een uitgebreide Q&A op onze site gelegd om al de vragen die binnenkomen zo goed mogelijk
0: Die krijg ik hier in de app ook meteen al binnen. Ingeborg heeft bijvoorbeeld gezegd, kunnen we als bezoekers nog iets doen om de bezoekerscentra in Nederland, of dat bezoekerscentrum in school in ieder geval, te redden. Crowdfunding, meer vrijwilligers. Ze biedt zich meteen aan, want ze zegt, dit moet niet verdwijnen. Het is zo belangrijk voor educatie, trekt jonge mensen met kinderen aan, en het belang van onze natuur wordt daarmee voor iedereen duidelijk en voelbaar. Zonder de bezoekerscentra als dit gaat het echt achteruit met deze bewustwording.
3: Ja, zeker. Eens. Maar ja, dat moet wel ergens door betaald worden. En ja. als wij verlies op blijven leiden, dan kunnen we dat niet blijven verantwoorden aan
0: het staatsgedeelte dan? Is er niet een mogelijkheid binnen de overheid om bij te springen bijvoorbeeld?
3: Ja, dat kan altijd, hè. Gemeenten, ja. Provincies.
0: Kom erop met geld.
3: Ja, wordt vanuit de provincie, gaat over natuurbeleid. En bijvoorbeeld de Nationale Parkorganisatie. Die kunnen ook zeggen, wij vinden het belangrijk dat er een informatiepunt of het hoeft geen buitencentrum te zijn, maar wel een informatiepunt waar mensen informatie kunnen krijgen als vertrekpunt van de natuur. Dus provincies spelen ook een rol bij natuur. Als zij over de brug komen,
0: Spring alsjeblieft bij. Misschien wordt hierdoor ook hen de ogen geopend. En krijgen jullie misschien binnenkort wel een belletje. Dat zou mooi zijn.
3: Dat zou zeker mooi zijn.
0: Dankjewel. Marcel van Dun, persvoorlichter bij de Staatsbosbeheer, over het verdwijnen van de buitencentra. Onder andere dat in de Schorelse Duinen.
2: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
2: Dit was een uittip.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
5: Vakantie!
4: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
11: Ik koos wat mij raakte.
10: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
12: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
10: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
12: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
13: Ik ben Sandra en ik kom uit Slodorp.
14: Hoi, ik ben John en kom uit het mooie Heerhugowaard.
15: Ik ben Roy.

0: 10:30. In winkel is het 20 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een van de bestuurders die betrokken was bij het grote ongeluk op de N9 gisteren wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag. Na een gevaarlijke manoeuvre botsen uiteindelijk zelfs 4 auto's op elkaar. Daarbij raakten gisteren minstens 7 mensen gewond. De N9 was gisteravond uren dicht voor onderzoek. Pas in de loop van de avond ging de weg weer open. Hoe het nu met de slachtoffers is, is nog niet bekendgemaakt. De verdachte is een 27-jarige vrouw uit Duitsland. De man die vorige maand werd doodgeschoten in een garagebedrijf in Heerhugowaard blijkt een beruchte crimineel uit Liverpool te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van NH. Wordt bevestigd door bronnen binnen de opsporing. Het gaat om Paul Parker, een man die al jaren gezocht wordt voor ernstige misdrijven. Een Engelsman dus. Parker werd vorige maand vermoord bij een steek- en schietpartij op bedrijventerrein De Zandhorst. 2 mannen die daar aanwezig waren raakten gewond en zijn intussen aangehouden op verdenking van moord of doodslag. Volgens de politie loopt het onderzoek nog. En bij een enorme vechtpartij op Eiburg is gisteravond iemand neergestoken. Het slachtoffer is zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de politie gaat het om een 38-jarige Amsterdammer. Het ging mis toen er ongeveer 20 man met elkaar op de vuist ging gisteravond daar in Eiburg dus. Toen de politie aankwam was er al gestoken, zeggen ze. De politie heeft gisteravond nog lang onderzoek gedaan. Er is niemand aangehouden. Ja, dat is vandaag 5 jaar geleden dat Peter R. de Vries werd neergeschoten. De misdaadverslaggever liep in de Lange Leidse Dwarsstraat in Amsterdam toen het vuur geopend werd. Even terug naar dat moment dat de eerste voorbijgangers doorhadden wat er nou eigenlijk gebeurd was.
2: Ik kwam hier langs en toen begreep ik dat dat mis was. Nou ja, ik vind het gewoon verschrikkelijk. Ik bedoel, zo'n man kan dus niet eens meer gewoon zijn auto parkeren en de straat op gaan. Ja, weet je, ik hou van Amsterdam, maar het is toch wel een kutstad aan het worden.
1: Ja, dit was dus een fragment van 5 jaar geleden. Peter R. de Vries overleed later aan zijn verwondingen. En Rijkswaterstaat waarschuwt vanaf vandaag voor de lange files in het Gooi, maar het lijkt al met al wel mee te vallen vooralsnog. A1 tussen Eemnes en Muidenberg is 6 weken dicht. Vakantieonderhoud, maar ja, het levert dus waarschijnlijk wel veel files op. Vandaag een kwartiertje vertraging nog te doen, want ze waarschuwden voor ongeveer een uur extra reistijd. Maar mensen lijken zich toch redelijk voorbereid te hebben. Ja. En omrijden kan via Flevoland ook schitterend.
3: En de heibol die komt nog wel om de hoek zeilen.
1: Ja,
3: het
1: duurt
3: de week, hoor.
1: Als het allemaal lekker meevalt, dan denkt iedereen weer, oh, het valt mee. En dan gaan ze allemaal weer. En dan toch weer file.
3: Vol erop, precies.
1: Beste materie tegen een file is een
3: file. Is dat zo?
1: Ja, als er dan een file staat, dan gaan mensen er niet meer in staan. En dan
3: precies. Dan komen we er weer vanaf. Ja, is hij weer weg, krijgen we weer een nieuwe.
1: Gaat toe.
3: En zo hebben wij elke dag weer wat te doen.
1: Het is allemaal werkverschaffing eigenlijk. Fijn nog. Bedankt, jongens. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
3: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser, is dat natuurlijk.
4: Vanochtend is het bewolkt en zeer lokaal kan er misschien een spatje regen vallen. Ook vanmiddag aanvankelijk nog vrij veel bewolking. Later op de middag en vanavond gaat de zon vaker schijnen. De temperatuur loopt uiteen van rond 21 graden in de Noordkop en op Texel en tot ruim 24 graden in het zuiden van de provincie. De wind waait meest matig uit het westen. Morgen zijn er perioden met zon en komt de temperatuur uit op waarden tussen 21 en 23 graden.
3: Jan, dankjewel. Mogen we eindelijk naar die verkeersinformatie van Anne, want die heeft die gekregen van de ANWB. Is het druk op de weg?
5: Nee, valt wel mee eigenlijk. Meldingen op de A1 dus van Amersfoort richting Amsterdam tussen knooppunt Eemnes en Naar de West zijn wegwerkzaamheden en de weg is daar dicht. Ook wegwerkzaamheden op de A9 Diemen richting Amstelveen tussen knooppunt Diemen en Amsterdam Zuidoost. De parallelrijbaan is daar dicht. Duurt nog tot 18 juli. Wel file op de N201 van Hilversum richting Uithoorn tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot 5 minuten. En op het spoor tussen Amsterdam Sloterdijk en Zaandam rijden er geen treinen. Komt door een storing in de tunnel en duurt nog tot 11:30.

0: Crystal met Golden Age.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Nou, dat is hij zeker. Hij is prachtig mooi. Hij is geel en hij is ook een beetje roestvrij staal. En hij is exclusief te winnen hier bij de ontbijttafel.
2: Ja.
0: De ontbijttafel kaasgaaf. Hoe win je hem precies? Nou, dat is helemaal niet zo moeilijk hoor. Je hoeft alleen maar even een appje te sturen naar 088-850-5152... met het woord kaasgaaf erin. Als je dat doet, plaats je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat die persoon de telefoon opneemt. Daar begint het mee. En dan drie keer achter elkaar vlot het woord kaasgaaf zegt. Ongeveer op deze manier. Kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf.
2: Vink, je bent best streng en ik vind dit nog best langzaam.
0: Ja, nou, dit is gewoon prima. Weet je, ik ben inderdaad best streng, maar sommige mensen praten niet zo snel. Dus daar zou ik heus niet moeilijk over doen. Maar doe je iets anders dan dat? Zeg je eerst je naam of begin je eerst te giechelen? Of denk je, ha, ik doe eerst de wekker na en daarna pas kaasgaaf? Ja, dan is het gedaan.
2: Is giechelen ook al uit den boze?
0: Giechelen is ook uit den boze. Als je 5 keer achter elkaar kaasgaaf zegt, ook fout de bol. 2 keer of 10 keer of 100 keer of 1 keer. Maakt helemaal niet uit. Het moet 3 keer zijn. En niet meer of minder dan dat.
2: Oké, nou prima.
0: Zeg er nog maar even bij. En het is nu natuurlijk vakantieperiode. Ja, ik wil je niet op gedachten brengen. Maar aangezien iedereen zich iedere dag opnieuw moet aanmelden voor de lijst. Ja. Maak je misschien wel meer kans vandaag. Omdat Goed. Er minder gebeld en geappt wordt. Dat zou natuurlijk zo kunnen zijn.
2: Ja, en dan kun je meenemen op vakantie.
0: En dan kun je misschien nog meenemen op vakantie. Helemaal te gek.
2: Dat is toch top?
0: Ja, dat is zeker top. Maar dan, gewoon even een appje sturen. 088-850-5152 met het woord kaasgaaf. Mocht je niet kunnen appen, dan pak je die telefoon en bel je gewoon dat nummer, hoor. Dan kan het ietsje langer duren voordat je erdoor bent. Maar we doen ons best. Zometeen hoor je meer naar Fleetwood.

0: Fleetwood Mac met Rhiannon.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Nou, dat is hij zeker, Han. En we gaan hem ook weggeven met verven, mag ik toch wel zeggen. Maar ja, dan moet er wel op de juiste manier opgenomen worden. Ben jij er een beetje klaar voor?
3: 100%.
0: Mooi zo. Laten we dan maar eens eventjes gaan proberen iemand te bereiken die op de juiste manier de telefoon opneemt. Want dan, en alleen dan, deel ik hem uit. De ontbijttafel kaasgaaf. Dit begint goed.
4: Kaasgaaf.
0: Ja! Is goed, hoor. Is helemaal prima. Met wie spreek ik?
4: Marco.
0: Marco, ik kan je feliciteren. Hij is helemaal van jou, de ontbijttafel kaasgaaf. Ben je er een beetje blij mee?
4: Ja, blij mee, ja.
0: Ja, mooi zo. Waar komt hij te liggen bij jou?
4: In het Keukelaar in
0: Assendelft. Ah, oh, in Assendelft. Ja, daar ligt hij graag, hoor. Een beetje in de Zaanstreek. Ja. Dat is een prachtig hoekje om te mogen liggen. Zit jij in de auto of zo op dit moment?
4: Ik zit op de trekker nu.
0: Zie je op de trekker?
4: Ja.
0: Maar waar ben je aan het rijden dan?
4: Ik rij op de
0: binnenkant,
4: even balen rijden.
0: Even balen rijden?
4: Ja.
0: Oké, had je veel gras?
4: We hebben nu 300 staan nu.
0: Zo, 300 stuks. Dat is nogal wat.
4: Ja, dat is heel veel, ja.
0: En is dat je eigen boerderij of van iemand anders?
4: Nee, ik ben bij
0: een neefje
4: dus.
0: Ah, ja, precies. Je bent dat gewoon even lekker voor iemand anders aan het doen. Dat is ook eigenlijk fijn. Ze hebben je tenminste gedonder van Marco. Hey.
4: Ja,
0: dan hoef je er ook niet wakker van te liggen. De kaasgaaf komt jouw kant op. Ik wens je er heel veel plezier mee. En maak er een mooie dag van.
4: Zeker, dankjewel.
0: Mazzel, Marco.

0: taking a hike to Tahiti.
1: Je bent net in en hebben Ride, said Fred, met Deeply Dippy. En de man die is ook is komen aanwandelen hier, is onze eigen Bart Slim. Bart, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hij doet me vandaag.
2: Lekkere muziek draaien, Maxine Nightingale. Nou ja, die kan natuurlijk goed zingen.
1: Die kan wel zingen, ja.
2: Right Back Where We Started. En Teddy Swims komt ook nog langs met Mr. Know-It-All. En degene met wie ik het bakkie zou doen, die app net dat ze ziek is.
1: Ah, jeetje.
2: Dus stel door de rekening, maar we verzinnen wel wat.
1: Een bakje met jou als luisteraar natuurlijk altijd welkom. En je mag ook een bakkie onderwerp even opgooien via de app, denk ik zo, toch?
2: We zien wel. We schipstraat.
1: 088, 850, 51, 52. Altijd leuk natuurlijk als er weer wat extra's binnenkomt.
2: Ja hoor, ik vind dat maar prima. Iedereen is welkom. Zo werkt dat bij ons.
1: Ja, altijd hier.
2: Ja, ik vind het een soort godshuis, hè.
1: Nou.
2: Deur staat bijna altijd open.
1: Oké, okay. En jij bent de prediker van
2: beminde gelovigen. Ja.
1: Goed, zo meteen horen hier allemaal bij Bart Slim en zijn Goedemorgen na Diana.

0: en beleef alles live op radio en tv bij NH.
1: Tot vrijdag op het strand van Castricum.
0: Van 10 tot 6 zijn Bart Slim, June Hoogkarspel en Nick Velderman er live bij.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
7: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
8: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
9: Ik ben Anja van de boutique uit Broek op Langendijk. En ook vriendin van de radio.
10: Ik ben Frans, ik woon in Purmerend in de Purmer Noord.
11: Ik ben Kim, geïmporteerde kaaskop in Alkmaar.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 1 minuut voor 10. Het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Een van de bestuurders die betrokken was bij het grote ongeluk op de N9 gisteren wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag. Na een gevaarlijke manoeuvre botsten 4 auto's daar op elkaar. Tenminste 7 mensen raakten gewond. In de Amsterdamse wijk Geuzeveld zijn afgelopen nacht 2 appartementencomplexen getroffen door een explosie. De schade is in beide gevallen groot. En Staatsbosbeheer wil de bezoekerscentrum in de Schorlsselduinen sluiten. Het is te duur, zeggen ze daar. Hoe dat zit, hoor je zo. Maar nu is het nationale en het internationale nieuws.
13: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en allerlei woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterij en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. En verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En dan ook weer maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De verkeersinformatie van de ANWB. Twee wat langere stremmingen. Eén is op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen het knooppunt Eemnes en Naar de West. En dat is dan onze regio. Daar zijn wegwerkzaamheden bezig. De verwachte eindtijd daar 17 augustus. Op de A9 Diemen-Amstelveen tussen het knooppunt Diemen en Amsterdam-Zuidoost zijn ook wegwerkzaamheden bezig. Daar is de parallelrijbaan dicht en dat duurt nog tot 18 juli aanstaande. En dan ook nog een melding voor wat betreft het treinverkeer. Want tussen Amsterdam-Sloterdijk en Zaandam rijden geen treinen. Dat komt door een storing in een tunnel.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel!
16: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
19: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
18: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
20: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
21: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
22: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
23: Hans, alleen de prijs is anders.
20: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
24: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
25: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
26: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
27: Goedemorgen.
28: Met Bart Slim.
29: Goedemorgen.
30: Ja, hoi. Goedemorgen, Bart.
29: Goedemorgen.
30: Goedemorgen.
29: Goedemorgen, Bart.
30: Goedemorgen, Bart.

0: Het weekend nog op Rock Werchter, deze man. Mr. Know-it-all, je hoorde Teddy Swims. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Het is de maandag op NH, het begin van weer een nieuwe week. Week 28 is een bijzondere, want eind deze week... ja, dan verkassen we met z'n allen naar een andere locatie. Dan zenden we uit vanaf het strand. En dat is dan precies op die dag dat die thermometer... weer behoorlijk tropische temperaturen gaat aantikken. Dat wil zeggen, een deel van de programmering komt vanaf het strand van Kastikum. Sterker nog, ik mag het spits afbijten, ik mag het bal openen. Dus dat is altijd wel bijzonder. Ik hou altijd wel van die locatieuitzendingen. Maar goed, dat is allemaal eind deze week, hè? Vrijdag en eind... deze week begint ook mijn vakantie. En ook dat is denk ik wel reden voor een klein sprongetje van blijdschap. Want ik ben er wel aan toe. Ik ben behoorlijk moe al een tijdje. Dus, maar goed, dat heeft misschien ook te maken met de avond van gisteren. Want gisteren mocht ik weer met mijn vrienden optreden. One-liners doen in de Comedy Train in Amsterdam. En dat was te gek. Het was een beetje, we waren een beetje bang voor een beperkte hoeveelheid mensen. Maar het was volle bak. Laatste stoeltje bezet. En mensen hadden er wel zin in. Dus dat was wel weer leuk. Maar ik lag er voor mijn doen een beetje laat in. Dus de nacht was een beetje kort. Ik knikkebol me even door de komende uren heen. Maar gelukkig is het dan de muziek die mij op de been houdt. En anders dan vraag ik gewoon straks even aan Frank Boer... of die even een plens water in mijn gezicht kan gooien. Want hij is nieuwslezer van vandaag. Maar die kan je wel om een boodschap sturen, toch? Frank, behoort dat tot de mogelijkheid?
1: Ja, ik tap een emmertje water voor je, komt goed.
0: Ja, lekker man. En dan zo over die mengtafel heen en dan kijken we wel wat er gebeurt, toch?
1: Zijn we wel lekker vrij vanmiddag,
0: ja,
1: toch?
0: Ja. Precies. Heerlijk, man. We gaan even een snipperdag opnemen. Dat dus. Nou, meer over het weer, dat horen we natuurlijk van Jan Visser, het uitgebreide weerbericht. En ik doe straks een bakkie met Andrea, want die meldde zich in de app en die is wel in voor een lekker bakkie. Nou, hartstikke leuk, Andrea. Dan verzinnen we wel een onderwerp, komen we wel uit. Maar natuurlijk ook en vooral muziek tussen nu en 12 uur straks. Wet, wet, wet and love is all around. Eerst de Beatles. Oh, Lady Madonna, fijn hoor. En net als voor de gasten van Willem Megens, op wiens indoor camping je altijd droog staat, is dit een buitengewoon.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Ja, ik wilde nog heel even zeggen, Wet, Wet, Wet. Dat is een liedje wat ze met name in het zuiden van Europa verwelkomen zouden. Hè? Een beetje regenwater wat uit de lucht komt vallen. Want potverdorie, wat is het daar droog? En die onvermijdelijke bosbranden, je zal er maar staan daar, hè, op een camping. Goed, iets heel anders. Het is de hoogste tijd voor een lekker bakkie. En dat bakkie doe ik vandaag met Andrea. Andrea, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Wat mag ik van jou inschenken, Andrea?
2: Doe maar een cappuccino.
1: Oh, cappuccino, oké. Okay. En wil je dan
2: met twee zoetjes.
1: Twee zoetjes. En zal ik dan proberen zo'n schuimkraag te maken waar je een koekje op, waar je zo'n koekje op kan laten balanceren?
2: Nou, oh. Het koekje hoeft niet.
1: Oh, nee. Koekje doen we niet aan. Nou, ik ga mijn best doen op een lekkere cappuccino, Andrea. Ja, jij meldde je net in de app en jij zei, zullen we het eens gewoon even lekker over Zaandam hebben? Over de Zaanse Schans en het Zuid-Peterhuisje waar jij in de buurt woont. Nou, laten we eens even beginnen met, laat ik zeggen, de Zaanse Schans. Want hoe lang woon jij daar eigenlijk al, Andrea?
2: Ik ben hier geboren.
1: Oh, echt?
2: Ja, ik ben er wel even tussenuit geweest.
1: Ja.
2: Ik ben, denk ik, 3 jaar in Zuidwolde geweest.
1: Oké.
2: Okay. Heeft mijn moeder een camping beheerd.
1: Oké, okay. En Zuidwolde is in het oosten, hè?
2: Drenthe.
1: Ja.
2: Bij Meppel.
1: Ja, dat is een eind weg.
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay. En ik mocht ook altijd met de boer op de trekker. Dat was helemaal geweldig.
1: Ja.
2: En ik ging verstoppertje spelen. Mijn moeder kon me nooit vinden met mijn goede kleding. En als opa en oma kwamen, dan lag ik ergens in een slootje.
1: Ja.
2: Een droog slootje.
1: Oké, dus Zuidwolde was eens even een uitstapje van een aantal jaren. En toen
2: toen heb ik een opleiding gedaan in Amsterdam. En daar ben ik ook iets van 2 jaar tussenuit geweest. Okay. Naar Amsterdam.
1: Ja.
2: En de rest Zaand.
1: Ja, en heb je nooit in Zuidwolde of Amsterdam de behoefte gehad van, nou, ik blijf hier even wat zitten? Of
2: Zuidwolde is heel mooi.
1: Ja.
2: Prachtige natuur. En niet beledigend voor de mensen, maar er is geen water.
1: Nee.
2: En als je een waterrat bent,
1: ja,
2: dan is dat heel erg.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen inderdaad. En zeker in Zaandam.
2: Maar het is er schitterend.
1: Ja, het is
2: natuur.
1: Prachtig. Ja, wij komen ook veel in Drenthe. Wij hebben een huisje in de buurt van Borger. En straks als ik vakantie heb, dan ga ik daar ook even een paar dagen heen. Ja, het is, de natuur is schitterend. En je hebt Groningen vlakbij. In Friesland kan je zo heen. Maar je merkt inderdaad, ik woon nu ook in de buurt van water. Ja, dat blijft toch een beetje aan je trek of zo, hè?
2: Ja. Ik hoef er niet per se in, maar ik moet er wel in kunnen.
1: Ja, het moet er zijn.
2: Ja.
1: Ja. Oké, dus uiteindelijk ben je weer in Zaandam beland. Die Zaanse Schans, dat is toch ook wel een heel bijzonder plekje, hè?
2: Ja, dat blijft mooi. Elke keer als je er weer overloopt, dan iedere keer ontdek je weer nieuwe dingetjes.
1: Ja. Wat ik ook zo mooi vind, en dat is natuurlijk sowieso mooi aan Nederland, die lucht, hè. Het is niet voor niks dat al die grote schilders allemaal naar Nederland kwamen om die wolken en die luchtpartijen te schilderen.
2: Ja,
1: en dat zie je vooral
2: inderdaad.
1: Op de Zaanse Schans. Ik heb het idee dat daar je uitzicht elke 5 minuten verandert.
2: Ja, klopt. Je kunt daar rustig met een stoeltje gaan zitten en in de lucht gaan zitten kijken. En je bent de hele dag zoet.
1: Ja, nou inderdaad. Hey, en dan ook nog even dat Zaar-Peterhuisje. Dat is, ik ben er nog nooit geweest. Maar dat moet ik eigenlijk een keer gaan doen, hè?
2: Ja, dat moet je zeker gaan doen.
1: Ja.
2: Dat is echt een gebrek aan je opvoeding.
1: Ja, ik weet het. Ja, ik schaam me ook diep. Want heel even voor de mensen die dat niet weten. Zaar-Peter was de Russische tsaar, hè? Die een tijdje
2: was de Russische tsaar. En die kwam naar Nederland om te leren over de schepenbouw.
1: Ja.
2: En dat deed hij in Amsterdam, maar hij woonde in Zaandam.
1: Ja.
2: En wel te zeggen, hier bijna aan het einde van de straat.
1: Ja, want jij woont vlakbij dat Zaar-Peterhuisje.
2: Nou, ik woonde in het verlengde van het Zaar-Peterhuisje.
1: Ja.
2: En ik ben via terug verhuisd naar een straat erachter. Dus ik moet nu een hoekje om en dan ben ik er ook.
1: En dan ben je er ook, ja.
2: 5 minuutjes.
1: Ja.
2: Maar het is een heel apart huisje als je nagaat dat die Zaar-Peter 2 meter 1 was, of 2 meter 2, zoiets. Ja. En hij had 2 vrouwen.
1: Oké.
2: En als je dan die bedstee ziet,
1: ja,
2: nou, dan moeten wij rechtop in zitten.
1: Zie ik die benen van hem over het randje staken. Ja, dat kan niet eens bij een bedstee. Nou, hoe heeft hij dat
2: toch? Ik vraag me af hoe hij dat gedaan heeft met die 2 vrouwen. Ja,
1: maar waren zij niet voortdurend zwanger dan ook, of?
2: Geen idee. Maar ook als je daar binnenkomt in het Zaar-Peterhuisje. Het Zaar-Peterhuisje is, het huisje is een huis omheen gebouwd.
1: Mm-hmm.
2: Om verval te tegen te gaan.
1: Okay.
2: Dus dan kom je daar binnen en dan heb je het idee dat je dronken bent.
1: Oké.
2: zo scheef is dat
1: huis. Ja. Jeetje, ja, ik moet daar inderdaad een keer heen. Wat wel leuk is aan die Tsaar Peter trouwens, dat heb ik ooit een keer van een vriendin van mij gehoord die Russisch studeerde en dus ook heel veel van de tsaar wist. En die zei dus dat in het Russisch alle termen die met de scheepvaart te maken hebben, dus stuurboord en bakboord, die zijn allemaal rechtstreeks uit het Nederlands overgenomen. Dus ja. Stuurboord in het Russisch is ook stuurborski en bakborski. Dus dat vond ik wel heel bijzonder. Ja. Maar dat heeft dus met Tsaar Peter te maken.
2: Ja, hij kwam echt naar Nederland om te leren over de scheepbouw.
1: Ja, nou, dat is dus echt iets om trots op te zijn eigenlijk. Hè? Dat wij dat als kleine landje
2: zijn. We zijn ook het grootste land wat betreft zeepen.
1: Ja, absoluut. Nou, Andrea, je hebt mij overtuigd. Ik moet als de wiede weer gaan in mijn zomervakantie naar Zaandam en dan naar het Sint-Peterhuisje. Ga ik doen?
2: Zeker. En er zijn hier nog veel meer mooie dingen. Ja.
1: Nou, ik beloof dat ik die kant op kom, Andrea. En doen we een keer een echtbakkie daar.
2: Is goed.
1: Oké, krijg je voor nu een cappuccino van me. Ik hoop dat die lekker is. Geniet er lekker van. En leuk om je even in de uitzending te hebben, Andrea.
2: Oké.
1: Fijne dag, hè. Groetjes. Hoi, hoi. Doei.
2: Doei.
1: Ja, joh. Ik moet daarheen. Godverdorie. Wat houdt me tegen? Wij gaan op naar het nieuws van 10:30. Met die band Culture Club. Dit is Karma Chameleon.

0: zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
3: Maak een uitstapje naar de Veluwe. En bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
4: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers. Aan tafel.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
9: Ik ben Lizzie en ik kom uit Amsterdam.
10: Ik ben Sherelle uit Purmerend.
11: Een vrolijke groet van Margriet uit Heerhugowaard.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 10:30. In Lutjebroek is het 20 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Een van de bestuurders die betrokken was bij het grote ongeluk op de N9 gisteren wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag. Een gevaarlijke manoeuvre botste 4 auto's op elkaar. Tenminste, 7 mensen raakten daarbij gewond. De N9 was gisteravond uren dicht voor het onderzoek. Pas in de loop van de avond ging de weg weer open. De verdachte van het gevaarlijke rijgedrag is een 27-jarige vrouw uit Duitsland. De man die vorige maand werd doodgeschoten in een garagebedrijf in Heerhugowaard blijkt een beruchte crimineel uit Liverpool te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van onze redactie. Het gaat om Paul Parker, een man die al jaren gezocht wordt voor ernstige misdrijven, ook voor een moord in Amsterdam. Parker werd zelf vermoord bij een steek- en schietpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard, de Zandhorst. Twee mannen die daar aanwezig waren zitten nu vast op verdenking van moord of doodslag. Politie doet nog onderzoek. Bij een enorme vechtpartij op Eiburg is gisteravond iemand neergestoken. Het slachtoffer is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de politie gaat het om een 38-jarige Amsterdammer. Ging mis toen er ongeveer 20 man met elkaar op de vuist ging daar. Toen de politie aankwam, was er al gestoken, zegt de politie. Ze hebben gisteravond nog lang onderzoek gedaan. Er is nog niemand aangehouden. En vakgenoten zijn vol lof over de overleden schrijfster en columnist Marjan Berk. Berk, schrijfster en columnist dus, overleed dit weekend. Ze was 93 jaar. Wij spraken er een aantal jaar geleden toen haar boek verscheen, Hofdames heette dat, dat zich afspeelt in het Okkohofje aan de Nieuwe Keizersgracht in Amsterdam waar ze woonde. Tijdens dat gesprek vertelde ze vooral over haar liefde voor wanorde.
15: Ja, als er chaos is, gaat het goed met me. Wee je gemeente, dus ik ga ruimen. Ik ruim wel eerst en dan ontstaat er heel snel weer chaos.
14: Ja, Berk was 93 jaar. Ze schreef onder andere de televisieserie Vrouwenvleugel. En Rijkswaterstaat waarschuwt vanaf vandaag voor lange files in het Gooi. Hoewel het vanochtend allemaal nog wel meegevallen is, hoor. De A1 tussen Eemnes en Muidenberg is 6 weken dicht. En dat levert dus veel hinder op. Verkeer moet zomaar rekening houden met een half uur tot een uur vertraging. De snelweg krijgt groot onderhoud. Onder andere het wegdek. Het asfalt wordt vervangen. Omrijden kan via Flevoland.
16: Ja, dat is een flinke ingreep daar, die A1.
14: Even iets om rekening mee te houden, ja. Maar dan krijg je wel een hele mooie nagelnooie snelweg voor terug.
16: Ja, daarom met gloednieuwe asfalt.
14: Oh, lekker man.
16: Ja, het moet gebeuren. De snelweg is nooit af. Hè. En het is ook gewoon wordt veel gebruik van gemaakt.
14: Ja, dus, inderdaad.
16: Dan moet je de boel een beetje opknappen.
14: Dus. Allemaal een beetje omrijden. En dat zou je wel gaan merken in Hilversum bijvoorbeeld. Hè.
16: Ja, dat denk ik ook wel. Het sluipverkeer in de A2 zal wat drukker worden. Dus. Ja. Nou, goed, wees gewaarschuwd.
14: Jawel. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
13: Dankjewel, Frank. Jan Visser, goedemorgen.
5: Dag Bart, goedemorgen.
16: Nou, zeg het maar Jan, wat gaat het weer ons brengen? Ja, volgens mij gaan we richting het eind van de week weer richting de tropische temperaturen, maar vandaag nog even niet, hè?
5: Nee. En ik denk dat het in onze regio met die tropische temperaturen waarschijnlijk ook wel gelukkig meevalt. Okay. Maar het is meer bestemd voor de zuidelijke helft van het land. Zo'n beetje de grens ligt over een beetje bij de provincie Utrecht. Dus, maar ja, het wordt wel weer zomerser.
16: Ja.
5: En dat is de laatste dagen was het even een stapje terug qua bewolking vooral ook. En ook qua temperatuur natuurlijk. En ook vandaag een dag met wolkenvelden. We zitten tussen een hoge drukgebied in boven het zuidwesten van Engeland. En lage druk boven Scandinavië. Er valt daar in Noorwegen, Zweden en ook vooral in Finland veel regen. Dat gaat dan wel een paar dagen door. Maar later krijgen zij ook hoge druk deze week. Maar wij zitten in het overgangsgebied en daarmee wordt met een west-noordwestelijke stroming vochtige lucht aangevoerd. Op dit moment is de zon toch in een deel van de provincie aardig doorgebroken. Maar het beeld voor de rest van de dag is wolkenvelden, soms ook wat zon. En naarmate de dag vordert worden de opklaringen toch wel wat breder, hoor. Dus in de loop van de middag en vanavond meer zon. En de temperaturen, ja, die zijn nu al op een wat hoger niveau dan gisteren. Op veel plaatsen al 21 tot 22 graden. En het wordt in zuidelijk Noord-Holland, zeg maar ten zuiden van het Noordzeekanaal, wordt het vanmiddag zo'n 24 tot 25 graden. Elders 22 tot 23 graden. En op Texel 21. En de wind is wel wat sterker nog, matig. En aan de kust af en toe vrij krachtig. Bij Texel soms nog krachtig uit het westen. Maar die zal later vanmiddag en vanavond wel ietsje gaan afnemen. Nou, morgen zijn er perioden met zon. Misschien in de middag wat meer bewolking, want een actieve depressie boven Zweden morgen. Kalfront trekt over de Noordzee. Brengt waarschijnlijk geen regen, maar in de middag dus wat meer bewolking. Temperatuur morgen tussen 21 en 24 graden. En de wind die waait uit het noordwesten tot westen en is matig aan de kust vrij krachtig. En dan vanaf woensdag komt hoge druk boven West-Europa te liggen. Vooral in de bovenlucht. Later in de week schuift het hoge drukgebied door naar het zeegebied bij Schotland en Noorwegen. En dat betekent dat we een stabiele periode gaan krijgen van zonnig en warm zomerweer. Droog ook trouwens. En de temperatuur die komt vanaf donderdag op waarde uit boven de 25 graden. Op de meeste plaatsen in de provincie. Misschien op Texel zo rond 24, 25 graden. Vanwege ook een meer noordoostenwind. Maar voor de rest zomerse temperaturen. Ja. Maar gelukkig geen tropische temperaturen. Wel in het zuiden van het land. Hè. Zeeland ook. Brabant, Limburg, Achterhoek en ook wel de Betuwe en zo. Daar wordt het meer dan 30 graden. Waarschijnlijk zo'n 33 plaatselijk. Maar geen excessieve hitte zoals eind juni.
16: Nee, precies. Nou, dat is wel fijn om te weten. Gewoon lekker prima zomerweer.
5: Ja hoor, zeker. Ja.
16: Nou, hartstikke fijn. We gaan ervan genieten, Jan. Dankjewel voor nu. Tot over een uurtje.
5: Ja hoor.
16: De verkeersinformatie van de ANWB. Nou, laat ik die ene waar Frank het net ook al even had nog maar even benoemen. Hè. De A1 is dicht, Amersfoort richting Amsterdam. Tussen het knooppunt Eemnes en naar de west, daar zijn wegwerkzaamheden. En dat duurt dus tot 17 augustus aanstaande. En ook wegwerkzaamheden op de A9, Diemen richting Amstelveen. Tussen het knooppunt Diemen en Amsterdam Zuidoost. Daar is de parallelrijbaan dicht en dat duurt nog tot 18 juli aanstaande. En dan is er ook nog gedoe op de op het spoor tussen Amsterdam Sloterdijk en Zaandam. Rijden geen treinen. Door een storing in een tunnel. En daar is nu ook even een eindtijd opgeplakt. En dat is nog een uurtje ongeveer. 11:30 zou het daar allemaal weer moeten gaan rijden.

Het waren een beetje boefjes, hè, de Bee Gees. Dat zou je misschien op basis van hun muziek niet zeggen, maar het is toch wel degelijk zo. Ja, zeker toen ze jong waren. Nog wel eens, akkefietjes, diefstalletje, dat soort dingen. Inbraakje. Nou ja, wel reden voor de ouders te zeggen van, weet je wat wij gaan doen? We gaan even een tijdje weg uit Amerika naar Australië toe. Dus daar hebben ze ook een deel van hun jeugd doorgebracht. Dus uiteindelijk allemaal goed gekomen, hè, met de Bee Gees. Maak je geen zorgen. Spicks en Specks hoorde je van de Bee Gees. En daarvoor ook nog John Mayer en Perfectly Lonely. Toch even iets heel anders waar ik ineens aan moest denken. Ik reed vanochtend redelijk in alle vroegte richting Hilversum. En bij mij in de buurt woont een mevrouw en die heeft twee. En volgens mij zijn het mopshondjes. Ik weet nooit die naam, maar ja, een beetje zo'n ingedrukt gezicht. Kleine rolmopsjes-achtige beestjes. Een van die twee, die scharrelt gewoon een beetje rond. Maar die ander, die zit in een soort karretje. Tenminste, dat achterlijfje zit in een soort, een ding met wieletjes, waardoor die gewoon kan lopen, zeg maar. Dus hij gebruikt zijn voorpoten en die achterbeentjes die slingeren dus een beetje. Die zitten dus in dat karretje. Dus, en die mevrouw had ik laatst dus aangesproken met de vraag van, god, wat mankeert die hond? En toen zei ze van, hij heeft ALS. Dat is natuurlijk die afschuwelijke aandoening die je als mens ook kan krijgen. Maar ik wist dus helemaal niet dat honden dat ook kunnen krijgen. Dus dat houdt in dat zijn achterlijf het niet doet. Het is een spierziekte, geloof ik. Nou ja, goed, zijn onderlijfje doet het dus niet. Dus hij is ook incontinent. Dus heeft hij dan een luier om. Maar ze zei, ik ging naar de dierenarts met hem, want hij had allemaal rare klachten en viel af en toe om. Toen is hij helemaal getest. En toen zei die dierenarts, ik vind het heel vervelend, maar hij heeft ALS. Dus mijn advies zou zijn, in laten slapen. En toen zei die vrouw, maar dat ga ik niet doen. Weet je, mijn hart brak. Dit is mijn hondje, die ga ik toch niet zomaar, omdat hij dan deze ziekte heeft. Dus ze zei, ik ben toen een beetje onderzoek gaan doen. Toen vond ik ergens iemand die eigenlijk vanuit een soort hobby dit soort dingetjes maakte. Een soort, noem je dat? Rolstoeltjes voor honden. En die heb ik benaderd. Dus die is langs geweest. En toen heeft hij zo'n ding gemaakt voor die hond. Zodat hij toch een beetje zo buiten kan scharrelen. Nou, vond ik zo lief. En ze dacht,

uit. Ik wil gewoon het beste voor die hond. En hij is helemaal in zijn element, zei ze. Dus toen dacht ik, ja, Kees van Koot heeft ooit gezegd, dierenliefde is mensenliefde. En ik denk inderdaad, mensen die echt van dieren houden, die kunnen niet intrinsiek slechte mensen zijn, vind ik. Straks in Goedemorgen Spiller, Groovehead, eerst VOF de Kunst. En eentje die ik ook even ga nemen.

Het ligt niet aan uw stoertrel, dames en heren. Het is gewoon de manier waarop deze plaat gemaakt werd door Spiller. Met de nom de plume van Cristiano Spiller, een Italiaanse DJ-producer. Ja, ineens houdt hij ook op, hè? Gek is dat. Dit is trouwens de eerste keer dat wij Sophie Alice Baxter hoorden. Zij is de zangeres op dit fraaie liedje Groove Jetjes, dus met Spiller. Ik heb onlangs het album Still Crazy After All These Years, zeg ik even met een klein slagje om de arm, van Paul Simon gekocht. Voor €5 in zo'n tweedehandsbak. Nou, perfect exemplaar, dus die dacht ik, nou, die moet ik hebben, want ja, het is toch een classic. En daar staat ook dit fraaie nummer op, met die geweldige Steve Gadd op de drums. Oh, dat kan iemand toch mooi drummen. Achteloosheid waarmee hij dit nummer heeft ingespeeld. Dit is Paul Simon in Goedemorgen en 50 Ways to Leave Your Lover.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip. De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182 Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
0: Dit is een uittip.
4: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
0: Dit was een uittip.
5: Ik ben Mavis en ik luister NH in Nederhorst den Berg.
6: Ik ben Jan Herman uit Akersloot.
7: Hi, ik ben Ellis. Ik woon in Zandijk, vlakbij het schitterende Westzaal.
8: Thuis in heel
9: Klokslag 11 uur, het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Brommobielen rijden nog te vaak op het fietspad, terwijl dat helemaal niet mag. De mini-auto's horen namelijk op de rijbaan. De provincie is daar boos over. Ze hebben een brandbrief gestuurd naar de minister. Een van de bestuurders die betrokken was bij het grote ongeluk op de N9 gisteren wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag. Na een inhaalmanoeuvre botsten vier auto's op elkaar op die N9. Tenminste, 7 mensen raakten gewond gisteren. En in de Amsterdamse wijk Geuzeveld waren afgelopen nacht 2 explosies. De politie onderzoekt het verband. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
11: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Schelderstromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snel stromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. In Amsterdam Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeuren en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd. En bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump, die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
9: De verkeersinformatie van de ANWB. Nou, die twee wegwerkzaamheden geef ik je nog even mee. De A9, Diemen-Amstelveen, tussen het knooppunt Diemen en Amsterdam-Zuidoost. Daar zijn wegwerkzaamheden, dus een parallelrijbaan is dicht. Dat duurt tot 18 juli. En die A1, hè, dat is een langdurige afsluiting. Amersfoort-Amsterdam, tussen het knooppunt Eemnes en Naarden. Dat duurt tot 17 augustus aanstaande. Er is er nog eentje bijgekomen en dat is de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad-Assendelft en het knooppunt Zaandam doe je er nu 8 minuten langer over.
8: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
12: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel!
13: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
20: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
21: Vers! Aan tafel!
22: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
23: eBoekhouder.nl. Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
24: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
25: Goedemorgen.
26: Met Bart Slim.

0: Ach ja. Uiteindelijk zijn we allemaal maar passagiers op onze eigen trein, hè, die uiteindelijk ergens stopt met rijden. Zo is het ook. Alex Warren hoorde je met Passenger. 13 minuten over 11.
1: Hallo.
2: Buongiorno.
0: Zeker.
2: Daar zijn we weer.
0: Uurtje 2 van deze maandagochtendeditie van Goedemorgen. Ik zeg lekker door op de ingeslagen weg. Ja hoor. Fijne muziek tot 12 uur. Rest van de dag ook hoor. Maar ik denk toch altijd maar dat die 2 uurtjes dat ik hier mijn ding mag doen... toch extra lekker zijn qua muziek. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je straks van Frank Boer. Een weerupdateje van Jan Visser. En het winnen van een klein maar fijn samengesteld prijsje... kan ook zomaar vandaag weer eens een fluitje van de cent zijn. Ik was lang bezig met het bedenken van een opgave. Ja, op een gegeven moment denk ik, nou, er zijn natuurlijk heel veel Nederlandstalige liedjes. Want meestal is het alleen een Nederlandstalig liedje. Maar ja, je moet er ook maar net opkomen. Het moet dan ook een beetje een kenmerkend refrein of couplet hebben. Dus nou, uiteindelijk had ik even een helder moment. En heb ik er eentje weten te bakken. Dus die hoor je allemaal voorbij komen. Herken je dat liedje en denk je, oh gek, dat is die en die met dat en dat. Onmiddellijk bellen 088-850-5152. En wie weet begint week 28, zeg ik uit mijn hoofd, voor jou dan wel met een gouden randje. Zou toch fijn zijn, hè? Allemaal op deze maandag, de 6 juli, op nhnieuws.nl. Mooie reportage vanaf het strand van Callantsoog. Daar vergaapten duizenden mensen zich afgelopen weekend aan prachtige vliegers.
3: Oh, het is fantastisch. Het is zo mooi. We zijn gisteren ook geweest, maar ze hebben de helft maar gezien. En het is, ja, het is zo leuk. Ja, zo de moeite waard.
4: Ik vind ze heel mooi.
5: Waarom?
4: Ze hebben veel kleuren.
6: Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Bart.

0: fluitje van een cent.
1: Ja, hij was kort, maar wel herkenbaar, toch? Welk liedje floot ik hier? Een hit van vaderlandse bodem. Weet je het antwoord? 088-850-5152.
0: Fluitje van een cent.
2: It started with a kiss.

0: fluitje van een cent.
1: Nou, en dat was het dit keer. Er werd redelijk veel gebeld. De opgave voor een fluitje van een cent van deze maandag. Een aantal goeie. Lucia bijvoorbeeld. Right on the money. Geldt ook voor Christian. Loes, ik kan je net niet opnemen. Want je bent net te laat met bellen. Ik ga ervan uit dat Loes het ook goed had. Ellie had het in ieder geval ook bij het rechte eind. Nou zit ik toch even met de familie Blomqvist in mijn maag. Want op zich... Ja, ik snap de verwarring. Kijk, hun antwoord is Suzanne van VOF de Kunst. Zowel Irene als Jos sturen dat in. Eigenlijk kan ik dat helemaal niet goed rekenen. De titel van het liedje lijkt er heel erg op. En dus ging ik iemand bellen die bij mijn weten nog niet eerder gewonnen heeft in dit programma. Maar die neemt niet op. Ja, het is een beetje zo'n dag, hè. Mijn bakje van vanochtend ging ook al niet door op het laatste moment. En nou, dit weer. Nou ja, we zullen het maar even onder het kopje maandagochtend scharen. Want degene die belde, die had het wel bij het rechte eind. Ja, ik snap de verwarring, Jos en Irene. Susanne, het is bijna goed. Kijk, het goede antwoord kan ik je nu even laten horen. Het goede antwoord is namelijk...
2: Rosanne. Ik weet dat er heel veel mannen zijn. Elke keer weer een ander en mij doet het pijn.
1: En dus niet Suzanne van VOF de Kunst, maar Rosanne van Nick en Simon, dat was het goede antwoord. Nou, ik ga degene die dat goede antwoord inzende en nog niet eerder had gewonnen, die ga ik proberen te achterhalen. En dan zorg ik dat die prijs bij de rechthebbende terechtkomt. En dan, als het zover is, dan geef ik haar wel even een applaus en een belletje. Ja, toch? Het goede antwoord was dus Nick en Simon met Rosanne. Dank voor het meespelen allemaal. Zoetjes aan op naar het nieuws van 11:30. Ik denk dat ik tijd heb voor misschien nog wel twee liedjes. Eerst maar eens beginnen met Edcilia Romley. Dit is Hemel en Aarde. Goedemorgen.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
2: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
8: Ik ben Wil en kom uit Nieuw-Vennep.
9: Ik ben Ramon. Ik woon in het gezellige Amsterdam.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 11:30. In Zwanenburg is het 20 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Bij een ongeluk op de Schipholweg in Leinden is vanochtend een dode gevallen. Het slachtoffer zat in een auto die tegen een pijler van een viaduct botste daar. Reanimatie van het slachtoffer mocht niet meer baten. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. Hoe die auto tegen die pijler botste, dat wordt nog onderzocht. De weg is in beide richtingen afgesloten en verkeer moet omrijden. Brommobielen rijden nog vaak, te vaak op het fietspad, terwijl dat helemaal niet mag. De mini-auto's horen namelijk op de rijbaan. En de provincie, die is er klaar mee. Daar in het provinciebestuur van Noord-Holland willen ze maatregelen.
13: Er moet meer campagne komen. We zijn met de politie over handhaving aan het praten. Dus er moet gewoon heel veel gebeuren om het veilig op de weg te krijgen.
14: Ja, het is dus nu niet veilig.
13: Het is heel erg onduidelijk en onduidelijkheid brengt ook onveiligheid met zich mee.
12: Het gaat onder andere om die bureaus. Hè. Uit onderzoek blijkt dat de 1 op de 5 brommobielbestuurders geregeld op het fietspad rijdt. De provincie heeft daar nu dus over een brandbrief naar de minister gestuurd. Ze willen actie. Een van de bestuurders die betrokken was bij het grote ongeluk op de N9 gisteren wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag. Na een inhaalmanoeuvre botsten 4 auto's op elkaar. Tenminste 7 mensen moesten naar het ziekenhuis. De N9 was gisteravond uren dicht voor onderzoek. Pas in de loop van de avond ging de weg weer open. En er is te lang gewacht met het inrichten van grote locaties om mensen te vaccineren in de coronaperiode. Dat zegt Jaap van Delden, die namens het RIVM verantwoordelijk was voor de vaccinatiecampagne. Het idee was eerst om de prikken te laten zetten via de huisartsen, omdat dat voor veel mensen een vertrouwde plek was.
15: Wat niet goed genoeg is geweest, is dat we niet ook tijdig hebben nagedacht. Wat als dit nou eens niet zou lukken? Wat doen we dan? Wat is ons plan B? En het plan B is niet voorbereid. En dat heeft gemaakt dat we heel erg laat alsnog een enorme draai hebben moeten maken naar niet starten met het hele fijnmazige via de huisartsen, maar naar heel grootschalig via de GGD.
12: Nou, Van Delden zegt dat vervolgens wel goed ging, omdat de GGD inmiddels al veel ervaring had met het op grote schaal testen van mensen. Die ervaring die kon ook gebruikt worden bij het inenten. En op het strand van Callandsoog was het feest dit weekend, want er waren talloze vliegers te zien van het jaarlijkse vliegerfeest. En ja, er zaten hele mooie tussen.
16: Ik vind ze heel mooi.
17: Waarom?
16: Ze hebben veel kleuren. Het zijn ook leuke karakters en zo.
18: Het is ook de verhalen die mensen hebben. En die komen kijken en de verwondering.
19: Helemaal fantastisch.
20: Ah, het is wel heel veel werk. Schaf.
21: Maar het betaalt zich uit.
18: Ja, nou, kijk om je heen.
10: Ja, dit is mooi, man. Ja, het is mooi. En het zijn ook prachtige vliegers. Het waren er vreselijk veel en vreselijk mooi. Kijk het filmpje even op de site.
17: Ja, maar dit was volgens mij een van de organisatoren, toch?
10: Ja, klopt, die
17: een beetje volschoten. Van al die pracht en praal. Ik was toevallig zondag ook op het strand. Weliswaar niet bij Callands Oog, maar bij Wassenaar. En toen zo het strand op richting Den Haag gelopen. En toen weer de duinen in.
10: Ja.
17: Enfin, het was een beetje onstuimig weer. Dus niet heel druk. Wel een paar zwemmers. Maar toen zag ik daar een beeld op dat strand. Wat ik wel even... Daar lag een achtergelaten teddybeer.
10: Een achtergelaten teddybeer?
17: Ja, dus die lag gewoon dus al een beetje opgeslokt door het strand.
10: Oh, ja.
17: Maar dat is natuurlijk, daar gaat natuurlijk altijd een enorm drama achter. Ja. Maar hij lag er zo een beetje artistiek bij.
10: Mm-hmm.
17: En die teddybeer had ook een beetje de kleur van het zand overgenomen. Dus die lag daar.
10: Ja.
17: Toen dacht ik, zou die dan van een plezierjacht afgevallen zijn? Is hier een kind? Weet je wel, dus ik denk dat toch, zou dat toch gebeurd zijn met die teddybeer? Dus dat heeft me eigenlijk de hele zondagochtend bezig gehouden.
10: Dat snap ik wel.
17: Wat het verhaal van die
10: teddybeer. En jij hebt die teddybeer natuurlijk van het strand gehaald.
17: Ik heb hem
10: daar
17: laten liggen. Want ik dacht, het zou ook zomaar kunst kunnen zijn. Weet je wel?
10: Oh.
17: Dan krijg je een kunstwerk.
10: Zo kan je een boel laten liggen.
17: Ja, maar je moet jezelf altijd afvragen als je zoiets ziet. Is het kunst of mag het weg?
10: Ja.
17: En toen dacht ik toch, besloot ik laat het liggen.
10: Ja, het is vaak kunst, hè?
17: Ja, precies. Ik dacht, misschien dat zo'n kind dan toch denkt van... ja, ik heb hem daar op het strand achtergelaten. Terug naar dat strand.
10: Ja.
17: Nou ja, dus het
10: precies
17: was
10: allemaal... daar...
17: talloze grote emoties speelden door mijn hoofd toen.
10: Nou, misschien heb je een goede daad verricht door niks te doen.
17: Misschien ook wel niks.
10: Waarschijnlijk niet.
17: Waarschijnlijk niet. Stop. My life.
10: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
17: Thanks Frank. Het weer dan, Jan Visser.
19: Vanochtend en aan het begin van de middag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. Daarna komt er meer zon en het blijft droog. De temperatuur loopt op naar maximaal zo'n 21 graden op Texel en 24 tot 25 graden in het zuiden van Noord-Holland. De wind waait uit het westen en is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig, bij Texel af en toe krachtig, windkracht 6. Morgen zijn er perioden met zon en het blijft droog, maar in de middag komt er waarschijnlijk wat meer bewolking. Het wordt dan tussen 21 en 24 graden. De wind is matig, aan zee vrij krachtig, draaiend van west naar noordwest.
17: De verkeersinformatie van de ANWB. Nou, ik geef ze toch maar even aan je mee. Hè. De A9, Diemen-Amstelveen tussen het knooppunt Diemen en Amsterdam-Zuidoost. Daar zijn wegwerkzaamheden bezig. De parallelrijbaan is daar dicht en dat blijft hij tot 18 juli aanstaande. En de echt lange stremming die is op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen het knooppunt Eemnes en Naar de West. Ook daar wegwerkzaamheden. Dat deel van de A1 is dicht. En dat duurt dus nog tot 17 augustus aanstaande. Nou, laat ik je dan ook nog even die laatste melding geven, omdat die er nog niet af is. Dat betreft de treinen. Tussen Amsterdam, Sloterdijk en Zaandam rijden geen treinen. Dat komt door een storing in een tunnel. Het zou inmiddels opgelost moeten zijn, maar het ziet eruit dat dat nog niet het geval is.

Billy J. Kramer en de Dakotas hoorde je en Bad to Me. En dit was natuurlijk nog The Queen of Rock. Ja, sorry, stop. Tina Turner met Simply the Best. Dit liedje was ooit het opkomstliedje, het ringwalkliedje van de Britse bokser Chris Eubank. Het liedje wat aanstond als hij zeg maar, van de kleedkamer naar de ring liep. Hè. Draaide hij altijd Simply the Best van Tina Turner. Hij had dat allemaal zo uitgetimed. Dat op het moment dat hij dan zeg maar, de ring insprong, dan kwam dus You're Simply the Best. Nou, toen moest hij op een zeker moment boksen tegen zijn aartsvijand Nigel Benn. En Nigel Benn had de geluidsman van het stadion waar de wedstrijd werd gehouden, wat geld toegestopt en tegen hem gezegd, jij moet iets voor me doen. En wat had die geluidsman gedaan? Chris Eubank loopt dus naar de ring toe, precies op het moment dat hij zeg maar, over de touwen de ring inspringt. En dat Simply the Best geluid uit. Doodse stilte. Ziet Chris Eubank helemaal uit zijn concentratie. Dus volgens mij heeft hij uiteindelijk ook het gevecht verloren. Dat is even een vuiligheidje van zijn tegenstander. Goed, straks in Goeiemorgen, Douwe Bob en Mal. En nog even blijven. Maar eerst het verhaal van een man die iets heel bijzonders meemaakte. En daarvoor moeten we terug naar het jaar 1977. Eigenlijk 15 augustus 1977, maar eigenlijk nog iets eerder terug. Een paar weken daarvoor. Toen was de man in kwestie bij een optreden van het podium gevallen. Hij leunde tegen een gordijn aan en hij dacht dat achter dat gordijn een muur was. Maar er bleek een soort loze ruimte te zijn. Dus hij lazerde best wel een flink stuk naar beneden. Viel op het beton en raakte wonderwel niet heel erg gewond. Maar dat verhaal van die onfortuinlijke valpartij, dat stond in alle kranten in Amerika. En gek genoeg was dat dus heel goed voor de kaartverkoop. Er zijn heel veel mensen die dachten, nou, willen deze man wel eens even zien. Die is net van dat podium afgelazerd. Dus dat kwam Leo Sayer, want over hem gaat het, eigenlijk wel ten goede. Dus die tour die werd ineens toch wel redelijk succesvol. En die tour komt op zeker moment in Memphis terecht. En daar was hij na afloop van het optreden backstage. En toen kwam er iemand zijn kleedkamer binnen en die zei, moet je eens even luisteren, vriend. Ik ga met jou trainen, want mijn baas die heeft gelezen dat jij van het podium af bent gevallen. Die heeft jou zien optreden. En jij beweegt nog niet zo als je eigenlijk zou moeten bewegen. Dus wij gaan even lekker met z'n tweeën trainen, want mijn baas wil dat. Nou, dus die Leo Sayer die denkt, nou, dank voor het aanbod. Die gaat een paar dagen trainen met die man. Knapt zien er ogen op, maar die wil wel weten van, ja, wie is jouw baas dan? Nou, dat wil die man eigenlijk niet zeggen. Maar die zegt wel van, nou, mijn baas die neemt binnenkort wel contact met je op. En dan gaan jullie elkaar ontmoeten, want mijn baas is eigenlijk best wel fan van jou. Nou, dan wordt het 14 augustus 1977 en krijgt Leo Sayer een belletje. Elvis Presley. En die vraagt, heb je lekker getraind met mijn trainer? Dus die Leo Sayer zegt, ja, nou, top. Dus jij bent de baas van die trainer. Ja, zei, ik vond dat die jou maar eens moest gaan helpen. Want ik had het allemaal gezien en ik vond dat jij wel wat hulp kon gebruiken. En zijn volgende vraag is, heb jij zin om morgen naar Graceland te komen? Dus die Leo Sayer die zegt, ja, natuurlijk, weet je wel. Hoe vaak krijg je nu de kans om met Elvis Presley in Graceland af te spreken? Dus die zegt, ja, ik kom eraan. Alleen dat bezoek, dat is er nooit gekomen. Want diezelfde nacht overlijdt Elvis Presley, 42 jaar oud slechts. En dus zou het zomaar eens kunnen zijn dat Leo Sayer de man is die als laatste een telefoongesprek voerde met Elvis Presley. Dit is Leo Sayer in Goeiemorgen. Thunder in my heart.

0: geslapen?
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Joen, wat ga je doen?
1: Oh, wat leuk.
3: Joen, wat ga je doen?
1: Dit is heel bijzonder.
3: Joen, wat ga je doen?
1: Ga ik nog even zitten?
3: Joen, wat ga je doen?
4: Joen, goedemorgen.
1: Hey Bart, goedemorgen.
4: Wat zit er allemaal in je program?
1: Oh, ik dacht, je wilde vragen, wat zit er allemaal in je mond? Want er zit overal nog wat tonijn in mijn mond.
4: Dan mag je ook
1: wel een tonijnsalade. Maar goed, dat vroeg je niet. Nee. Wie zit er in de uitzending straks? Ilja Gort komt langs.
4: Hij
1: heeft een nieuw boek geschreven. Dat is echt een zomerboek. Hij heeft deze keer geschreven door de ogen van een vrouw.
4: Oké.
1: Ja, dat is wel heel interessant. En Sjoerd hebben we het dak opgestuurd. Niet hier, maar in Naarden. Dat is een mooi verhaal. Gaan we ook straks doen.
4: En Pim Pampet.
1: Nee. Zeker. En mijn persoonlijk moment.
4: Ook dat nog.
1: Ik zie dat Barbara heel vragend kijkt, maar ik doe het nu nog niet. Dat doe ik straks om 10 over 12.
4: Even nog een lip sealed. Oké, dat is zo dadelijk bij June. Veel plezier daarbij. Dit is nog Bob Seger en zijn Silver Bullet Band. Still the same. Toedeloop.

0: alles live op radio en tv bij NH.
1: Tot vrijdag op het strand van Castricum.
0: Van 10 tot 6 zijn Bart Slim, June Hoogkarspel en Nick Velderman er live bij.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
7: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
8: Mijn naam is Jan Kooijman, geboren in Alphen aan den Rijn en woonend in Zwaag.
9: Ik ben Francine uit Haarlem, de hoofdstad van Noord-Holland.
10: En ik ben Seb uit Alkmaar.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Over 12. Het belangrijkste nieuws krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Bij een ongeluk op de Schipholweg in Leinde is vanochtend een dode gevallen. Het slachtoffer zat in een auto die tegen een pijler van een viaduct botste. Reanimatie mocht niet meer baten. In de Amsterdamse wijk Geuzeveld zijn afgelopen nacht 2 appartementencomplexen getroffen door explosies. De schade is groot. En Staatsbosbeheer wil het bezoekerscentrum in Schorl gaan sluiten. Het is te duur om het open te houden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen, zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. De komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen 2 rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Balogun. In zijn vorige duel kreeg Balogun een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. En die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Een belangrijke melding als het gaat om de A1. Amersfoort richting Amsterdam tussen het knooppunt Eemnes en Naarden-West. Dat deel is dicht van de weg. Heeft te maken met werkzaamheden, duurt nog tot en met 17 augustus. De A7, Heerenveen richting Horen tussen Breesanddijk en Den Oever, 6 minuten vertraging. En de A9, Diemen richting Amstelveen tussen het knooppunt Diemen en Amsterdam-Zuidoost. Ook daar werkzaamheden en de parallelbaan is daar dicht.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
17: Ik koos wat mij raakte.
16: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
18: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
16: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
19: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
20: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
21: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
22: June tot 2.

0: Maandag 6 juli, 11 minuten over 12 is het. En we duiken straks in de wereld van Ilja Gort. Heeft een nieuw boek geschreven. En we bekijken ook even bij Sjoerd hoe het is als verslaggever hoog in de lucht. Jongens, ik had... wanneer was het eigenlijk? Het was zaterdagmiddag, eind van de middag. Ik ging iets doen, dat deed ik eigenlijk ieder weekend... tot een, jaar 5, 6 geleden. Ik ben er niet meer geschikt voor. Heel veel mensen doen het in het weekend.
1: Zwemmen?
0: Nee.
2: Winkelen?
0: Ja!
2: Oh, ja?
0: Ja! Ah. Ik ging met Jesse naar de Amstelveen... want ik kreeg nog een zwembroek voor zijn verjaardag. Dat is echt de duurste verjaardag ever... want ik blijf maar met cadeautjes. Maar goed, maakt niet uit. Belofte maakt schuld. Ja, je moet lachen natuurlijk. Dus moeder trok weer haar portemonnee... en we gingen naar de stadsarts Amstelveen voor het laatste cadeautje. Gelukkig ging het 30% van die zwembroek af. Maar neem niet weg, hij heeft ook nog een pak nodig... voor een bruiloft van september. Dus we gingen nog een paar andere winkels af. En toen keek ik eens een beetje om me heen. Jesse was het zat, ik was het ook zat. En toen dacht ik, er zijn mensen die gewoon hele middagen gaan winkelen. Ik heb dat altijd gedaan. Ga je mee winkelen? We gaan naar Utrecht. Of zullen we een dagje winkelen in Den Bosch of in Haarlem of zo? Ik vind het te veel.
1: Ja,
0: ja, dat al die winkels achter elkaar en al die tassen. En winkel in, winkel uit. En dan zie je wat in de eerste winkel, een paar schoenen. En dan ga je nog 6 winkels af en dan ga je toch weer terug naar de eerste winkel. Ik vind niks meer.
1: Nee, snap ik.
2: Heel herkenbaar.
0: Ja, heb
2: maar
0: je
2: eigenlijk,
0: dat ook?
2: Eigenlijk heb ik het van kinds af aan, maar heb ik het later pas me gerealiseerd. Ging ik wel met mijn moeder ook naar de koopavond.
0: Ja, vrijdagavond.
2: Of donderdagavond of vrijdag in Zeist of in Utrecht. En eigenlijk was ik na 10 minuten in een winkel, dacht ik al van... ik ben helemaal duizelig en ik ben ontzettend moe en alles is me te veel of zo.
0: Dat had je als kind al?
2: Ja,
0: dus dat eigenlijk is nooit wel goed gekomen.
2: Nou, je gaat het wel doen, maar ik realiseerde later pas van het is eigenlijk veel te vermoeiend. Ja, ik heb er nooit van genoten. Nee, veel te veel prikkels.
0: Oké, tot zover deze dramatische ervaring.
2: Ja, het klinkt misschien jarenlang. Het klinkt nu misschien te erg, maar...
0: Nou ja, er zijn ook wel tijden geweest, dan was dat leuk. Dan ging je met een vriendin en dan ging je onderweg lunchen... en dan ging je daarna nog allerlei winkels af. En ik denk dat ik het niet meer leuk vind. Is dat raar?
1: Nee hoor. Nou ja,
0: heb jij dat? Jij hebt dat wel. Jij gaat winkelen. Urenlang.
1: Ik kan professioneel shopper zou echt wat voor mij zijn. Want ik kan een winkel, dan sta ik voor die deur. Dan ga ik één keer met mijn ogen naar links, één keer naar rechts. En dan denk ik, ja, hier ga ik wat kopen. Of hier ga ik sowieso niks kopen. En dan ga ik weer door. Ik heb maar 10 seconden nodig en dan weet ik precies, dit is mijn winkel. En dan ga ik daar, koop ik wel
0: ik
1: heel veel.
0: Ik moet dus gaan met jou mee. Maar doe je dat in je eentje of gaat Jeroen mee?
1: Ik ga mijn eentje. Ik wil er niemand bij hebben. En gewoon alleen. Maar bijvoorbeeld mijn zus, die vroeger ging op vakantie.
0: Ze heeft een naam, hè? Nancy, toch?
1: Nathalie.
0: Oh, Nathalie.
1: Ja.
0: Lijkt erop.
1: Leuk dat je zo verdiept erover
0: Nancy. Nee,
1: ging ze alles ook even aanraken, bijvoorbeeld. Even voelen dat stofje. Terwijl dan denk je ziet toch hoe het eruit ziet. En hoe het, ja, die moest alles even aanraken, alles even bekijken.
0: Dat vind ik wel
1: passen.
0: Leuk.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Oké. Okay.
1: Maar wat is je,
0: Nathalie.
1: Wat is je punt?
0: Nou ja, mijn punt is dat ik erachter gekomen ben dat ik het niet meer zo leuk vind.
1: Oké, okay, ja.
0: Ja. En
1: dat
0: ik voel me dus
1: af,
0: hebben wij nog een beetje winkelaars in Noord-Holland?
1: Ah, oké.
0: Okay. Hou je van winkelen? En zo, ja, hoe doe je dat dan? Jarenlang moest ik iedere zaterdag gewoon naar het warenhuis beginnen met de H en eindigend op de A. Daar moest ik, dat zat in mijn systeem. Ja, er zitten nog 2 letters tussen. Dat zat in mijn systeem. Ik kon het weekend niet beginnen als dat ik in het warenhuis geweest was.
1: Ja.
0: Daar moest ik naartoe.
1: Maar hou je dan ook heel veel geld over nu tegenwoordig? Want ik ken wel iemand die daar baat bij heeft. Dan.
0: Ja.
2: Hier met dat geld dat je overhoudt.
0: Ja, bedoel je jezelf of bedoel je een van mijn kinderen?
1: Oh, mezelf.
0: Man, ik ben aan het sparen voor die bruiloft van jou. Maar hou je nog een beetje van winkelen? En hoe doe je dat dan? 088 850 51 52. En in welke stad in Noord-Holland of dorp in onze provincie kun je dus nog een beetje leuk winkelen?
1: Ja, daar ben ik ook benieuwd naar.
0: Of ben je net als Barbara en ik dat je denkt, oh, mij niet gezien.
2: Nou, bij jou heeft het met ouderdom te maken. Bij mij was dat altijd al zo, denk ik.
0: Oh. Het is niet leeftijdsgerelateerd.
2: Nee?
0: Nee.
1: Oh, sorry. Nee, want
0: Jesse heeft het ook.
2: Oh ja, dan is het gewoon familiair.
0: Ja, dat denk ik.
1: Oi, oi, oi.
0: Getraumatiseerd meisje.
2: Dag van het pen.

0: Supertramp en Logical Song. Hou je van winkelen? Dat is een beetje de vraag. En Marianne Swaan heeft ons gebeld. Kun je ook doen. 088-850-51-52. Marianne, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Hi, ben je nog van het winkelen?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, al heel lang niet.
0: Oh, hoe doe je dan
1: super
0: je boodschappen?
1: Super vervelend. Ja, nou even snel. Oh, ja. Even een lijstje maken en heel snel de winkel in, winkel uit. Ja. Maar ja, soms moet je wel wat meer en een cadeautje zoeken of wat ook. Ja. En dan is toch een winkelcentrum wel prettig.
0: En waar ga je dan naartoe?
1: Ik ga naar Hoofddorp vaak.
0: Oh, daar zit ook alles heen, Hoofddorp.
1: Ja, het is heel fijn. Het is ruim opgezet. Ja. Deels overdekt. Goede variatie van winkels. En daar kan ik altijd eigenlijk wel slagen.
0: Ja, en daar kun je ook goed je auto kwijt? Of je fiets eventueel?
1: Zeker. Ja hoor, vrijdag een mooie markt.
0: Ja. Oh ja, dat is op vrijdag. Van hoe laat tot hoe laat is die markt?
1: Nou, ik denk van 9 tot een uur of 4.
0: Ja, volgens mij is het
1: wel een hele dag.
0: Ja. Oké, we zetten Hoofddorp even op de kaart als het gaat om de winkels.
1: Nou, super.
0: Oké, dankjewel Marianne.
1: Okay.
0: Dag. Wanneer heb jij voor het laatst gewinkeld? Waar was dat en wat heb je gekocht? 088, 850, 51, 52. Of ben je net als Maarten dat je dan ergens in de deuropening staat en dat je dan gaat scannen en dat je dan binnen 10 seconden denkt... Hé, hier is het wel of hier is het niet. Misschien moet jij Maarten even met mijn zoon Jesse mee?
2: Vind ik altijd leuk.
0: Want hij heeft dus een pak nodig.
2: Ja.
0: Hij volgt je op Instagram en vindt je helemaal geweldig.
2: Ach.
0: En hij heeft een pak nodig voor een bruiloft. En misschien dat hij dat even met jou moet doen of zo.
2: Tuurlijk.
0: Mag ik dat voorstellen?
2: Ja, tuurlijk.
0: Oké. Gaan we nog even eerst naar Peter?
2: Denk ik wel.
0: Dag Peter.
3: Bedoel je mij?
0: Ja, ik ken in dit geval mee. Hallo Peter, hallo.
3: Hi. Goedemorgen, Joen. Goedemorgen. Dit had ik niet verwacht. Ik ben net terug van boodschappen. Nou, net terug. 11:15 was ik weer thuis. Ik ben vanmorgen om 7:50 de deur uitgegaan.
0: Om te winkelen?
3: Ja, heb ik een boodschappenbriefje gemaakt. En weet je... Ik doe alles lopend, dus van mijn nederige stulpje naar het centrum van Hilversum is 3 kilometer lopen. En dat lopen heerlijk. En ben ik in een paar supermarkten geweest, ik had de folders doorgenomen. En ik maak zoveel mogelijk per supermarkt mijn boodschappenbriefje.
0: Ja, wacht even hoor Peter, ik voel je even een reden. Maar kom je ook nog in andere winkels dan alleen maar supermarkten?
3: Nee, ik moet af en toe ook eens een paar kleertjes kopen.
0: Ja.
3: Maar dat is ook niet mijn hobby.
0: Nee, maar je doet het wel.
3: Ja, ik zou wel moeten. Ik ben alleen. Dus,
0: ja, hartstikke goed. Hey, dankjewel Peter.
3: Hoi.
0: Doeg. Oké, dus ik kan tegen jou... ik kan met jou en Jesse, jullie kunnen samen een afspraakje maken.
2: Ja hoor, ga ik gelijk voor mijn eigen pak kijken. Voor een bruiloft. Moet ik ook nog.
0: Nou, het zou heel leuk zijn als jullie samen gaan winkelen.
2: Ja, lijkt me ook hartstikke leuk.
0: En dat trakteer ik wel tussendoor op een drankje.
2: Ook dat nog.
0: Ik ga er niet mee, maar er zit...
2: Een lekkere cocktail.
0: Ja, heerlijk. Oh, natuurlijk. Okay. Hey, maar is er op gereageerd voordat
2: Zeker,
0: we in de wereld
2: absoluut.
0: Van de cocktails belanden?
2: Ja. Christian, die winkelt altijd op Den Burg, op Texel.
0: Ja, op Texel.
2: Ja, ik wist niet dat daar echt winkels waren. Maar...
0: Zeker.
2: Ja?
0: Nou, even serieus. Wist je dat niet?
2: Maar geen H en nog een andere letter.
0: Nee, die zit er niet. Maar wel mijn favoriete winkel. Dat begint met een H en eindigt op een A. Maar ja, daar koop je geen kleren. Maar er zitten leuke boutiques.
2: Jawel.
0: Ja, leuke winkels.
2: Ik ga eens kijken. Jennifer is...
0: Ja, dat is helemaal niet waar. Je zegt, ik ga eens kijken. Je gaat helemaal niet naar Texel.
2: Hoe weet je dat nou? Misschien dat ga ik wel naar Texel deze zomer.
0: Nou, ik denk dat jij er... Nou, zou kunnen.
2: Ja, hier.
0: Ik denk het niet.
2: Ja, ik denk het eigenlijk ook niet. Ja, toen ik er langer over na ging denken. Helemaal met die boten naartoe. Kost weer geld.
0: Okay, nee. Ga maar door met de appjes.
2: Oké, Christian, ik kom niet kijken. Jennifer, die zegt, ik ben net als Maarten doelgericht. Cynthia, die zegt, shoppen in de stad. We hebben tegenwoordig toch online webshops.
0: Ja, maar er moeten ook winkels zijn.
2: Ja, vind ik ook. En dan moet je kijken of je er gaat kijken. Maar het is wel leuk als ze er zijn in ieder geval.
0: Ja.
2: Eddie, is het weer met jou eens? June, Amstelveen is inderdaad niet leuk om te shoppen. Ik woon er en ik kan het weten. Francis,
0: dat is niet waar. Amstelveen is hartstikke leuk om te winkelen.
2: Oh, oké. Nou, Francis die haat winkelen, zegt ze zelfs. Joris gaat 1 keer per jaar voor een hele nieuwe garderobe. Dat doen veel mannen. En Leontien tenslotte vindt het heerlijk om te shoppen op Schiphol voordat ze op vakantie gaat.
0: Oh, lekker.
2: Ja.
0: Heb je zo'n lekker koekjeswinkel op Schiphol?
2: Koekjes?
0: Ja, dat weet ik dan weer.
2: Oh.
0: Barbara, wacht even. Wilde jij wat zeggen? Kom maar, Bar.
4: Ik hou niet van winkelen, maar afgelopen week was ik toevallig op Schiphol. Toen zag ik toch leuke kleren, toen heb ik ze meteen gekocht.
0: Ja, dat bedoel ik.
4: Dus ik kan wel toevallig winkelen, goed.
0: Ja. Ah, weet je, winkelen is ook leuk, maar niet een hele dag.
4: Nee.
0: Oké, ik ga Jess even appen.
2: Ja.
0: En jij gaat niet naar Texel. Dat is duidelijk. Dit is Tune tot 2 op NH. 6 minuten voor 12:30.

0: Wim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
1: Dit is een uittip.
2: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
1: Dit was een uittip.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Ik ben Vee en ik woon in de Watergasmeer.
12: Ik ben Cor, ik kom uit Limmen.
13: Ik ben Merel uit Opperdoes.
14: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Over 11:30 in Oostzaan is het 20 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Bij een ongeluk op de Schipholweg in Leinde is vanochtend een dode gevallen. Het gaat om een 60-jarige man uit Haarlem. Hij zat in een auto die tegen een pijler van een viaduct botste. Reanimatie heeft niet meer geholpen. Ja, hoe die auto tegen de pijler aan kon botsen, dat wordt nog onderzocht. Brommobielen rijden nog vaker op het fietspad, terwijl dat eigenlijk helemaal niet mag. Die mini-auto's horen namelijk op de rijbaan. Provincie Noord-Holland, die wil maatregelen.
18: Er moet meer campagne komen. We zijn met de politie over handhaving aan het praten. Dus er moet gewoon heel veel gebeuren om het veilig op de weg te krijgen.
19: Ja, het is dus nu niet veilig.
18: Het is heel erg onduidelijk en onduidelijkheid brengt ook onveiligheid met zich mee.
17: Ja, het onderzoek blijkt dat 1 op de 5 brommobielbestuurders geregeld op het fietspad rijdt. En de provincie heeft nu een brief gestuurd aan de minister. Een van de bestuurders die betrokken was bij het grote ongeluk op de N9 gisteren wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag. Na een gevaarlijke manoeuvre botsten 4 auto's op elkaar. Tenminste 7 mensen raakten gewond. De N9 was gisteravond uren dicht voor onderzoek. Pas in de loop van de avond ging de weg weer open. Er is te lang gewacht met het inrichten van grote locaties om mensen te vaccineren tegen corona, dat zegt Jaap van Delden. Namens het RIVM was hij verantwoordelijk voor de vaccinatiecampagne. Het idee was eerst om de prikken te laten zetten via de huisartsen, omdat dat voor veel mensen echt een vertrouwde plek was.
20: Wat niet goed genoeg is geweest, is dat we niet ook tijdig hebben nagedacht, wat als dit nou eens niet zou lukken? Wat doen we dan? Wat is ons plan B? En het plan B is niet voorbereid. En dat heeft gemaakt dat we heel erg laat alsnog een enorme draai hebben moeten maken naar niet starten met het hele fijnmazige via de huisartsen, maar naar heel grootschalig via de GGD.
17: Nou, Van Delden zegt dat het vervolgens wel goed ging, omdat de GGD inmiddels al veel ervaring had met het op grote schaal testen van mensen. En die ervaring kan ook gebruikt worden voor het snel vaccineren. En laatste berichtje op het strand van Callands Oog. Kon je afgelopen weekend de ogen uitkijken, waren namelijk heel veel vliegers te zien tijdens het jaarlijkse vliegerfeest. Er zaten hele mooie tussen.
13: Ik vind ze heel mooi. Ik, ze hebben veel kleuren. Het zijn ook leuke karakters en zo.
21: Het is ook de verhalen die mensen hebben. Hè? En die komen kijken en de verwondering.
22: Helemaal fantastisch.
23: Ja, het is gewoon heel veel werk. Schaf.
24: Maar het betaalt zich uit.
21: Ja, nou kijk om je heen.
17: Nou, een geëmotioneerde organisator.
16: Hij was echt een beetje een traan.
17: Ja, klopt. Maar wel een fascinerend gezicht. Sowieso, ik vind één vlieger ook altijd mooi, maar ik vind het heel moeilijk om te vliegeren.
16: Ja, heb jij dat ook?
17: Ja. Ik ben ook altijd bang dat ik haast dat ik met dat scherpe touw zo langs iemand ga misschien.
16: Nee, ik weet
17: dat ik keihard naar beneden val.
16: Vroeger met de kinderen dat je gewoon maar bleef rennen tot dat ding een keer in de lucht ging.
17: Ja, vervolgens was je helemaal op een ander strand beland.
16: Zoiets. Dan stortte hij naar beneden, bovenop iemand.
17: Ja, dat bedoel ik. Recht naar beneden. Een vliegende vaart. Maar goed, dat was dus gisteren het vliegerfeest. En meer nieuws en Noord-Hollandse verhalen, die vind je in de app en op nanieuws.nl.
16: Oké, Barbara. Dankjewel. Dan gaan we naar het weerbericht met Jan Visser. Dag Jan, goedemiddag.
25: Dag Joen, goedemiddag.
16: Ja, temperatuur gaat omhoog, hè, deze week.
25: Ja, dat kunnen we wel weer stellen. Geen extreme temperaturen overigens, hoor. Laten we dat even ter geruststelling erbij zeggen. Dus, maar het wordt wel weer voluit zomers warm. Nou, vandaag is het eigenlijk ook verre van onaangenaam. De wind is wel behoorlijk aanwezig, maar de temperatuur is op veel plaatsen opgelopen naar 21 graden. Permanent Schiphol 23 graden, midden van het land 24 en in Zeeuws-Vlaanderen, dat toch in een andere hoek zit tegenwoordig, qua warmte 27 graden nu al. Dus dat zegt al wat. Nou, bij ons wordt het maximaal aan de kust vanmiddag 22 graden, elders 23 tot 25 graden. Dus het is best wel redelijk warm, maar er staat een behoorlijke wind uit het westen. Die is boven land en langs de kust vrij krachtig, bij Texel af en toe krachtig. En verder een weerbeeld wat gekenmerkt wordt door bewolking, maar ook geregeld zon. En naarmate de middag voortschrijdt, zien we de meeste wolken vertrekken, allemaal richting het oosten. Dus dan wordt het zonniger. Bepalend voor het weerbeeld is een hoge drukgebied, maar aan de noordflanken van bevinden zich fronten. En langs die fronten ontwikkelt zich morgen een actieve depressie boven Zweden. En het front daarvan kan later op de dag tot het noorden van ons land doordringen. Voor het zover is, zijn er morgen perioden met zon. In de middag komt er wat meer bewolking, maar het blijft waarschijnlijk droog. Temperaturen tussen 21 en 24 graden. Ietsje minder dan vandaag waarschijnlijk, omdat de wind wat meer naar het noordwesten in de loop van de dag neigt. En de windsterkte is matig en aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Woensdag zien we de invloed van hoge druk geleidelijk verder toenemen. Er zijn perioden met zon, ook wolkenvelden. Temperatuur gaat richting 24 tot 25 graden. En dan donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag neemt de invloed van hoge druk verder toe. Niet alleen in de bovenlucht, er ontwikkelt zich op een gegeven moment weer een blokkade, maar ook ter hoogte van Schotland en Zuid-Scandinavië komt nu een hoge drukgebied tot ontwikkeling aan het eind van de week. Dat impliceert een meer noordoostelijke stroming, noordoost tot oost. En aanvoer van warme continentale lucht. In het zuiden van Nederland gaat het kwik boven de 30 graden uitkomen. In onze provincie tussen de 25 en 30 graden. Misschien lokaal iets overheen in het zuiden van Noord-Holland, maar geen excessieve warmte dus.
16: Nee,
25: en
16: niet
25: verder droog en veel zon.
16: Ja, niet zo extreem als dat we het gehad hebben.
25: Nee, dat klopt.
16: Nee,
25: ja.
16: Oké, hartstikke goed. Nou, dat ziet er allemaal mooi uit.
25: Ja, zeker. Ja. In meer naar het zuiden toe, ja, dan is het toch echt wel puffen geblazen. Frankrijk is deze zomer toch wel de hotspot van Europa. Met de uitgedroogde vegetatie en bosbranden, maar ook bijvoorbeeld neem de Tour de France. Hè. We hebben het wel eens over de Elfstedentocht. Die wordt niet meer verreden vanwege het gebrek aan ijs. Nou, straks wordt die Tour de France afgeschaft vanwege het extreme hitte.
16: Ja. Ja. Nou, dan doen we nog even de luchtdruk en de weerspreuk.
25: De barometer staat op 1016 tot 1017. En de spreuk luidt: prijkt jullie in hete gloed, dan zijn in de herfst de vruchten goed.
16: Oké, helemaal mooi. Dankjewel, Jan.
25: Oké.
16: Goed zo, dag.
25: Dag.
16: Dag. En dat was Jan Visser met het weerbericht. Over een uur trouwens weer een weerbericht. Zometeen eerst eens even de selectievraag voor Pim Pampet. En dit is Nick en Simon nog samen, Rosanne.

0: Mieke Simon en Rozan en Nick trouwens natuurlijk al, wat is het, hoe lang? Een jaartje of twee met zijn solo-carrière bezig. Oeh. En Simon natuurlijk met de boeken en ook solo. Nick is trouwens de gast bij ons in augustus. En Simon hebben we natuurlijk net gehad over zijn boek. Is het 2 jaar geleden?
1: Augustus 2022 bekend dat ze na 17 jaar stopte.
0: Ja, en toen zijn ze gestopt in 23. Ja, dus dat is 3 jaar geleden.
2: NH. Joen tot 2.
3: Speel de pin. Bam.
2: Joen tot 2.
3: Pin.
2: Pim pam pet. Joen tot 2 speelt Pim pam pet.
0: Het is 11:30. De selectievraag van vandaag heeft te maken gewoon met winkelen.
1: Oké.
0: Als je nou gaat winkelen, wat kun je dan kopen?
1: Ja.
0: Vind ik leuk.
1: Vind ik ook.
0: Ja? Heb je iets nodig? Moet ik iets voor je halen?
1: Voor te winkelen?
0: Ja.
1: Een nieuwe korte broek vind ik wel leuk. Zonnebrilletje vind ik ook wel leuk.
0: Een korte box.
1: Korte box.
0: Oké.
1: En jij? Goed,
0: heb ik iets nodig, nu à la minuut? Ja, babyolie. Want we hebben een hele mooie schelp meegenomen uit...
1: Ja, die moet je even uitleggen.
0: Uit Lef

8,50. 51, 52. En dit is de selectievraag voor Pim Pampet. In de hoop dat je wordt ingelood, maar wel eerst even Maarten verrassen met een telefoontje of met een appje en dan het antwoord. Wat kun je kopen met de letter O?

0: Simply Red and It's Only Love.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: De selectievraag voor vandaag, Maarten Faber himself, is... als je gaat winkelen, wat kun je dan kopen met de O van Otto?
2: Ja, onder andere onderbroeken.
0: Tuurlijk.
2: Overal. Of een ochtendjas.
0: Oh, slim.
2: Oorbelletjes. Ossengalzeep. Of een opener voor bijvoorbeeld een wijnfles.
0: Ja, daar denk jij dan weer aan. Hartstikke goed. Dit zijn allemaal oplossingen die zijn binnengekomen. We gaan even kijken bij Joke. Dag Joke, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hallo Joke. In welke plaats woon jij?
3: Ik woon in Haarlem.
0: In Haarlem?
3: In Haarlem, ja.
0: Hartstikke goed. En wat was jouw antwoord?
3: Odorex.
0: Odorex. Oh ja, dat is voor onder de oksels, toch?
3: Goed zo.
0: Ja, mooi. Goed zo. Leuk dat je goed zo zegt.
3: Goed geraden.
0: Ja, oké, dank je. Dag Anjo.
4: Dag.
0: Hallo Anjo. In welke plaats woon jij?
4: In de Oven, Ouderkerk.
0: En waar is dat?
4: Ouderkerk aan de Amstel.
0: Oh, in Ouderkerk aan de Amstel. Oh ja, oké. Okay.
4: Ik zei de O van Ouderkerk.
0: Oh ja, oké. Okay. Er gebeurde heel veel in mijn hoofd.
4: Ja,
0: hey,
4: ja,
0: en wat kun je kopen met de O? Wat had je gezegd?
4: Ja, midden in de zomer is dat misschien wat gek, maar oliebollen.
0: Ja, nou ja. Ik weet niet of ze gemaakt worden nu. Maar ik vind het op zich niet zo gek. Je hoeft niet per se nu te winkelen. Ik kan ook even wachten.
4: Ja, ja. Zo is dat. Ja.
0: Voorzitter van de jury.
2: Ja.
0: Gaat het goed met je?
2: Het gaat heel goed met mij.
0: Heb je heel goed zelfs.
2: Ja.
0: Kun jij je storten op de juiste vraagstelling en op de puntenverdeling?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja, dat doe ik toch elke dag?
0: Ja, maar het is weekend geweest.
2: Oh nee hoor, ja, ik ben er klaar voor. Ja,
0: Jochen, Anjo, we gaan.
3: Ja.
0: Mooi. De eerste vraag is de volgende. Iets dat van plastic is. Wat is er van plastic? Hier komt de letter. Wat is er van plastic? Het is de B van Bernards.
4: Ballon.
2: Een ballonnetje.
0: Een ballon.
2: Is dat niet van rubber?
0: Een ballonnetje.
2: Of is rubber plastic?
4: Nee, rubber is geen plastic. Maar ik denk dat de meeste tegenwoordig niet van rubber zijn.
2: Oké. Ik geloof je gelijk.
0: Ja. Ik wou zeggen, anders moet je het even controleren.
2: Moet ik dat doen?
0: Ja, doe maar. Dan ben je.
2: Waar is een ballon van gemaakt?
0: Oké, we zijn er live bij hoor, Joke en Anjo.
2: Ja, natuurlijk. Latex, rubber, afkomstig van de rubberboom.
0: Dus dan is het niet goed.
4: Dan is het niet goed.
0: Nee. Hè, verdorie. Ah,
3: ja.
2: Geen punt voor niemand.
0: Nee, oké. Okay. Door met de volgende. Een soort soep. Wat voor soep?
3: En wat? Soep?
0: Soep, ja. S-O-E-P. Soep. Wat voor soort soep is er? Met de volgende letter. Het is de S van Simon. Een soepje met de S van Simon.
2: Ja.
3: Sperziebonensoep.
2: Ook dat gaan we googlen.
0: Ik heb wel eens dopertensoep gehad en courgettesoep.
2: Ja hoor, sperziebonensoep.
4: Ik ben een sperziebonensoep.
2: Ja. Met gebakken stukjes bacon. Ja hoor, okay, punt voor
0: lekker,
2: Joke.
0: Mooi. Vraag nummer 3. De naam van een sportclub. Welke naam van een sportclub kun je bedenken? Als ik de letter geef, dan komt die wellicht. Naam van een sportclub, het is de R van Rudolf.
4: Roda.
0: Roda, Jesse, heel goed.
2: Ja, hartstikke goed. Anjo, het staat 1-1.
0: Ja, dat hoef je niet te googelen, Maarten.
2: Nou ja, jij zei hartstikke goed, dus ik zeg ook hartstikke goed.
0: Roda Jesse is volgens mij Sittard. Doe eens googelen.
4: Ja, maar in Amstelveen zit ook een Roda.
0: Oh, oké. Okay.
2: Roda.
0: Roda Jesse, is dat Sittard?
2: Zit in Amstelveen.
4: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, okay. Ja, maar dat is geen voetbal, toch? Of wel?
2: En West-Zaan. Roda West-Zaan.
0: Oh joh, overal. Oh, hartstikke Noord-Hollands. Vraag nummer 4. Waar kun je in wonen? Waar kun je in wonen? Waar kunnen we in wonen? Het is de P van Pieter.
3: Patio.
2: Een patio-woning. Ja,
0: mooi.
2: Hoor. Dat is
0: mooi
2: Joke.
0: Bedacht.
2: Ja. Ja.
0: En wat is de tussenstand?
2: 2-1 voor Joke.
0: Eén vraag nog te gaan. Wat kun je verzamelen? Wat kun je verzamelen? Wat kun je verzamelen met de T van Tinus? En Rode JC is trouwens kerkraden. Dankjewel, Seda. Ik was in de buurt, maar het was niet goed. Wat kun je verzamelen?
3: Theepotten.
2: Wat? Theepots?
3: Theepotten.
2: Theepotten. Ja.
4: Nou, pillenboet.
2: Ja, verstond het niet. Nee, potten vind ik hartstikke goed. En Anjo ook, hoor ik. Dus.
0: Ja. Ja, en wat is nu de eindstand?
2: 3-1 voor Joker.
0: Oh!
1: Pim Pam Pet.
0: Joke, je hebt gewonnen.
3: Hartstikke goed.
0: Wauw, pak van mijn hart. Jeetje. Nee. Nou ja, ik had het Anja ook gegund, maar ja. Je, dan kan je denk ik straks een gelijk spelletje.
4: Ik had al een valse bingo gehad, hè, dus dan mag het eigenlijk niet meer.
0: Ja. Nou ja, ach, we spelen allemaal wel eens een keertje vals, toch?
4: Ja, zo is dat.
0: Ja. Oké, Joke, blijf aan de lijn.
3: Ik blijf aan de lijn.
0: Oké. En een prettige dag voor jullie allebei.
4: Tot de volgende keer. Doeg.
0: Dag. Nou, Maarten, ik weet niet wat voor verzameling.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
2: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: Ik ben Hans, ik woon in Horen en luister al 18 jaar met volle tevredenheid naar Radio NH.
7: Ik ben Anna uit Amsterdam, Oud-West.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: En precies het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Bij een ongeluk op de Schipholweg in Leinde is vanochtend een dode gevallen. Het gaat om een 60-jarige man uit Haarlem. Hij zat in een auto die tegen een pijler van een viaduct botste. In Amsterdamse wijk Geuzeveld zijn afgelopen nacht twee appartementencomplexen getroffen door explosies. De schade is groot. En Staatsbosbeheer wil het bezoekerscentrum in Schoolhol gaan sluiten. Blijkt te duur om het open te houden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
11: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij twee appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd bij de ene complex. En bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Een officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer, vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt, er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: En dan de verkeersinformatie van de AWB. De A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Breesanddijk en Den Oever. 8 minuten vertraging. De A9 Diemen richting Amstelveen tussen het knooppunt Diemen en Amsterdam Zuidoost. Wegwerkzaamheden daar. De parallelbaan is daar gesloten. En tot en met 17 augustus veel overlast op de A1. Amersfoort richting Amsterdam. Die weg ligt eruit wegens werkzaamheden tussen het knooppunt Eemnes en naar de West.
12: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
13: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Mam, waar is mijn zwemband?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
16: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
17: geeft ruimte.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we er al?
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
21: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: minuten over 1. Hij is vaker bij ons te gast geweest. Maar toch alweer een tijdje geleden. Dus het werd hoog tijd en er was ook een mooie aanleiding voor. Hij heeft verstand van het maken van wijn. Maar ook zeker het schrijven van boeken. En ondertussen zijn zijn boeken bijna niet meer te tellen. Is dit de 18e, de 19e of misschien zelfs alweer meer dan 20? Ilja Gort hier te gast met zijn allernieuwste boek. Grand Café du Malheur.
1: Bonjour.
0: Bonjour, notre ami. Comment ça va?
1: Ça va très très bien.
0: Très très bien?
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Nou, dat wil wat zeggen.
1: In het schilderachtige Holland.
0: Ja.
1: Ach, ik mag hier zo graag komen.
0: Ja, echt, hè?
1: En het heerlijk.
0: Ja, je woont al jaren in Frankrijk. Fijn dat je er bent trouwens. Zeker. Maar je blijft met één been ook altijd staan in Nederland.
1: Ik ben een doorgewinterde Nederlander in hart en lever.
0: Ja.
1: Ja, zeker.
0: Dat betekent dat je gewoon nooit helemaal afscheid neemt van ons land.
1: Ik zou het niet willen. Nee. Heerlijk land. Nederland is een paradijs op aarde. Iedereen die wel eens moppert op Nederland, die moet je meteen in het water gooien. Want dat is echt, het is een fantastisch land.
0: Ja, waarom is ons land zo fantastisch?
1: Omdat hier alles tot in de puntjes geregeld is. Het is echt fantastisch. Je kan ziek worden, je wordt verzorgd. En er zijn natuurlijk altijd mensen die zeggen, ja, ik niet. Maar toch is dat zo. Alles is zo goed maatschappelijk georganiseerd. Sociaal goed georganiseerd. Er zijn allerlei dingen die ik echt fantastisch vind. Vergeleken met Frankrijk, ook heerlijk. Verrukkelijk land, zou het nooit weg willen. Maar dit is toch wel aanzienlijk beter geregeld.
0: Ja. Nou, gelukkig mag jij jezelf gelukkig prijzen. Want je hoeft niet weg uit Nederland. En je hoeft ook niet weg uit Frankrijk. Want je hebt gewoon allebei. En tussen de bedrijven door heeft jouw zoon Klaas zich ondertussen alweer een paar jaar compleet gestort op natuurlijk de wijngaarden.
1: Ja.
0: Zoals jullie die gewoon nog steeds runnen. Dus die wijn die wordt gemaakt en daar word je ook bij betrokken. Maar je hebt ook gewoon nog tijd om boeken te schrijven. Dit boek ligt nu in de winkel, Grand Café du Malheur. Maar voor het eerst geschreven door de ogen van een vrouw, Ilja.
1: Ja, dat vond ik heel bijzonder. Ik kreeg die opdracht van het CPMB om het zomer lezen, boekenweek geschenk te schrijven.
0: Ja, dat is dat leuke kleintje.
1: Ja, dat is een leuke kleintje. En dat was onthutsend in die zin, dat geweldige eer natuurlijk. Maar ik dacht ook meteen van, jee, maar hoe doe ik dat? Hoe ga ik dat aanpakken? Je moet een boek schrijven. Het is een oplage van 300.000 boeken.
0: Ja.
1: Dus hoe schrijf je iets wat bij 300.000 mensen in de smaak valt?
0: Ja, precies.
1: Want je hebt namelijk oudere mensen, jongere mensen, mensen die van lachen houden, mensen die van huilen houden.
0: Ja.
1: Hoe ga je dat doen?
0: Mannen, vrouwen.
1: Ja, mannen, vrouwen. Je hebt mensen die van wijn houden, mensen die God hebben hun ziel niet van wijn houden. Ja, die bestaan ook.
0: Ja.
1: Dus hoe ga ik dat doen? En toen dacht ik, weet je wat, ik ga het in de ik-vorm schrijven.
0: Ja.
1: En dat heb ik gedaan. En toen begon ik te tikken. En toen ging het meteen mis. Want ik tikte dan bijvoorbeeld, ik sloeg nog een glas Sauvignon Blanc achterover en ik stapte in de auto. En toen dacht ik, oh god, als ik dat ga opschrijven, dan zien de mensen elke keer als ik zeg, dan zien ze mij.
0: Ja, dan zien ze gewoon de wijn kennen, Ilja Gort.
1: Ja, die man met het petje die ze kennen van de televisie.
0: Ja.
1: En dat is niet goed. Het is een roman, het is fictief. Dus hoe voorkom ik dat? Toen dacht ik, nou ja, ik ga een vrouw worden.
0: Ja, toen kroop je in de huid van Fleur.
1: Ja, en toen heeft de wijnboerenminnares, Caroline, mijn vrouw, die heeft mij bij de hand genomen. Die heeft me alles geleerd wat ik moet weten om een vrouw te zijn.
0: Ja, dat is wel grappig. Wat heeft ze jou verteld bijvoorbeeld?
1: Nou, ze heeft mij verteld dat vrouwen bijvoorbeeld houden van praten. En dat wist ik wel. Maar dat is 12 keer zoveel praten die als mannen. Dat is wetenschappelijk vastgesteld. 12 keer. Ik heb geprobeerd om te tellen, maar ik kwam er gewoon niet tussen.
0: Nee.
1: En dat vond ik wel heel leerzaam. Maar mannen, als je een probleem hebt, dan willen mannen dat oplossen.
0: Ja.
1: Doen ze door. Vrouwen niet, die willen problemen eigenlijk niet oplossen. Die willen erover praten, zo lang en zo diepgaand mogelijk. En dat vond ik wel een eye-opener.
0: Ja.
1: Maar goed, de vrouwen begrijpen, dat is onmogelijk.
0: Nee, moet je ook niet aan beginnen.
1: Nee,
0: maar je bent dus in de ogen gekropen van Fleur. En uit de gedachtswijze van Fleur heb je dit boek opgetekend.
1: Ja.
0: Maar je bent ook, heb ik begrepen, gaan zitten op een terras om gewoon eens een keertje te gaan luisteren naar wat er allemaal om je heen gebeurt.
1: Ja, dat. Ik ben ook teruggegaan naar mijn eigen ervaringen. De eerste keer dat ik in Frankrijk aankwam met een stel vrienden en een oude eend. En dat we daar, het was in de 80er jaren, en toen kwamen we daar in de Provence. We sloegen ons tentje op een camping.
0: Ja.
1: En dan, ik stapte uit die eend en die geur van die sparrenbomen en die krekels en alles. Ik denk, jimmer, wat is dit? Wat gebeurt hier? Wat is dit fijn? Toen gingen we naar de boulangerie en dan sta je daar bij de bakker.
0: Bakker, ja.
1: Dan staan opeens allemaal, de broden die liggen niet op een plank, die staan rechtop tegen de deur. Hele lange broden, dat heb ik nog nooit gezien. En dat duurde ook 10 keer zo lang als in Nederland. Je gaat een praatje maken, ik sprak een beetje Frans. En dan ga je, hoe is het met u, hoe is het met je vrouw, hoe is het met je hond? Want we raakten al vrij snel ingeburgerd. En dan die geur van die vers gebakken stokbroden daar. En dan sta je pas veel later met een stokbrood onder je arm weer buiten. Met het gevoel dat je daar bij hoort. Dat een sociaal gevoel. Dat is heel bijzonder. Dat had ik later ook. Met die lunchpauze van die Fransen. Daar gingen we eten. Dan schuif je een lange tafel.
0: Maar zijn dit de dingen die we ook allemaal tegenkomen in het boek?
1: Oh, zeker.
0: Ik ben ze tegengekomen.
1: Ik was starnakel onder de indruk van wat daar allemaal gebeurde. Ja. Dat was fantastisch.
0: Ja.
1: Maar om dat terug te halen, om dat Fleur te laten meemaken, moest ik terug in mijn eigen geheugen. Al die dingen. Dat ik voor het eerste keer ging eten in Frankrijk. Zo'n 3-gangen maaltijd tussen de middag. Een amuse, een voorafje, een entree, een hoofdgerecht, een kaasplateau, een dessert, een koffie.
0: Komt geen end aan.
1: Nee, dat is een kerst.
0: Maar dit verhaal draait om Fleur. En Fleur wil op een gegeven moment emigreren. En die koopt dan een Grand Café de Malheur. Hè, zo heet het boek. Maar ze heeft een bepaalde droom bij, maar ze komt niet in hele leuke kringen terecht.
1: Nee, want het café dat blijkt, nadat ze het gekocht heeft, blijkt het verliesleidend te zijn. Daar staan enorme schulden die ze maken. Per dag moet er 1000 piek bij, zoiets. En dan krijgt ze te maken met een corrupte burgemeester. En in dat dorp, daar heerst een zwijgcultuur. Al heel van oudsher zwijgen die mensen. Dus die kijken de kat uit de boom. En zij moet daar met haar Hollandse nuchterheid doorheen zien te breken.
0: Ja.
1: Maar die Fransen, dat ken ik ook wel uit mijn eigen ervaring, die zijn niet erg toeschietelijk.
0: Nee,
1: een beetje afstand.
0: Die staan niet te popelen om weer mensen uit het verre Nederland te ontvangen.
1: Ik hou van Frankrijk. Je hebt heel veel mensen die zeggen, ja, Frankrijk, prachtig land. Jammer dat er zoveel Fransen wonen. Maar dat vind ik niet. Nee. Ik ben dol op Frankrijk.
0: Ja, maar jij kijkt ook heel anders tegenaan. Nou, we gaan straks even verder met je boek. Een Nederlandse vrouw die koopt dus een vervallen café in de Provence. Ik wil straks van jou na de plaat horen. Ik heb meer boeken van jou gelezen. Het is altijd wel een beetje in de Provence.
1: Ik hou van die sfeer, van die warmte en die zon. En dat luie leventje ook.
0: Ja, dat dacht ik. Nou, dat luie leventje heb jij niet.
1: Dat is een
0: want je reist heel wat af.
1: En ja, dat wel. Ja.
0: En als je dan toevallig een beetje achterover geleund zit en je woont in Frankrijk, of je hebt je PRTR hier in Nederland, dan pak je een pen. Ja, dan komt er zo makkelijk weer een nieuw boek. Want zo makkelijk gaat het schrijven bij Ilja Gort. Heb je vragen voor hem? 088-850-5152. Een romantisch boek, maar toch ook heel spannend.

0: Cher en deze plaat heet Belief. Ilja Gort, we praten verder over je boek. En er komen trouwens hele leuke appjes binnen. Voor jou, van Wim bijvoorbeeld. Die zegt, Ilja is een meesterverteller. Een geweldig mens en ik hou van zijn verhalen. Kijk, dat is leuk.
1: Wat lief, dankjewel Wim.
0: Ja, en dan hebben we nog Nel. Die heeft een paar jaar geleden een zak tulpenbollen bij jou langsgebracht.
1: Ah, die hebben we geplant. Die zijn heel mooi opgekomen.
0: Ja?
1: Pracht Hollandse tulpen in Bordeaux.
0: Oh, wat enig.
1: Dankjewel.
0: Dan heb ik hier, echt leuk dat mensen dat ook sturen. Dan heb ik Rob hier. Wat leuk, Ilja bezoek, fantastische man en geweldige boeken.
1: Nou, lief zeg.
0: Complimenten, wat doet dat met Ilja Gort?
1: Merci beaucoup.
0: Wat doen complimenten met jou?
1: Ik denk hetzelfde als wat ze met jou doen. Ik word daar heel blij en gelukkig van.
0: Daar groei je van, hè?
1: Ja, een beetje wel. Ja. Zeker, tuurlijk. Ja.
0: Leuk.
1: Ja, maar hartstikke leuk.
0: Maar we gaan verder met je boek. Want Grand Café du Malheur is hartstikke nieuw. Er zit ook een zomerboekje bij. Dit is dan deel 1. En ja. Dan is het dikkere boek is deel 2.
1: Ja, het kleine is het Petit Café. En dat grote het Grand Café.
0: Ja, en ja. Trek Grand Café komt dan in deel 3.
1: Ja, ik ben wel een beetje stiekem aan het kijken voor een deel 3 inderdaad. Ja. Ja, die hoofdpersoon van het boek, Fleur,
0: ja.
1: Daar heb ik zoveel ingestoken om haar te leren kennen, haar te begrijpen. Ik ben echt maandenlang met Fleur bezig geweest. Ik stond met Fleur op en ik ging met Fleur naar bed.
0: Ja, gelukkig was dat niet in het echt. Ik hoop dat je vrouw Coraline dacht, oké, dit is niet daadwerkelijk.
1: Ja, los in zijn.
0: Ja, precies.
1: Maar goed, in ieder geval, toen het af was, toen miste ik dat wel.
0: Ja.
1: Ik wil wel weten hoe het haar vergaat.
0: Ja,
1: dat snap ik,
0: want er gebeurt heel veel in het boek. En wat dat betreft zit er ook gewoon wel thema's in. Er zit ook een bepaalde moraal in het boek.
1: Niet te veel. Ja.
0: Niet te veel, ja, een beetje moraal. Ben je anders naar vrouwen gaan kijken eigenlijk sinds je dit boek geschreven hebt?
1: Ik heb onderzoek gedaan en ik heb gelezen en geleerd dat vrouwen, dat is wel interessant, 2 miljoen jaar geleden, toen de mannen op jacht gingen, bleven de vrouwen thuis.
0: Ja.
1: En die vrouwen die communiceerden. Die mannen die zaten achter een struik, zwijgend, te wachten tot het wild langskwam.
0: Ja, dan konden ze iets meer.
1: Vrouwen die begonnen te communiceren in wat wetenschappers noemen prototaal. Dus dat is lichaamstaal met kleine klanken. En in het verloop van duizenden jaren ontwikkelden die klanken zich tot lettergreepjes. En dat werden woorden. En daardoor ontwikkelden die vrouwen een strottenhoofd en stevige stembanden. Maar die mannen ontwikkelden zich niet. Die zeiden nooit wat. Dus die zaten achter die struik. En de ontwikkeling bij mannen ging veel langzamer. En daarom is het zo dat vrouwen hebben de mannen leren spreken. Die hebben de taal geleerd. En daarom moeten mannen ook eigenlijk ophouden met grapjes maken van vrouwen kletsen zoveel. Niet doen. Doe er je voordeel mee. Want die vrouwen hebben ons uit de struik geluld. He, dus respect voor die vrouwen. Die zijn fantastisch. En er is ook aangetoond dat vrouwen bijvoorbeeld intelligenter zijn dan mannen. Dus zo ben ik gaan kijken naar
0: respect
1: vrouwen.
0: Voor de vrouw. Meer respect voor
1: veel
0: de vrouw.
1: Veel meer respect. Vrouwen hebben namelijk in mijn beleving hebben vrouwen in principe altijd gelijk.
0: Kijk,
1: En we hebben geen gelul.
0: Ja. Weet je, ik vind het heel mooi inderdaad zoals je erover vertelt. Wat ik ook wel boeiend vind is dat je dus nu door de ogen van een vrouw dit boek geschreven hebt. Ik heb ook wel het gevoel dat er een soort strijd tussen goed en kwaad zit in dit boek. Wil je daar nog iets mee?
1: Ja, die strijd tussen goed en kwaad die probeer ik een beetje te nuanceren door ook degene, dus de kwaadaardige geest in dat boek, dus dat is de burgemeester, dat is echt een boosdoener, een badass.
0: Ja, het is niet maar, echt een fijn.
1: Nee, maar ik probeer wel aan te geven hoe het komt dat hij zo boosaardig is en dat hij eigenlijk ook daar wel weer een reden voor heeft, zo een beetje. Dus ik probeer het een beetje te nuanceren dat is niet zwart-wit. Niks is de hele waarheid. Er is altijd een halve waarheid en nog een halve waarheid. En dat is ook, die ligt een beetje in het midden. En die boze man, die wijnboer die de boel belazert.
0: Ja.
1: Ja, die heeft ook weer zijn reden.
0: Dat ben jij niet, doen. Hè?
1: Nee, ik zou het best willen, want ik vind het wel spannend. Maar ja, ik kan het niet doen.
0: Nee. Ik kan me voorstellen, Ilja, als je dit boek aan het schrijven bent, dan wil je dat je kindje geboren wordt, dit boek dus. Maar het is tevens ook een soort afscheid, want het is klaar.
1: Dat klopt, ja, dat had ik dus met dat eerste boek.
0: Dat is ook moeilijk.
1: Ja, dat is best wel lastig, ja. Want dan ben je alleen en dan is zij, Fleur is weg. En ik ben alleen en dat voelt hem. Zij is blij, want zij heeft het café op de rit. Maar ik niet, en ik had niks. Dus toen begon ik weer, ik draaide een nieuw papier in mijn laptop en ik begon opnieuw te tikken. En toen ging het min of meer vanzelf. En ik schreef op van nou, weer Provence weer lekker lavendel en lekker eten. En toen dacht ik, ik kan misschien wel trouwen met die zweterige kok.
0: Ja.
1: Die met die witte gimpen. En toen ging ik dat opschrijven. En toen dacht ik, nee, dat wil Fleur helemaal niet. Die wil niet trouwen met die zweterige kok.
0: Heb je nu eigenlijk ook een relatie, niet alleen met Caroline, maar ook met Fleur?
1: Eigenlijk een beetje wel, ja.
0: Je hebt gewoon twee vrouwen nu.
1: Ik heb nu twee vrouwen, ja. Nou, luxe.
0: Ja.
1: Ja, wie wil dat niet? En Fleur is natuurlijk heel... Ja, die bestaat niet echt, dus daar kan ik van alles mee uithalen.
0: Ja, daar kun je volledig over fantaseren. Jouw boeken spelen zich eigenlijk altijd af in de Provence.
1: Ja, in ieder geval in Frankrijk, ja.
0: Ja,
1: ja, want daar weet ik veel van. En ik hou, dat is wel een belangrijk aspect, ik hou erg van dat sociale gevoel wat ik in Frankrijk heel erg tegenkom. Als je hier in Nederland bijvoorbeeld op straat iemand tegenkomt aan de overkant van de straat, dan zwaai je naar hem en zeg je, hoi. In Frankrijk doe je dat eigenlijk niet. Dan stop je, dan loop je naar hem toe of haar en dan geef je er een hand.
0: Ja.
1: En dat is, en maak je een praatje ook meteen. Bla bla bla. En dat gaat nergens over. Maar het is wel een soort sociale cohesie die ik heel erg prettig vind. Dat vind ik fijn. En daar schrijf ik ook graag over. Dat in die dorpjes is dat ook echt zo. Zijn kleine dorpjes, iedereen kent iedereen. En ja, er worden grappen gemaakt en zo. Ik hou ervan.
0: Ja, ja. Het komt ook allemaal tot leven in je boek. Wat wil jij dat mensen meekrijgen uit je boek? Wat wil je ze meegeven?
1: Wat een goede vraag stel je vandaag. Want zit je in
0: vandaag eigen... altijd.
1: Oh, altijd. Okay. even denken. Ja, wat wil ik eens mee? Nou, het boek is eigenlijk bestemd om mensen gewoon een goed gevoel te krijgen. Dat je, want in de wereld gaat het op zich niet zo heel prettig allemaal. En als je dat boek leest, dat je gewoon kan lachen en je vrij voelen en je een beetje gelukkig voelen, een beetje de warmte krijgen die in dat boek, die uit dat boek komt, dan ben ik al heel blij. Ik krijg heel veel reacties van vrouwen die zeggen van, nou, ik ben zo blij, want mijn man die leest nooit boeken, maar jouw boeken leest hij wel.
0: Oh ja,
1: en dan
0: dat
1: denk ik, nou, dan heb ik iets goed gedaan. Dan heb ik iemand aan het lezen gekregen.
0: Ja, en nou zeker, iedere lezer is er één, hè, en is ook weer meegenomen. Ik vind het ook wel mooi om te merken dat Fleur ook verandert van relatief een beetje naïef, een beetje idealistisch. En dan toch gaat ze ook strategisch denken en krijgt ze ook wat meer power. En ik denk dat dat ook wel mooi is voor vrouwen om mee te krijgen.
1: Ja, dat is het ook. Ja, dat ze best wat meer kunnen nemen, wat meer terreinwinst mogen boeken wat dat betreft.
0: Ja.
1: Niet bang hoeven zijn om dat te doen. Gewoon hoppakee, vol erin.
0: Precies.
1: En twee gestrekte benen.
0: Dankjewel voor dit gesprek over het boek, maar ook zeker over jouw complimenten over de vrouw.
1: Mm.
0: Dank je wel daarvoor.
1: Avec plaisir.
0: Oké. Okay. J'espère l'année prochaine. Nou, pas l'année prochaine. Gewoon niet volgend jaar, maar je komt eerder, toch?
1: Ja, zeker. Dan kom ik over de wijn. Klaar.
0: Ja, want wijn zonder alcohol is compleet in opkomst, hè, volgens jou?
1: Enorm, ja.
0: Dus daar gaan we het de volgende keer over hebben.
1: Ja, we gaan waarschijnlijk in augustus al druiven plukken. Met dit warme weer is het vroeger dan eerder.
0: Ja.
1: Dus zodra de druiven geplukt zijn, dan kom ik weer naar je toe. En dan ga ik je vertellen over de nieuwe oogst.
0: Prima, doen we dat. Hartstikke goed. Oh, Maarten, we mogen een boek verloten.
2: Oh.
0: Dus dat gaan we doen.
1: Ja,
0: dus 088-850-51-52 met een appje aangeven waarom je dit nieuwe boek wil hebben van Irja Gort. En als je buiten de loting valt, dan ligt het in de winkel. Oké, merci beaucoup. Ilja Gort.
1: Avec plaisir.

0: waterstuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner?
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
11: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
12: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
11: Nog niet helemaal dus.
12: Tja, die administratie. Toevallig tips?
11: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
12: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
11: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
13: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
14: Ik ben Marcia en ik kom uit Haarlem.
15: Ik ben Piet uit Hoofddorp.
16: Ik ben Claudia en ik kom uit Amstelveen.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: 2 minuten over 2:30. In Sint Maartens Vlotbrug is het 20 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
19: Goedemiddag.
18: Waarom deed je die duim?
19: Nou, omdat ik zag dat ik alleen maar Maartens Vlotbrug had geschreven. En jij Sint zei gelukkig wel Sint Maartens
18: Vlotbrug. Dat weet ik. Goed. Ja. En daarom was die duim.
19: Ja.
18: Oké, okay, dank je.
19: Nou goed, het nieuws nieuw. Nou, bij een ongeluk op de Schipholweg in Leinden, daar is vanochtend een dode gevallen. Het gaat om een 60-jarige man uit Haarlem. Hij zat in een auto die tegen een pijler van een viaduct botste. Reanimatie mocht niet meer baten. Ja, hoe die auto tegen de pijler aan kon botsen, dat wordt op dit moment onderzocht. Dan brommobielen rijden nog heel vaak op het fietspad, terwijl dat absoluut niet mag. Die mini-auto's horen namelijk op de rijbaan. De provincie Noord-Holland wil snel maatregelen.
20: Er moet meer campagne komen. We zijn met de politie over handhaving aan het praten. Dus er moet gewoon heel veel gebeuren om het veilig op de weg te krijgen.
21: Ja, het is dus nu niet veilig.
20: Het is heel erg onduidelijk en onduidelijkheid brengt ook onveiligheid met zich mee.
19: En uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 brommobielbestuurders geregeld op het fietspad rijdt. De provincie heeft daarover een brief naar de minister gestuurd. En een van de bestuurders die betrokken was bij het grote ongeluk op de N9 gisteren wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag. Na een gevaarlijke manoeuvre botsten 4 auto's gisteren op elkaar. Tenminste, 7 mensen raakten gewond. Daarna was de N9 gisteravond urenlang dicht voor onderzoek. Pas in de loop van de avond ging de weg weer open. Staatsbosbeheer wil het bezoekerscentrum bij de Schoolse Duinen gaan sluiten. Het centrum kost te veel geld, zeggen ze. Ook alle andere bezoekerscentra in Nederland moeten dicht. Tot verdriet van sommige jonge bezoekers.
22: We wouden hier nog even spelen en kijken.
23: Wat zou je ervan vinden als het hier weggaat?
22: Dat zou ik stom vinden.
23: Waarom?
22: Omdat ik ben hier best wel vaak en ik vind het hier ook heel leuk.
23: Wat doe je hier dan het liefst?
22: Kijken.
19: Ja. Kijken, ja. Een jonge bezoeker bij de Schoolse Duinen. Staatsbosbeheer wil in totaal 1,3 miljoen euro bezuinigen. Bij de buitencentra werken 23 mensen en 350 vrijwilligers. Volgens Staatsbosbeheer vallen er geen gedwongen ontslagen. En Astrid Holleder staat vandaag op Instagram stil bij de aanslag op Peter R. de Vries, exact 5 jaar geleden. Ze vertelt dat ze de misdaadverslaggever mist, en dat geldt ook voor de mensen, vertelt ze, die hij tijdens zijn leven heeft geholpen. Vandaag 5 jaar geleden dat de aanslag op Peter plaatsvond, schrijft Astrid: ik mis je, wij missen je, en iedereen die jij geholpen hebt mist jou. Iedereen die jij nog had kunnen helpen moet jou ook missen, voor altijd samen. Vandaag dus 5 jaar geleden dat Peter R. de Vries,
18: heel triest,
19: dat de aanslag op hem gepleegd werd. Ja, ik heb jarenlang in de rechtbank naast hem gezeten. En dan zag je hoeveel hij voor mensen betekende.
18: Absoluut.
19: Hoe hij ze altijd bijstond, ook na jaren nog en zo. Dus voor zo'n gouden kerel geweest voor veel mensen. Dus hij wordt gemist. En meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
18: Dankjewel, Barbara. Dan gaan we naar het weerbericht met Jan Visser.
1: Vanmiddag trekt er wat bewolking over, maar de zon komt er ook geregeld aan te pas. Later vanmiddag en vanavond worden de opklaringen breder. De temperatuur loopt op naar 22 tot 23 graden. In het zuiden van de provincie kan het plaatselijk zo'n 25 graden worden. Wel staat er een behoorlijke wind uit het westen. Die is zowel langs de kust als boven land vrij krachtig. Vanavond neemt de wind iets af. Morgen zijn er perioden met zon. In de middag komt er iets meer bewolking, maar het blijft droog. De temperatuur loopt op naar waarden tussen 21 en 24 graden. De wind is eerst west, later noordwest en matig, aan zee vrij krachtig.

0: 11 minuten over 13:30. En je hoorde Nick Kershaw.
1: Is er nog iets te doen?
0: Er is van alles te doen. En we gaan zo meteen naar de verslaggever Sjoerd Hilaris. Daarna draai ik trouwens een plaat van René Vroger. Maar eerst eens even, Sjoerd, waar ben je? Goedemiddag.
2: Tjoen, een hele goede middag. Nou, je zou misschien wel denken, ik hoor een beetje een echo.
0: Ja,
2: nou,
0: dat hoor ik.
2: Want ik ben in de grote kerk in Naarden. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben hier nog nooit geweest. Prachtig,
3: hè? Ja, mooi, hè?
2: Ja.
3: Klopt.
2: En waar staan wij nu?
3: Nou, we staan nu in het koor van de kerk. En we kijken tegen een immens steigerwerk aan.
2: Ja.
3: Om helemaal op 20 meter hoogte te komen. Want daar wacht ons echt iets heel bijzonders. Wil je het nu al weten?
2: Nou, laten we gewoon gaan. Ik heb wel hartstikke hoogtevrees.
3: Okay.
2: 20 meter hoog is hoog, hè?
3: Ja, is wel hoog.
2: June, we gaan dus nu een trap op.
3: Goed,
2: er wordt hard gewerkt. Waarom wordt er gewerkt hier?
3: Nou, de restauratie is eigenlijk nu afgerond. Dus we hebben twee jaar lang...
2: Van het plafond, hè?
3: Ja, van het plafond, ja. Van de schilderingen. Dus dat is 2 jaar lang bezig geweest. Dat is nu klaar.
2: Ja.
3: Dus er zijn nu een kleinere steiger boven aan het afbreken.
2: Ja.
3: Maar deze grote steiger blijft nog staan tot eind augustus.
2: Ja, want dat is het leuke eraan, John. Je kan dus eigenlijk de restauratie van dichtbij bekijken op het plafond. Nog de komende 2 maanden. En dat noemen we dan de hemelbestormers.
3: Ja, dat klopt.
2: We gaan eigenlijk de hemel...
3: We gaan een beetje de hemel.
2: Nou, we zijn nu al op trap 1. Nou, het is inderdaad, het is flink... Ik krijg nu ooit trillende benen. Het is flink hoog en dan zijn we nog niet eens

0: risico. Niet te veel nadenken. Gewoon omhoog lopen. Zou mijn moeder altijd zeggen. En dan komen we er vanzelf. Je hoort ook dat ik een beetje... En nu zien we inderdaad het prachtige kunstwerk. Wat is het voor kunst? Wat zien we?
1: Nou, aan de ene kant zie je het lijdensverhaal van Jezus. En aan de overzijde zijn dan afbeeldingen van verhalen uit het Oude Testament te zien.
0: Ja, ik ben gelijk wel van mijn hoogtevrees af, jongens. Wat verdikkie. Ah, kijk. Nu zijn we er. Ach, ja. En nu kom je ergens terecht.
1: Ja.
0: Wauw.
1: Dit is wel de moeite, hè?
0: Ja.
1: Van de trap. Ja. Ja.
0: En we lopen als het ware door een soort tunnel heen. Ik heb het gevoel alsof ik door de Noord-Zuidlijntunnel...
1: Ja, het is
0: maar dan met
1: metro.
0: Allemaal kut. Ja.
1: Ja, een soort metro van, ja, van 16e-eeuwse kunst eigenlijk. Ja, ja. Klopt. Ja. Ja.
0: Het is prachtig om te zien natuurlijk.
1: Ja, het is echt bijzonder, hè?
0: En dit is dus ook de reden waarom jullie zeggen van... nou, ondanks dat het af is, wil ik toch dat mensen nog 2 maanden de gelegenheid krijgen... om het van dichtbij te zien.
1: Ja, dat klopt, want er zat ook veel verf los. En er waren beschadigingen, dus het was heel kwetsbaar. En nu het allemaal weer vastgezet is... willen we natuurlijk mensen ook laten zien hoe mooi het geworden is.
0: Ja.
1: Dus het is gewoon heel erg heel leuk om hier een keertje rond te lopen. En dat komt waarschijnlijk in ons leven niet nog een keertje voor.
0: Hey, wanneer kunnen mensen het allemaal bezoeken?
1: We zijn woensdag tot en met zondag geopend. Ja. Tot en met 23 augustus. En op de website... kunnen mensen tickets reserveren, raad ik wel aan. Want het gaat erg hard momenteel.
0: Hoe kom ik beneden?
1: Nou, ongeveer via dezelfde
0: beneden. Oh. En naar beneden is altijd enger.
1: Ja, dat hangt er vanaf. Maar ja, je moet niet naar beneden kijken.
0: Nee, dat gaan we niet doen. June, vanuit de grote kerk in Naarden.
1: Hoor ik.
0: Hemelbestormers. Ik ga nu naar beneden. Hopelijk tot morgen.
1: Sterkte. Oh.

0: Maarten,
1: ja.
0: Dit waren de Jacksons en Blame It on the Boogie. En we draaien nog even Adele. We hebben geen tijd meer, denk ik, voor Bobby McFerrin. Want Nick Velderman, die loopt nu in de kantine en die brengt zijn blad weg. Dat zal hij gegeten hebben. Die heeft geluncht en die gaat zo met een goede middag doen.
1: Ik vind veel informatie.
0: Ja, ik ook eigenlijk. Nou, nu jij met de informatie. Wie hebben we morgen?
1: Nou, superleuk, want we draaiden hem net al. René Vroger komt leuk langs.
0: Oké, jij houdt het kort. Zo kan het ook. Tot morgen. Dag, dag.

0: Zomertour.
1: NH heeft de zomer in de bol. Aanstaande vrijdag trappen we de zomertour af vanaf strandpaviljoen Deining op het strand van Castricum.
2: Kom
1: langs bij onze mobiele studio, ontmoet gezellige gasten, speel een potje pim-pam-pet met June Zomertour.
0: Zomertour.
1: En beleef alles live op radio en tv bij NH.
3: Tot vrijdag op het strand van Castricum.
1: Van 10 tot 6 zijn Bart Slim, June Hoogkarspel en Nick Velderman er live bij.
4: Bij Pauw Recreatie in Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
5: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
6: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
7: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
8: Ik ben Gabrielle en ik kom uit Laren.
9: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
10: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
11: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
12: Ik ben Bart en ik kom uit Hoogkarspel.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Er is 2 uur belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Bij een ongeluk op de Schipholweg in Leinden is vanochtend een dode gevallen. Het gaat om een 60-jarige man uit Haarlem. Hij zat in de auto die tegen een pijler van een viaduct botste. In de Amsterdamse wijk Geuzeveld zijn afgelopen nacht 2 appartementencomplexen getroffen door explosies. De schade is groot. En Staatsbosbeheer wil het bezoekerscentrum in Schoolhol gaan sluiten. Het is te duur om het open te houden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gaza-strook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gaza-strook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder, wordt vandaag voorgeleid. En voetballer Rai Vloed gaat spelen in Zuid-Afrika. De oudspeler van clubs als PSV, NAC Breda en Excelsior heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, meldt die club. 3 jaar geleden werd Vloed veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Hij veroorzaakte een ongeluk op de A4, waarbij een kind van 4 om het leven kwam. Vloed had gedronken en reed te hard. 2 maanden geleden kwam hij vrij. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
17: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos.
0: Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzouten trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.

Sienna Spyro bij NH met Material Lover. Zo, goedemiddag Noord-Holland. Het is de maandag van NH. We hebben gemiddeld 2 weken vakantie nodig om bij te komen van ons werk. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek onder Nederlandse werknemers. De cijfers laten zien dat jongeren vanaf 25 jaar of jonger minder vakantie nodig hebben om te herstellen. Zit ik wel wat in, hè? Die zijn natuurlijk net pas begonnen met hun werkleven. Namelijk 10 dagen. Hoe ouder je bent, hoe langer de hersteltijd. De groep van 50 tot en met 64 jaar geeft gemiddeld 15 dagen nodig te hebben. Dat geven ze dus aan. Ik dacht, joh, leuk voor vandaag. Vakantieliedjes om alvast in de stemming te komen. Kom maar door. 088 850 51 52. 088 850 51 52.

Lisa. Het is Ed Sheeran bij NH. We hebben gemiddeld 2 weken vakantie nodig om bij te komen van ons werk. Dat blijkt uit nieuw onderzoek onder de Nederlandse werknemers. Nou, hoe jonger je bent, hoe minder lang je nodig hebt. Zo heb je bijvoorbeeld als je onder de 25 jaar bent maar 10 dagen nodig. Ben je wat ouder, de groep van 50 tot en met 64 jaar, dan heb je gemiddeld 15 dagen nodig om te herstellen. Nou ja, vakantie is dus goed om te hebben. Is ook fijn om even niks te doen. Dankjewel. Vakantieliedjes via 088 850 51 52. Deze is wel leuk, hoor je niet zo vaak. Het is namelijk geen Madonna, maar MC Mike G en DJ Sven. Dit is de Holiday Rap.

0: Don Farlan bij NH met Your The Voice. Het is ondertussen bijna 2:30 op deze maandagmiddag. Hoogste tijd voor nieuws uit Noord-Holland. Barbara, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Nick.
0: Wat zit daar zo meteen in?
1: Nou, een voetganger is vanmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een politiemotor in Amsterdam. De man heeft zwaar letsel en zo meteen meer daarover.
2: Last van lekkage, dakpannen gebroken door stormschade of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
4: Dit is een uittip.
5: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
4: Dit was een uittip.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Ik ben Berend uit het 600-jarige Hilversum.
6: Ik ben Ingrid uit Oudekerk aan de Amstel. Thuis in heel Noord-Holland.
7: Een minuut over 2:30. Momenteel in Hilversum is het 24 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder.
8: Goedemiddag. Een voetganger is vanmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een politiemotor in Amsterdam. Het gebeurde rond 1 uur op de trambaan bij de Weteringschans. Op foto's is te zien dat op de achterkant van de motor de lichten met politievolgen aanstaan. Nou, de politie kan niet zeggen of die al aanstonden of die bij de val zijn aangegaan. Ja, de voetganger is aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft wel behoorlijk letsel opgelopen. Er moest ook een traumateam aan te pas komen. Staatsbosbeheer wil het bezoekerscentrum bij de Schoolse Duinen gaan sluiten. Het centrum kost te veel geld, zeggen ze. Ook andere bezoekerscentra in Nederland moeten dicht. Ja, tot verdriet van veel bezoekers. Staatsbosbeheer wil 1,3 miljoen euro bezuinigen. Bij de buitencentra werken zo'n 23 mensen en maar liefst 350 vrijwilligers. En volgens Staatsbosbeheer vallen er geen gedwongen ontslagen. Bij een ongeluk vanochtend op de Schipholweg in Leinden is een dode gevallen. Het gaat om een 60-jarige man uit Haarlem. Hij zat in een auto die tegen de pijler van een viaduct botste. Reanimatie mocht niet meer baten. Ja, hoe dat kon gebeuren, dat wordt nu uitgebreid onderzocht. En nog meer dingen op de weg. Een van de bestuurders die betrokken was bij het grote ongeluk op de N9 gisteren. Ja, die bestuurder wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag. Na een gevaarlijke manoeuvre botsten gisteren 4 auto's op elkaar en tenminste 7 mensen raakten gewond. N9 was daarna urenlang dicht voor onderzoek. Pas in de loop van de avond gisteravond ging de weg weer open. Een laatste bericht, je hoorde het al even op het strand van Callantsoog in Noord-Holland. Kon je afgelopen weekend je ogen uitkijken, waren heel veel vliegers te zien. Het was namelijk het jaarlijkse vliegerfeest. En er zaten echt ongelooflijk mooie vliegers tussen. En zelfs de organisator raakte een beetje geëmotioneerd.
9: Oh. Ik vind ze heel mooi.
10: Waarom?
9: Ze hebben veel kleuren. Het zijn ook leuke karakters en zo.
11: Het is ook de verhalen die mensen hebben. Hè, en die komen kijken en de verwondering.
12: Helemaal fantastisch.
13: Ja, het is gewoon heel veel werk. Schat.
14: Maar het betaalt zich uit.
11: Ja, nou kijk om je heen.
7: Ja, vind ik wel leuk.
8: Ja, wel leuk.
7: Vond wel grappig dat jij zelfs de organisatoren moest er een beetje om huilen. Dat we eerst dat kind kregen te horen. Ik denk, oh, die heeft dit georganiseerd.
8: Nee. Dat kwam later.
7: Was dus die man. Ja, het is wel. Soms organiseer je iets wat je zelf zo ontzettend mooi vindt, dat je daar dan emotioneel van wordt. Dus ja, dat juist alleen maar mooi dan.
8: Ja, natuurlijk. Of dat wordt je allemaal een beetje te veel. Op, ja, uiteindelijk kan ook.
7: Dat kan ook. Ik kan me voorstellen dat je daar. Het best kost al tijd om zoiets te organiseren. Ja, als het dan eenmaal is en het lukt en mensen komen en mensen zijn blij. Je ziet dat kinderen het leuk vinden. Dat is prima. Ik had vroeger altijd de grootste moeite met die vlieger in de lucht houden.
8: Dat bedoel ik. Ja, en ook heel gevaarlijk dat dan bijvoorbeeld dat hele scherpe touwtje bij iemands nek in de buurt komt.
7: Ja.
8: Dat is doodeng.
7: Want je moet hem uitrollen, inrollen en dan moet je vliegen. Maar ik had altijd de vlieger die ging altijd recht de grond
8: in. Bij ons ook. Of hij raakt helemaal in de war.
7: Oh ja, in de war.
8: Dus één keer gebruiken en dan verkeerd oprollen.
7: Helemaal in de knoop, ja. Ik heb ook wel gehad, dan brak hij af. Hup, weg vliegen. Ja. Dag.
8: Nou goed, meer nieuws, daar krijg je wel stress van. Ja. In de app en op nanieuws.nl.
7: Dat is ook een emotioneel moment. Barbara, dankjewel. Hè. Dan het weer met jouw visie, Jan. Goedemiddag.
10: Goedemiddag, Nick. Vanmiddag trekt er wat bewolking over, maar de zon komt er ook geregeld aan te pas. Later vanmiddag en vanavond worden de opklaringen breder. De temperatuur loopt op naar 22 tot 23 graden. In het zuiden van de provincie kan het plaatselijk zo'n 25 graden worden. Wel staat er een behoorlijke wind uit het westen. Die is zowel langs de kust als boven land vrij krachtig. Vanavond neemt de wind iets af. Morgen zijn er perioden met zon. In de middag komt er iets meer bewolking, maar het blijft droog.

0: Dit is Dominic Fike bij NH. Scoorde een grote hit met de DJ. Het is Three Nights.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Wij vragen jou zo meteen, wat wil je liever horen? Stemmen via 088 850 51 52. Voor keuze A. Hansen met wat? Toch liever keuze B, dan kies je voor Imagine Dragons met On Top of the World. Oké dan, nou spannend. Twee liedjes, het is aan jou op deze maandagmiddag. Wat wil jij liever horen zometeen? Stemmen 088 850 51 52 voor die keuze A. Hansen met bab. Of toch liever die keuze B, die Imagine Dragons met On Top of the World. Nou, kom maar door Noord-Holland. 088 850 51 52. Mattia Bazaar hoor je bij NH Ticento.

0: Het is Bruno Mars bij NH met Whisk It All. Ach, wat gaat hij goed, hè?
1: NH.
2: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Dankjewel voor het meestemmen. Twee liedjes. Keuze A, Hansen met Mbap. En keuze B, Imagine Dragons met On Top of the World.
2: Rondje van het huis.
1: Alle stemmen.
0: Nou, nogmaals, dankjewel. Hè. De meeste stemmen, zo'n 80% kiest voor keuze B. Imagine Dragons, hoor je bij NH.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Dit is een uittip.
4: Ontdek Beestboel. Het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma. Van films tot workshops. Vind je op filmhuisalkmaar.nl.
5: Dit was een uittip.
6: Ik ben Gabrielle en ik kom uit Laren.
7: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
8: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
9: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
10: Ik ben Bart en ik kom uit Hoogkaspel.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is bijna 3 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Een 38-jarige vrouw is vandaag aangehouden omdat ze 2 agenten in Alkmaar zou hebben mishandeld. Dat gebeurde toen ze zich verzette bij haar aanhouding. Bij een ongeluk op de Schipholweg in Leinden is vanochtend een dode gevallen. Het gaat om een 60-jarige man uit Haarlem. Hij zat in een auto die tegen een pijler van een viaduct botste. Hoe dat kon gebeuren, dat is niet bekend. En in de Amsterdamse wijk Geuzeveld zijn de afgelopen nacht 2 appartementencomplexen getroffen door explosies. De schade is groot. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Mieke Baltus en commissaris van de koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Het weer: in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen, in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
15: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
16: Ik koos wat mij raakte.
15: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
18: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
21: Goedemiddag.
22: Met Nick Velden.

0: Nou, wat een samenwerking is dit, hè? Best bijzonder ook, hoor. Het zijn Elton John samen met Britney Spears bij en haar met Hold Me Closer. Ja, wat oude elementen uit oude liedjes van Elton John. Ja, maakt het toch weer tot een mega-hit, hè? Hold Me Closer dus bij en haar.
1: Goedemiddag, de verjaardagskalender.
0: Nou, dankjewel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo is vandaag Sarah uit Amsterdam jarig. Is 43 jaar geworden. Gefeliciteerd, Sarah. En ook Erik uit Schagen is jarig vandaag. Erik is 51 jaar geworden. Ook jij, Erik, van harte gefeliciteerd. Toetertje voor jou.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte.
2: Van harte.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Zet jezelf nou ook op de kalender. 088 850 51 52. Of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl.

0: met Rain Me In.
1: 19 toe. 19 toe.
2: We zijn gewoon
1: 19 toe.
2: Het proces tegen Johan V.
1: 19 toen. 19 toen.
0: Terug naar het jaar 1985. Zo waren vissers in opspraak. Luister mee.
3: Nederlandse vissers vangen al jaren meer dan binnen Europa is afgesproken. De boten worden steeds moderner en krachtiger. En de netten worden groter. Een steeds grotere vangst is het resultaat. Maar meer vissen als is toegestaan mag niet. Dus vandaar dat justitie de afgelopen week vooral urkervissers fors heeft beboet.
0: Nou, mocht je nou de radio weer bagen op 6 juli 1985... dan heb je dit niet kunnen missen. Ja, dit liedje betekent voor hem eigenlijk de grote doorbraak in Nederland. Het wil in eerste instantie niet zo goed lukken, maar later toch wel. Het gaat over zijn dochter trouwens, een liedje. Hij heeft ook gezegd in een interview: ik kan zeggen dat het liedje voor mij meer betekenis heeft dan al het andere repertoire dat ik geschreven heb. Hij heeft het geschreven trouwens in Duitsland. Toen was hij aan de tour op een regenachtige avond. Toen moest hij dus denken aan zijn kind in een hotelkamer. Ach, het is toch zielig, hè? Het is een prachtig liedje geworden. Chris Rea heb ik het over. Hoor je bij NH. Dit is Josephine.

0: Het is ondertussen bijna 3:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Barbara, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Jij gaat horen waar de koninklijke familie is op Koningsdag.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
8: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Hoi, ik ben Roel uit Alkmaar.
11: Hallo, ik ben Tineke Nooi. En ik woon in Laren.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 3:30. Momenteel in Oostzaan is het 20 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een voetganger is vanmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een politiemotor in Amsterdam. Het gebeurde rond 1 uur op de trambaan bij de Weteringschans. Ja, de voetganger is wel aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft volgens de politie wel behoorlijk letsel opgelopen. Een traumateam moest eraan te pas komen. Een van de bestuurders die betrokken was bij het grote ongeluk gisteren op de N9... die wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag. Na een gevaarlijke manoeuvre botsten 4 auto's op elkaar. Tenminste 7 mensen raakten gewond. Ja, de N9 was gisteravond uren dicht voor onderzoek. Pas in de loop van de avond ging de weg weer open. En een 38-jarige vrouw is afgelopen nacht aangehouden nadat ze zich hevig verzette tijdens een politiecontrole in Alkmaar. En daarbij mishandelde zij 2 agenten. Toen ze haar staande hielden, weigerden ze ook mee te werken. Ze is aangehouden en overgebracht naar het ziekenhuis. Ze wordt verdacht van mishandeling. De 2 agenten zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. En bij een ongeluk op de Schipholweg in Leinden is vanochtend een dode gevallen. Het gaat om een 60-jarige man uit Haarlem. Hij zat in een auto die tegen een pijler van een viaduct botste. Reanimatie mocht niet meer baten. Ja, hoe het ongeluk kon gebeuren, dat wordt nog onderzocht. En een laatste berichtje. Helaas speelt het zich niet af in Noord-Holland.
0: Oh.
1: Ja, vind ik wel jammer. De koning en zijn familieleden vieren Koningsdag volgend jaar in Lelystad.
0: Oh ja. Ja,
1: dit jaar waren ze natuurlijk in het Friese Dokkum. De laatste keer dat ze in Flevoland Koningsdag vierden was in 2006. Toen bezocht de koninklijke familie Zeewolde en Almere. En met de viering in Flevoland blijft er 1 provincie over waar koning Willem-Alexander zijn verjaardag nog niet heeft gevierd. En dat is Zeeland.
0: Dat zou dus dan het jaar erop misschien wel kunnen plaatsvinden dan. Ik vraag me af, dat zul jij misschien ook niet weten. Hoe wordt dit bepaald? Is het dat de koning dat zelf mag bepalen? Wordt wakker op een dag en zegt, nou weet je wat we doen jongens?
1: Nee, wordt wel een beetje over nagedacht. Zoals je ziet dat ze bijna alle provincies al hebben gehad. En het is ook zo, volgend jaar viert hij bijvoorbeeld zijn 60ste verjaardag. Het jaar waar we het dus over hebben. En het bezoek vindt ook in plaats in het jaar dat de stad Lelystad 60 jaar bestaat.
0: Okay,
1: dus volgens mij wordt er altijd wel over dit soort dingen goed nagedacht.
0: Ja, dat moet ook wel. Hè? Ja, want ik denk dat je heel snel iemand ook tegen het verkeerde beentje aan stoot. Hè?
1: Je kan niet elke keer naar dezelfde plek gaan.
0: Nee, natuurlijk. Als je helemaal fan is van Amsterdam, dat je zegt ik doe ieder jaar Amsterdam. Ja, hè, dames en heren. Dat kan natuurlijk niet.
1: Vinden ze in 010 niet leuk. Hè?
0: Nee, dat kan niet. Nee.
1: Oké. Okay. Meer nieuws in de app en op nanews.nl.
0: Waarom kunnen we niet gewoon een keer bij hem thuis doen? Is dat ook een optie? Dat je gewoon langskomt. Hè? aan de koffie op Soestdijk.
1: Ben je er wel eens geweest?
0: Mooi hoor, ja, ja? Zeker geweest. Ja.
1: Ook binnen?
0: Nou, ik weet niet per se of ik toen de tijd binnen ben geweest. Oh. Dat denk ik. Ja, gedeeltes kun je zien binnen. Ja. Ja, maar niet alles. Dus wel gedeeltelijk, ja. Klopt. Ja.
1: Oké, okay, leuk.
0: Ja, vervang je niet van mij. Hè? Nee. Ik ben natuurlijk een cultuurbarbaar. Dit heb ik
1: ben
0: wel gezien.
1: Stil. Je bent gewoon een keer ergens geweest.
0: Ja, dit heb ik dan weer wel gedaan.
1: Leuk. Nou, goed om te weten. En dus meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Mark. Het weer met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag Nick. Vanmiddag trekt er wat bewolking over, maar de zon komt er ook geregeld aan te pas. Later vanmiddag en vanavond worden de opklaringen breder. De temperatuur loopt op naar 22 tot 23 graden. In het zuiden van de provincie kan het plaatselijk zo'n 25 graden worden. Wel staat er een behoorlijke wind uit het westen. Die is zowel langs de kust als boven land vrij krachtig. Vanavond neemt de wind iets af. Morgen zijn er perioden met zon. In de middag komt er iets meer bewolking, maar het blijft droog.
0: Tot de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 8 vertragingen bij ons in de provincie. Krijgt de langste, de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Schiphol, momenteel 13 minuten.

0: Black bij NH. En wie heeft het nou niet nodig, hè? I need a dollar.
1: NH.
2: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en de keuze B. En vragen jou weer zometeen, wat wil jij liever horen? Stemmen 088 850 51 52. Voor keuze A, Hans de Boy met Annabel.
4: Annabel, het wordt niet zonder jou. Annabel. Annabel.
0: Of toch liever keuze B, dan kies je voor Rolls Royce met Car Wash. Oké dan, nou dat zijn de twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen? Doe lekker mee. Kies jij voor die keuze A, Hans de Boy met Annabel. Of voor het keuze B, Rolls Royce met Car Wash. Stemmen 088 850 51 52. Zijn dit Joe Cocker, Jennifer Warnes bij NH Up Where We Belong.

0: is Nylo Ren bij NH met Dinner Party. Zo meteen na 4 uur is het tijd voor Vandaag de Dag met Patricia.
1: NH.
2: Goedemiddag.
1: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Maar eerst de uitslag van het rondje van het huis. Dankjewel voor het meestemmen. Twee liedjes. Keuze A. Hans de Boy met Annabel. En keuze B. Rose Royce met Carlos.
2: Rondje van het huis.
1: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: 80% kiest voor keuze A. Hans de Boy, hoor je, bij NH. Fijne maandag, Noord-Holland.

0: Zomertour.
1: NH heeft de zomer in de bol. Aanstaande vrijdag trappen we de zomertour af vanaf strandpaviljoen Deining op het strand van Castricum. Langs bij onze mobiele studio ontmoet gezellige gasten. Spelen potje pim-pam-pet met Tune Zomertour.
0: Zomertour.
1: En beleef alles live op radio en tv bij NH.
2: Tot vrijdag op het strand van Castricum.
1: Van 10 tot 6 zijn Bart Slim, Tune Hoogkarspel en Nick Velderman er live bij.
0: Dit is een uittip.
3: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip. Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
0: Dit is een uittip.
6: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
0: Dit was een uittip.
7: Ik ben Paul uit Heerdegewaard.
8: Ik ben Noor en ik kom uit Geest.
9: Ik ben Sjaak Laan, ik woon in Spanbroek.
10: Ik ben Annie uit Volendam.
11: Ik ben Ditmar uit Alkmaar.
12: Ja, ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 4 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Een 38-jarige vrouw is vandaag aangehouden omdat ze twee agenten in Alkmaar zou hebben mishandeld. Dat gebeurde toen ze zich hevig verzette bij haar aanhouding. Bij een ongeluk op de Schipholweg in Leiden is vanochtend een dode gevallen. Het blijkt te gaan om een 60-jarige man uit Haarlem. En in de Amsterdamse wijk Geuzeveld zijn de afgelopen nacht twee appartementencomplexen getroffen door explosies. De schade is groot. De politie doet onderzoek. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Oekraïne heeft twee schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov, bij de door Rusland geannexeerde Krim. Het leger zegt verder dat de Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en twee Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. De afgelopen nacht voerden Rusland en Oekraïne al op grote schaal drone- en rakettenaanvallen op elkaar uit. Het was fout dat er tijdens de coronapandemie aanvankelijk geen alternatief vaccinatieplan was. Dat heeft topambtenaar Sonnema van het ministerie van Volksgezondheid gezegd tegen de corona-enquêtecommissie. Het RIVM had bedacht om fijnmazig te gaan vaccineren via de huisartsen. Maar het eerste vaccin dat klaar was, dat van Pfizer, bleek daarvoor niet geschikt. Vanochtend zei oud-programmadirecteur Van Delden van het RIVM al tegen de commissie dat Nederland een paar weken eerder had kunnen beginnen met vaccineren als er wel een plan B was geweest. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. De gemeente Lelystad overlegt de komende tijd nog met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen over het programma voor Koningsdag. De Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Volgens de Belgische bond heeft de FIFA een verzoek om meer informatie meteen afgewezen. Balogun kreeg in de WK-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina een rode kaart. Volgens de regels zou hij daarom vannacht tegen België niet mogen spelen. Het weer, veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg en er staat een stevige westenwind. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
14: Kijk, we ook even naar de situatie op de Noord-Hollandse wegen. Jelmer heeft die voor zich, die informatie. Goedemiddag Jelmer, hoe gaat het op de weg?
10: 9 files op dit moment en ik noem even het langste. Of de uitzonderingen, de eerste de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelof Arendsveen, 16 minuten vertraging. 15 minuten op de A7 Heerenveen richting Hoorn. Tussen Breesanddijk en Den Oever. Dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Rottepolderplein, 10 minuten vertraging. Gaan we nog heel even van snel naar spoorweg. Want tussen Amsterdam Sloterdijk en Zaandam rijden er geen treinen. Het komt door een storing in de tunnel. Dus check je reisplanner-app goed voor vertrek.
11: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
17: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
18: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
17: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
20: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
21: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
22: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
22: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
24: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
25: Vandaag de dag.
26: Met Patricia Nagelke.

0: Nou, dat hebben we wel gedaan hoor. Lekker genoten op deze maandag de 16 juli. Goedemiddag Jelmer.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Fijn dat je er bent. Barbara is er ook voorbij.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Na een heerlijk weekend, mag ik wel zeggen. Lekker veel op de tuin gezeten en lekker gezellige dingetjes gedaan. En jij Jelmer?
1: Ik ook hoor. Het was hartstikke leuk. Ik kon niet zo goed slapen omdat Marokko won.
0: Ja.
1: Het was nogal feest bij ons in de straat.
0: Een feestje.
1: Tot 3-4 uur 's nachts.
0: Ja, maar gelukkig liep het bij ons niet uit de hand. Hè?
1: Het liep niet uit de hand, maar ik ben wel eventjes naar buiten gaan kijken, zo bij mijn gordijntje. Gaat het allemaal wel goed? Maar het ging goed.
2: Ja. Ik vind heb je ook geroepen van, mag het zachter? Of?
1: Nee. Maar op een gegeven moment dacht ik wel, oh ja, nou.
0: Klaar.
1: Jullie weten waar de toeter zit. Let it go.
0: Ja.
1: Het is goed zo.
0: Jullie weten nu ook hoe die klinkt. Jullie weten nu ook hoe het klinkt als je dat 2 uur lang doet.
1: Ja, nou, dat was denk ik wel 3 of 4 uur lang.
0: Toen echt?
1: Ja, nou, dus
0: nu mag het klaar.
1: Ja. Maar ik hoop wel dat ze weer winnen, want donderdag moeten ze weer, toch?
0: Ja. Ja, tegen...
2: Frankrijk?
0: Ja.
1: Of Frankrijk.
2: Oh, het is wel heel slordig dat we het nu niet weten. Maar ja, ik dacht Frankrijk.
0: Ja. Dacht daar houden we het even op. Dat wordt toch een spannende wedstrijd, denk ik.
1: Ja, voor mijn achterrug wordt het minder leuk. Maar goed, ik hoop wel dat ze winnen.
0: Ga maar in een hotel. Hey, Barbara, je had ook een bijzonder weekend. Want jouw zoon is geëmigreerd, hè?
2: Klopt, over voetbal gesproken. Die gaat dus voetballen bij een Spaanse club in Galicië. En die heb ik dus uitgezwaaid. Die is eigenlijk een soort van geëmigreerd.
0: Jeetje, wel bijzonder hoor.
2: Ja, dat is wel gek.
0: Hoe voelt dat?
2: Ja, ik vind het vooral heel erg leuk dat hij dat avontuur aangaat. En dat is ook een soort van grote droom waar hij al een heel groot deel van zijn leven naartoe werkt. En natuurlijk, maar het moederhart gaat dan bonst wel even in het lijf heen en weer.
0: Als hij zo vertrekt opeens. Ja, dat kan
1: moeten huilen. Traantje
2: niet
1: moeten
2: niet
1: laten.
2: Op Schiphol zelf was het allemaal wel een beetje vrolijk. De dagen daarvoor moest ik wel een beetje slikken af en toe.
1: Snap ik.
0: Daar gaat je kuiken.
2: Ja
0: toch? Ja.
1: Voetballende kuiken.
0: Voetballende kuiken. Je middenvelder kuiken.
2: Zo is het, ja.
0: Oh, nou, we wensen hem heel veel succes. We gaan het gewoon allemaal volgen daarbij. Ja, Coruña.
2: Toch?
0: Leuk. Goed, het is dus maandag 6 juli. Het is Wereldkusdag trouwens, over afscheid nemen gesproken.
2: Oké.
0: Heb je hem wel goed 3 klappers op de wang gegeven?
2: Ja. Ja, ik heb ook niet als een malle Eppo eromheen gehangen, maar wel, ik heb natuurlijk wel even geknuffeld. Ja.
0: Dat mag ook wel, toch? Zeker. Hey, het is Wereldkusdag vandaag. En toen dacht ik, zijn jullie een beetje van het zoenen? Echt gewoon 3 zoenen bij het afscheid
1: erbij?
0: Of het tongen? Dat vind ik wel een verschil.
1: Ja, ik ga niet met vreemde tongen.
0: Niet met vreemde?
2: Nou, nee. Niet.
0: op Koningsdag een keertje. Wat maakt het allemaal uit?
1: Ik
0: vind het ook niet zo, ik ben ook niet zo'n tonger, maar gewoon maar een kusje. Is wel leuk, toch?
1: Ja, maar ik ben niet van die 3 zoenen. Nee. Dat doe ik niet, vind ik te veel.
0: Ik huk tegenwoordig meer.
1: Ja, ik huk. En 1 kus op de wang.
0: Ja, en jij, Bar?
2: Ja, sinds corona doe ik eigenlijk geen 3 zoenen meer, maar doe ik gewoon een soort van omhelzing.
0: Ja.
2: Maar wat ik dus, dat vind ik op een of andere manier prettiger. En dat vind ik ook wel leuker, maar dan moet degene die je tegenkomt dat ook snappen. Maar vaak is dat wel. Maar ik was dus laatst in Spanje voor dat voetbal. En daar doen dus mensen, dus dan ontmoet ik dan bijvoorbeeld de teamleider, daar gaan ze je meteen zoenen, bij de eerste ontmoeting.
0: Oh ja?
2: Dus dan dus een man geeft dan meteen 2 zoenen aan een vrouw.
0: Echt?
1: Oh,
0: dat
1: meteen.
0: Dat vind ik wel ver gaan.
1: Ja, dat
2: ver gaan, maar dat is
0: maar was dat niet omdat jij de moeder bent van een aanstaande voetbalster?
2: Nee, volgens mij is dat wel de gewoonte.
0: Oh, oké, wat grappig.
2: Toen zei ik maar meteen, nou doe er dan maar 3.
1: Want ze nu toch bezig zijn.
0: Het was ook best een knappe man, toch?
2: Ja, het meerdere.
1: Oh, dus hij vond het niet zo erg.
0: Oh, leuk.
2: Ja, ik weet niet.
0: Ja, je gaat gauw naar je zoon op bezoek, denk ik. Leuk. Nou ja,
1: wat ben jij van het kussen dan?
0: Nou, nee, ik heb nu hetzelfde als Bar. Dat meestal toch als ik mensen tegenkom, is het even meer een hug. Gewoon even een omhelzing. Ja. En dat vind ik eigenlijk wel fijner dan die kussen op de wang. Dat vind ik eigenlijk altijd.
1: Vermoeid, hè?
0: Als kind vond ik het ook vreselijk. Ja. Oh, dan moest je die tantes en ooms allemaal zoenen. En dan dacht ik, gitverdemmen met die make-up en alles. Ook.
1: Oh, mijn moeder zei altijd, dat hoef je niet te doen.
0: Oh, goed zo.
1: Dat vind ik echt top.
0: Ja, heel top
1: dus
0: inderdaad.
1: Dat niet.
0: Nee. En nu doen we het weer niet. En dat is inderdaad een beetje in corona ontstaan. Maar ik vind het heel prima zo.
1: Ja, ik vind het ook prima
0: lekker.
1: Zo.
0: Nou, houden we zo, mensen. Hey, het is ook de dag dat we bellen over de waterpoes. En dat is niet een kat die graag op het water is, maar dat is een boot. En daar is een boek over geschreven.
1: Oh.
0: En straks horen we alles over een indoor camping.
1: Sorry.
0: Ja, we hebben het over kussen, over waterpoesen. Ja, het is allemaal een beetje verwarrend. En over een overdekte camping gaan we ook nog even bellen. Want dan sta je dus niet in de vrije natuur en in de buitenlucht, maar gewoon binnen, in een hal.
1: Mm.
0: En of je daar dan mag barbecuen, denk ik haast niet. Maar dat gaan we zo horen.

0: Wauw, wat een heerlijk nieuw nummer van Lois Lane. Takes a Million, zo heet het. Ze waren laatste gast bij June en vertelde ze over dit nummer. En alle leuke plannen die ze weer hebben, want ze gaan ook weer heel veel optreden.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, bij ons op tv is de zomertour weer begonnen. Elke dag zie je, ook op de website trouwens, weer een nieuwe aflevering daarvan. Waarbij we de hele provincie doorgaan op zoek naar de mooiste plekjes om vakantie te vieren. In de eerste aflevering gingen we gelijk op bezoek bij Willem Megens van Outside In. En dat is een indoor camping. Die zit in Amsterdam, Zuidoost. En dat vond ik nou zo'n grappig idee dat wij dachten, we gaan hem eens even bellen. Willem, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, een indoor camping. Nou, ik kan me er eigenlijk niet veel bij voorstellen. Behalve dat ik natuurlijk het filmpje al heb gezien. Het ziet er heel leuk uit. Maar kun je eens ons even rondleiden door die camping? Hoe ziet het eruit?
3: Nou, het is echt letterlijk een binnencamping. Dus het is een 1000 vierkante meter camping. Dus je komt binnen op een groene kunstgrasmat en een zandstrandje in de hoek. En daar staan dus in de hoek strandhuisjes op de grasmat staan. Caravannetjes, piepowagens, houten barrels. En dat zijn eigenlijk onze hotelkamers, zeg maar.
0: Ja, ja, dus daar kunnen mensen overnachten. Maar niet mensen die zelf met een tent aankomen zetten, toch? Die kunnen daar niet gaan kamperen zomaar.
3: Nee, alles staat al klaar. Dus inderdaad, de caravans zijn de kamers. Dus daar zijn de bedden opgemaakt. Handdoeken liggen klaar. Maar naast de eigen tent en camper, die kunnen niet mee.
0: Nee. Maar komen er wel eens mensen aanwaaien die zeggen van, nou, ik zag dat je een camping hebt. Kan ik de caravan hier ergens neerzetten?
3: Ja, die zien we nog steeds. Ja, mensen lezen weinig, die zien camping Amsterdam. Dus die komen naar ons toe. Maar die moeten we helaas doorsturen, die zitten vol.
0: Ja, dat past er niet meer bij. En ja, het zijn allemaal hele leuke, grappige slaapplaatsen eigenlijk. Je noemde al de Pipowagen, maar er zitten ook van die leuke oude campertjes en alles. En dan heb je daarbinnen gewoon alles wat je nodig hebt.
3: Ja, dus inderdaad, van binnen is alles nieuw. Dus er zit een comfortabel bed in, nieuwe elektra, dat je je telefoon et cetera op kunt laden. En de handdoeken liggen klaar. We hebben natuurlijk zoals een camping een sanitair gebouw. Net wat luxe dan op de camping waar je kunt douchen, toiletten. En,
0: Maar je moet dus wel eruit om naar de wc te gaan? Of naar
3: dat
0: de douche?
3: Wel. Ah, ja.
0: Ja, dus dat is wel net als op de camping. En kun je ook verder alles doen? De dingen die je normaal op een camping zou willen doen? Dus ik denk dan bijvoorbeeld aan Jeu de Boule, maar vooral ook een barbecue'tje aandoen?
3: Eerst wel. Jeu de Boule-ballen liggen inderdaad klaar. De badminton rackets liggen er. Maar omdat het binnen is, brandveiligheid, barbecue, dat is het enige wat niet mag.
0: Is misschien ook niet zo lekker voor de luchtkwaliteit als je daar wil slapen.
3: Inderdaad, we hebben nu meer gasten. We hebben een uitgebreid ventilatiesysteem, maar dit ging de brandweer toch wat te ver.
0: Ja, ja. En wat voor mensen komen hier nou op af? Want ik denk dat de echte kampeerder, die wil natuurlijk in de vrije buitenlucht zitten, toch?
3: Precies, de echte kampeerder die zoekt dat. Dus je moet ons ook niet zien als een camping. Niemand gaat bij ons een weekje binnen op de camping zitten. Dat zou natuurlijk vrij suf zijn. Dus we hebben, ons publiek gaat alle kanten op. We zitten om de hoek bij de metro. Dus in 10 minuten bij een Amsterdam centrum. Dus we hebben de Amsterdam toerist. We hebben concertgangers, want we zitten ook dicht bij de Ziggo Dome Arena. Fietsers, je kunt bij ons fiets huren. De mensen die naar de natuur ingaan. En in de winter, een beetje ons laagseizoen, dan focussen we ons meer op grote groepen, bedrijfsevents en trouwfeesten, familiegeren, dat soort dingen.
0: Ja, dan is het wel een hele bijzondere locatie natuurlijk. En dan zit je lekker allemaal in je eigen huisje of campertje of weet ik veel wat.
3: Ja. Ja,
0: nou, leuk om te horen. We kunnen het ook allemaal terug gaan kijken natuurlijk bij ons op tv in de zomertour. Hoe vond je het om jezelf terug te zien, Willem, eigenlijk op tv?
3: Altijd raar om jezelf te zien, maar het kon erger.
0: Het kon erger, oké. Nou, je krijgt in ieder geval een goed beeld van jouw indoor camping en die heet Outside In. Dankjewel, Willem, en een fijne dag.
3: Dankjewel.
0: Doei.

0: Life is a rollercoaster. Je hoorde Ronan Keating. Jelmer en ik die zaten wat te kletsen. En toen kwamen we op het verschijnsel vriendenboekjes en poëziealbums. Of pussyalbums, zoals wij dat vroeger noemden.
1: Ja.
0: Ja, en Jelmer, ik heb mijn oude pussyalbum gevonden. Ik vind het zo leuk. Ik lees allemaal gedichtjes terug van heel, heel lang geleden. Van lieve klasgenootjes, maar ook van een juf. En van een jongen waar ik stiekem verliefd op was. En nou ja, weet je, allemaal dat soort dingen. En het is zoiets super schattig.
1: Maar het is toch waanzinnig.
0: Ja, het is heel leuk. En toen kwam Frans aan met het pussyalbum van zijn moeder.
1: Oh,
0: dus van mijn schoonmoeder, die inmiddels helaas overleden is.
1: En uit welk jaar komt
0: dat
1: pussyalbum?
0: Is uit eind jaren 40.
1: Wow.
0: Begin 50.
1: Wow.
0: Ja, en dat is ook heel mooi. Want dat is dus een album waar mensen maakten kunstwerkjes maakten ze daarvan. En dat is zoiets prachtigs. En toen dacht ik, hoe leuk is het om daar eens een keer over verder te praten. Want ik denk dat er heel veel luisteraars zijn die vroeger misschien wel zo'n album hebben gehad of erin hebben geschreven. Ik sprak net op de redactie een collega die zei, oh, ik vond het altijd heel erg als er dan zo'n meisje naar me toe kwam van, wil jij in mijn pussyalbum schrijven? En dan moest ik weer wat gaan verzinnen.
1: Ja.
0: En dan kwam ik niet verder dan Tip Tap Top, Patricia die jij drop. Maar goed, dus ik dacht, laten we het daar eens over hebben.
1: Ik vind het een waanzinnig idee. Ja, misschien hebben mensen me ook nog wel ergens in de kast liggen. Dat zou ik zeggen, zoek hem
0: even kijken,
1: op.
0: Stuur een fotootje.
1: Ga even kijken, stuur een fotootje. Ja, praat
0: dat
1: erover mee. 088 850 51 52.
0: Dan horen we jou graag na het nieuws zo van 16:30. Barbara, had jij ook zo'n boekje eigenlijk? Een,
2: ja, maar ik denk, waar is hij eigenlijk?
0: Oh,
2: dat is wel, dat, ik hoop dat ik hem nog wel kan vinden.
0: Ja, maar je hebt hem vast niet weggegooid. Zoiets gooi je niet weg.
2: Ik hoop het niet.
0: Nee, ik denk het niet.
2: Er hem vinden is een tweede.
0: Ja.
2: Ik had ook Tip Tap Top. Kijk even in deze envelop.
0: Ja. Wat een flop.
2: Ja, en hopelijk ook nog wel, meer lievere delen.
0: Ja, precies. Ja, leuk.
2: Maar ik herinner me dat nog heel goed, ja.
0: Ja, mooi. Nou, goed, we gaan het er zo over hebben. Dus ik zou zeggen, als je thuis nog zo'n pussyalbum hebt liggen, stuur dan even een fotootje of, nou, praat met ons mee in elk geval. Gaan we eerst naar het nieuws, Barbara. Wat zit daarin?
2: Nou, een jonge jongen is in Alkmaar aangehouden omdat hij geen licht op zijn fiets had, maar hij had nog iets veel ergers gedaan.
3: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
7: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
11: Vers aan Tafel.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
11: Vers
9: aan tafel!
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
14: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in 1 klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
15: Ik ben René en ik woon in Amsterdam.
16: Ik ben Peter Snijders en ik ben de wijker.
17: Ik ben Lindy van Workum, kom uit Haarlem.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Twee over half vijf. In Monnikendam is het 25 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Een 17-jarige jongen uit Den Helder is in Alkmaar aangehouden nadat politie een vuurwapen bij hem vond. Agenten hielden de jongen staan omdat hij zonder licht reed. Maar tijdens de controle bleek dat hij geen ID bij zich had. Toen ze hem gingen fouilleren bleek hij ook een vuurwapen in zijn nektasje te hebben. De jongen is aangehouden en ook voorgeleid. 10 gemeenten in Nederland moeten zich op het ministerie van Asiel en Migratie melden omdat ze niet voldoen aan hun wettelijke taak om voldoende opvangplekken te zorgen voor asielzoekers. In Noord-Holland gaat het om Beverwijk. Ja, de spreidingswet is een Nederlandse wet die sinds 2024 van kracht is en als doel heeft om asielzoekers eerlijker over het land te verdelen. Gemeenten kunnen hierdoor wettelijk worden verplicht om opvangplekken te realiseren en zo de druk op overvolle locaties zoals Ter Apel te verlichten. Ajax is vandaag begonnen aan een trainingskamp in Garderen. Dat ligt in Gelderland. Nieuwe trainer Michel heeft 25 spelers geselecteerd. Nieuwkomer Caio Henrique kan vrijdag zijn officieuze debuut maken in de oefenwedstrijd tegen AEK Larkana. Opvallende afwezigheid is de spits Casper Doelberg. Die wordt in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam. En een 38-jarige vrouw is afgelopen nacht aangehouden nadat ze zich verzet had tijdens een politiecontrole in Alkmaar. Ze mishandelde daarbij 2 agenten. Toen ze haar staande hielden, weigerde ze al om mee te werken aan de controle. Ze is overgebracht naar het politiebureau. Ze wordt dus verdacht van mishandeling. 2 agenten zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. En een laatste berichtje, hoorde dat eerder al. De koning en zijn familieleden vieren Koningsdag volgend jaar in Lelystad.
0: Ja.
2: Helaas niet in Noord-Holland.
0: Nee, jammer.
2: Maar goed, wel goed om te weten. Dit jaar waren ze natuurlijk in het Friese Dokkum.
0: Ja.
2: En de laatste keer dat ze in Flevoland waren was in 2006. Toen waren ze in Zeewolde.
0: Oh ja.
2: Koning Willem-Alexander wordt 60, komende Koningsdag. Het bezoek vindt dan ook plaats in het jaar dat de stad Lelystad 60 jaar bestaat.
0: Ja, mooi.
2: Daar is over nagedacht.
0: Ik snap wel dat ze dan hebben gedacht dat moeten we dit jaar doen.
2: Ja.
0: Dit is het jaar.
2: Vliegen in één klap.
0: Althans, volgend jaar.
2: Ja. Komend jaar.
0: Ja.
2: Zoiets.
0: Ja. Goed bedacht.
2: Hoor. Volgen jullie het nog? Ja,
0: ja hoor, zeker.
2: Nou, meer nieuws en Noord-Hollandse verhalen in de app en op nanieuws.nl.
0: En zo is het ook. Dankjewel, Barbara. Wij gaan verder met het weer van Jan Visser.
19: Vanmiddag trekt er wat bewolking over, maar de zon komt er ook geregeld aan te pas. Later vanmiddag en vanavond worden de opklaringen breder. De temperatuur loopt op naar 22 tot 23 graden. In het zuiden van de provincie kan het plaatselijk zo'n 25 graden worden. Wel staat er een behoorlijke wind uit het westen. Die is zowel langs de kust als boven land vrij krachtig. Vanavond neemt de wind iets af. Morgen zijn er perioden met zon. In de middag komt er iets meer bewolking, maar het blijft droog. De temperatuur loopt op naar waarden tussen 21 en 24 graden. De wind is eerst west, later noordwest en matig aan zee vrij krachtig.
0: Jelmer, hoe gaat het intussen op de Noord-Hollandse wegen? Zijn er veel files?
1: Er staan er 10 in totaal en ik noem even de uitzonderingen. De eerste, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelof Arendsveen een kwartier vertraging. 14 minuten vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Rotterpolderplein. Het komt door een ongeluk. Gaan we nog even van snel naar spoorweg. Want tussen Amsterdam Sloterdijk en Zaandam rijden er geen treinen. Komt door een storing in een tunnel. Dus mocht je de trein nodig hebben, check je reisplanner app goed. We'll be right back.

0: Breaking Away hoorde je.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Waarin we het gaan hebben over poesiealbums of poëziealbums of vriendenboekjes.
2: Ja,
0: ik kwam mijn oude poesiealbum tegen en ik zag zoveel lieve berichtjes van oude klasgenootjes die ik toch een beetje vergeten ben. Ook al zeiden ze in die gedichtjes nog zo dat we elkaar nooit zouden vergeten.
2: Ja, gebeurt toch, hè?
0: Gebeurt toch, maar nu heb ik ze toch weer een beetje teruggevonden dankzij dat album. En Fransie kwam met een album van zijn moeder uit de jaren, eind jaren 40, begin 50. En dat is wel van een iets andere orde, hoor, moet ik zeggen. Daar hebben de mensen echt prachtige tekeningen in gemaakt. Het zijn echt kunstwerkjes eigenlijk.
2: Ja, maar nu hebben we het al een beetje doorgespit samen boven. Ik vond het ook wel af en toe een beetje teksten waarvan ik dacht, het is niet heel erg vrolijk
0: om
2: te worden.
0: Het is soms een beetje somber. Bijvoorbeeld in 1949 schrijft een, ik weet niet wie dat is, een vriendin, denk ik. Het leven is geen lolletje. Knoop dat maar goed in je bolletje. Lachen is soms heel gezond, maar Rosa, je moet het niet maken al te bont. Dus let maar goed op. Dan krijg je ook niet zo dikwijls op je kop.
2: Nou, viva la vida. Maar goed, dit kwam natuurlijk, dit was pas na de oorlog natuurlijk. Is het ook nog wel eventjes...
0: Want dat vind ik ook wel mooi. Er staat ook een gedichtje in, dat gaat zo. Hier een wijze raad. Word nooit kwaad. Word dik en gezond.
2: Oh.
0: Ja, en blijf gezond. En ga vroeg naar bed. Dan heb je heel je leven pret. Maar toen dacht ik, word dik en gezond. Dat was natuurlijk net na de oorlog, was iedereen natuurlijk heel mager. Ja. En, dus dat was toen natuurlijk iets wat je juist moest doen. Juist heel dik worden, dan was je gezond.
2: Ja, en ga vroeg naar bed en heb je pret, denk ik ook niet meer. Ga laat naar bed, dan hebben we pas pret.
0: Zo is het,
2: Vroeg naar bed, is geen pret.
0: Absoluut,
2: En jouw poesiealbumpje?
0: Daar heb ik ook meegenomen. Daar staan allemaal van die schattige dingetjes in met van die plaatjes, plakplaatjes en grapjes. Maar ook wel goede wijze raad ook. Hier bijvoorbeeld, maak vele vrienden, maar behoud de oude. De nieuwe zijn zilver en de oude zijn gouden.
2: Dat
0: is toch ook heel stichtelijk.
2: Ja.
0: Nou ja, en iemand heeft ook nog geschreven, alles wat ik zeggen wil, zeg ik met dit hart. En een hartje erbij getekend. Ik weet niet meer wie dat is.
2: Het allemaal bijzonder netjes. Mag
0: heel
2: ik dat zeggen?
0: Heel netjes. Want jij had een vriendenboekje toen
2: ik had een,
0: je
2: ik had
0: jong
2: een
0: was.
2: Vriendenboekje. Ja, ik denk dat de poesiealbums toch ook wel iets meer voor de meisjes waren. Ja. En misschien, is het nu nog? Worden poesiealbums nu nog
0: weet
2: gebruikt?
0: Weet ik niet. Volgens mij meer ook vriendenboekjes. Dat je daarin schrijft wie je bent, wat je hobby's zijn en wat je doet.
2: Ja, er staan gewoon vragen in die je dan moet beantwoorden.
0: Voorgedrukte vragen,
2: Maar ik moet wel zeggen, ik heb het niet meer, maar ik weet wel dat ik niet zo netjes was als deze teksten vroeger. Ik ging net de berichtjes allemaal opschrijven.
0: Nou, ik weet wel dat als ik in zo'n album moest schrijven, dan ging ik dus lijntjes trekken, zodat ik heel netjes recht ging schrijven. En dan gumde ik die later weer uit.
2: Ik was geloof ik al een hele stoute jongen. Ik ging het allemaal niet doen, hoor.
0: Zal ik er nog eentje voor mij voorlezen?
2: Ja, graag.
0: Lieve Patricia, twee heldere ogen, een hartje van goud, een zuiver geweten, zorg dat je dat houdt. Wees lief en gelukkig, tevreden en blij. En kijk je in het album, denk dan nog eens aan mij, je vriendin, Nicole. En Nicole, daar zit ik nog steeds mee op Facebook.
2: Echt?
0: Als je dit hoort, ik heb aan je gedacht vandaag.
2: Oh, wat
0: mooi, toch?
2: En hoe oud waren de mensen die je ongeveer, de kinderen die
0: dit
2: je
0: is lagere school. Dit is lagere school. Dit is, dan was je 9 of 10 of 11 of 12.
2: Dat is, zijn wij allemaal door de jaren heen dan dommer geworden?
0: Ah! het was misschien meer dat je gewoon een beetje afkeek bij andere albums of zo. Dat je dacht van, zo moet je dat ongeveer doen.
2: Ja.
0: Er staan soms hele verhalen in. Ik vind het heel mooi.
2: Het is prachtig,
0: er
2: absoluut.
0: Er komen ook al allemaal appjes binnen van luisteraars die, heel leuk vind ik dat, ook foto's sturen. Ik zie een foto uit het album van de moeder van iemand. Maar ik kan het niet goed lezen. Misschien moeten we hem zo even bellen. Misschien
2: dat lijkt me een heel goed
0: kan
2: idee.
0: Kan ontcijferen.
2: Ja, Karin die stuurt nog mijn poesiealbum. Heb ik nog steeds. Het ligt veilig tussen oude fotoalbums. En af en toe blader ik met een glimlach erdoorheen. En Peter die stuurt, vroeger had ik het allebei. Een poesiealbum en een vriendenboekje. Vooral de creatieve tekeningen van klasgenoten zijn me bijgebleven.
0: Ja, precies. Oh, ik krijg ook een heel leuk appje van Anja. Hulde, geef Anja een gulden. Een gulden is niks. Geef haar een riks. Een riks is een grientje. Geef haar een tientje. Ben je bedonderd? Geef haar een briefje van 100. Nou, dat vind ik een hele lieve.
2: Nou, geef mij ook maar een briefje van 100.
0: Als we toch bezig zijn.
2: Ja.
0: Nou, daar staat dan een hele mooie tekening ook bij van een soort kat, denk ik, of een poedel, denk ik.
2: Wat grappig.
0: Ja, mooi toch?
2: Ja.
0: Nou, laat van je horen, zou ik zeggen. Stuur ons een appje. Als je geen foto hebt, hoeft niet. Hè. Je mag er ook gewoon over vertellen.
2: Het hoeft niet, inderdaad. 088 850 51 52. Laat van je horen.

0: The Mavericks en Dance the Night Away. We praten nog even verder over het verschijnsel Pussy Album. Ik vond mijn Pussy Album terug en moest gelijk ook aan al mijn oude vriendinnetjes denken. En ook vriendjes trouwens die erin staan.
1: Ja, en schreven die dan ook echt anders dan de meisjes?
0: Ja, in die zin dat die hadden toch iets meer zelf verzonnen. Bijvoorbeeld deze schrijft... Ik wil steeds in jouw album schrijven, maar ik weet niet wat. Willen we vriendjes blijven? Hoe bevalt je dat?
1: Oh, wat,
0: nou,
1: wat
0: met een babyfoto van hem erbij.
1: Oh,
0: ja, echt heel cute.
1: Ja, top.
0: Nou ja, leuk. Dus er kan van alles in zo'n album staan. Het album van mijn schoonmoeder, ja, dat heeft een heel andere sfeer. Met veel meer echt kunstwerkjes erin. En we zijn benieuwd of jij nog zo'n album hebt liggen. Voor jezelf of voor je moeder of je schoonmoeder. En er komen heel veel mooie foto's binnen van mensen die dat inderdaad bewaard hebben. Zoals bijvoorbeeld van Paula. Goedemiddag, Paula.
2: Hoi.
0: Hey, hallo. Paula. Ja, je hebt gelijk twee foto's gestuurd, hè? Wat zien we nou precies?
2: Heb ik twee foto's gestuurd?
0: Ja.
2: Eentje toch?
0: Ja, twee foto's. Allebei van een poëziealbum. Of een poesiealbum.
1: Nee, je hebt één foto gestuurd. Van een eentje, gedichtje dat je voor je nichtje had geschreven.
2: Voor mijn nichtje, Ellen.
0: Oh, ja. Ja.
2: Alleen nou heb ik het niet meer in mijn hoofd.
0: Oh.
2: Dus mogen jullie het anders even voorlezen?
1: Ja, maar het is ik lees het voor. Lieve Ellen, van moeder een schatje, van vader een pop. Zo groeit die Ellen aardig wat op. Op school is ze een engel met een bede voor. Want het mondje van Ellen kan babbelen hoor.
0: Ah, oh, van tante Paula. Wat leuk!
2: Ja, en het was ook zo, want dat doet ze dus nu nog, babbelen. Ja, het is echt zo leuk nietje. En ja, god, ze zal toch ook al rond de 58, geloof ik, zijn zo'n beetje.
0: Oh, echt?
2: Daarom is het... Het was een dochter van mijn zwager.
0: Ja.
2: Dus, en haar schoonzus. Dus, maar we hebben... Ja, ik vond het zelf ook... Want ik heb volgens mij staat het ook in mijn poëziealbum.
0: Oh, wat grappig. Ja, dus, maar zo ging het vroeger vaak, hè? Dan had je iets gelezen waarvan je dacht... Hé, hey, dat is wel een goeie. En dan zette je die zelf ook weer in een ander poëziealbum. Wat leuk, wat lief. Dank je wel.
2: Nou, alsjeblieft.
0: Hey, fijne middag. Hoi, hoi.
2: Ja, doei.
0: Doei. Hey, we gaan het er

0: nog even over hebben met Ineke Stroeken. Want als er nou iemand echt alles weet van Pussy-albums, sowieso van tradities in ons land, maar die Pussy-albums, daar heeft ze zich echt wel in verdiept. Want ze heeft zelfs meerdere tentoonstellingen op haar naam staan. Ineke, goedemiddag.
1: Goedemiddag, ja. Hallo. Je kunt zien, dus overal zijn er Pussy-albums, hè?
0: Ja.
1: Je hoeft maar te vragen en je kunt zo een tentoonstelling weer maken.
0: Nou, goed idee om het weer eens een keer te doen, Ineke.
1: Ja, ja zeker. Ja.
0: Het leeft wel bij de mensen. Heel veel mensen vinden het ook mooi en bijzonder om zoiets terug te vinden. Had ik zelf ook. Ja. Met dat album van mijn schoonmoeder. Dat je denkt, jeetje.
1: Ja, je mensen... doet het ook niet weg, hè?
0: Nee, nooit.
1: Dat is echt zoiets van je denkt van, nou, als ik heel klein moet gaan wonen en ik ben oud, dan neem ik nog mijn Pussy-album mee.
0: Ja, want het zijn hele kleine boekjes ook natuurlijk. Dus ze nemen niet veel ruimte in.
1: Nee.
0: En waar begon deze traditie ooit? Want ik heb dus zo'n boekje uit eind jaren 40. Maar ik zie ook al foto's binnenkomen van Pussy-albums uit de jaren 30.
1: Ja, en ze zijn nog wel ouder, hoor.
0: Ja?
1: En ze komen voort uit de vriendenboeken. En vroeger, als je in de 16e, 17e, 18e eeuw, als je man was en je was van goede klasse, dan ging je op grand tour. En dan ging je heel Europa doorreizen en overal leerde je wat. En dan, als je interessante mensen dan tegenkwam, dan liet je ze tekenen en er ook een zin bij zetten.
0: Ah, en dat was het begin eigenlijk.
1: Dat is het begin. Dat zijn echt vriendenboeken. Liberorum albums. Hè. En dan op het einde van de 18e eeuw, dan gaan meisjes het langzaam overnemen. En dan de eerste, een van de hele oudste, is in het stadsarchief Amsterdam ook, van 1792. En dan zie je eerst dat het een soort blaadjes zijn in een doosje. En dan aan het begin van de 19e eeuw wordt het echt een boekje. En je moet dan bedenken dat meisjes hoefden niet te schrijven, want dat was niet nodig. Maar bij de goede klasse gingen meisjes ook leren schrijven. Nou, en zo'n Pussy-album was ook een manier om te laten zien hoe mooi je kon schrijven.
0: Ja, ja.
1: En dan tegelijkertijd ook allerlei moraliserende teksten erbij. Hè?
0: Ja.
1: Ik heb ze net bij jou ook gehoord.
0: Ja, wees lief, wees braaf, ga vroeg naar bed. Vrees de
1: weer. Word dik na de oorlog.
0: Ja, word dik. Ja, die is grappig, hè?
1: Ja, maar dat past echt. Want het zijn eigenlijk allemaal wel... Ja, als je ze leest, dan zijn het echt tijdsbeelden van een bepaalde tijd ook.
0: Ja,
1: hè?
0: Absoluut. Ja, absoluut. Dat is ook het mooie ervan, inderdaad.
1: Ja, dat is schitterend, ja.
0: Ja. En waarom noem je het nou eigenlijk een Pussy-album? Want dat klinkt toch tegenwoordig ook een beetje gek.
1: Ja, dat komt uit Duitsland.
0: Oh.
1: Ja, en dat is een poëzie-album eigenlijk. Hè.
0: Ja.
1: En dat is een gedicht natuurlijk, hè, in een bepaalde vorm. Ja, en wij hoorden dat. Ja, wij dachten in Nederland, we maken er wel een Pussy-album van. En dan mag je het met een S en met een Z schrijven. Dus,
0: Heel verwarrend.
1: Heel verwarrend, ja. Maar het is gewoon gedicht, hè. Het betekent ook scheppen. Het oude woord betekent ook scheppen, creatief zijn.
0: Oh, ja.
1: En dat is eigenlijk ook wat je doet in een Pussy-album.
0: Ja.
1: En dan
0: is
1: het al de regel dat je rechts het gedicht schrijft.
0: Ja.
1: En links de plaatjes. En dan vroegen we ook nog dat echt allemaal versierseltjes en de hoofdletters werden versierd en daar noem maar op.
0: Ja, en met kleurtjes.
2: En het valt me ook echt op, dat zei ik net ook al wel tegen Patricia, dat het vroeger allemaal wel heel erg netjes was. Hele wijze teksten voor hele jonge kinderen.
0: Heel stichtelijk.
2: Dat is nu eigenlijk niet meer zo.
1: Nee,
2: hoe kan dat?
1: Ja, wij denken er natuurlijk ook anders over. En zo'n Pussy-album was ook, je wilde herinnerd worden door iemand, hè?
0: Ja.
1: Maar je wilde ook een boodschap meegeven. En die boodschap, wij zouden nou zeggen, ga lekker in je vel zitten of zo.
0: Ja.
1: Maar toen was het, wees fatsoenlijk, ga vroeg naar bed, kijk niet naar andere mannen en zo, weet je wel.
0: Ja,
1: dat soort dingen, hè.
0: Ja,
1: dus daar gaandeweg zijn die minder moraliseerd. Maar die allereerste, hebben allemaal van soort wijsbegeerte spreuken.
0: Ja.
1: Het is veel algemeenheden, hè. Maar het wordt dan ook, zeker in de 20e eeuw, wordt het steeds persoonlijker. Tegelijkertijd komen de poesieplaatjes op en worden wij ook een beetje luier.
0: Ja.
1: Dus we plakken de poesieplaatjes bij.
0: Helemaal volgeplakt.
1: Met heel veel glittertjes en zo.
0: En allemaal kleuren stiften. En dat is ook, als ik in dat album van mijn schoonmoeder blader, dan denk ik, daar hebben de mensen heel veel tijd in gestopt om prachtige tekeningen te maken.
1: Ja.
0: Landschapjes met aquarel en weet ik veel wat allemaal. Dat is toch wel even een ander verhaal dan het knip- en plakwerk bij mij met allemaal stickers en glitters. Maar goed.
1: Ja, maar je moest echt ook... je gaf ook echt een cadeautje eigenlijk.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: Een memory.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: En het leuke is ook dat het ook zo werkt. Want ik lees dus mijn boekje nu door de hele tijd. En dan denk ik, ja, ja deze meiden, daar kan ik gewoon best wel weer eens contact mee zoeken eigenlijk.
2: Ja, grappig. Ja, ja, toch? Memory lane. Ja. En eigenlijk maakt door zo'n boekje. Ja.
0: Nou, tot slot.
1: Je ziet ze weer voor je, hè?
0: Ja, absoluut. Ja. Die gezichten komen weer boven.
1: Ja.
0: Hey, tot slot, Ineke, kun jij nog, heb jij misschien een leuk gedichtje waarvan je denkt, oh ja, dat is misschien mooi om even met ons te delen?
1: Ja, zeker. Ik heb natuurlijk Roosjes verwelken, scheepjes vergaan. Maar onze liefde blijft eeuwig bestaan. Hè? Oh, ja. Dat is eentje die heel vaak voorkomt.
0: Ja.
1: Maar in elk boek staat ook, dit album heb ik lief. Wie het steelt is een dief. Wie het vindt brengt het vlug bij. En dan een naam in de plaats terug.
0: Oh,
1: en ook, dat moet er ook in staan.
0: Ja, ja.
1: Dit album behoort aan mij zolang ik hoop te leven.
0: Ja.
2: Oh, God,
0: dat is ook mooi. Ja, prachtig.
1: Ja, dat staat er in alle Poesie-albums. Dus, ja.
0: Heel leuk, Ineke, om even met jou erover te praten. Dank je wel daarvoor. En nou, we koesteren de albums.
1: Ja, zeker.
0: En laat ons weten als jij weer een tentoonstelling daarover gaat maken.
1: Ja, dat is goed. Ja? Ja,
0: oké. Okay. Dank je wel. Dag, Ineke.
1: Doeg.
0: Ja, leuk. Ik zie er nog eentje. Mijn album Pim Pam Poen, Rijst met Krenten en een Dikke Zoen. Nou, en dat van een jongen waar ik stiekem verliefd op was. Nou, hoe mooi is dat?
2: Oei, oei. Oei.

0: Cunningham hoorde je met Norma Jean. Straks het nieuws van 5 uur. En daarna dan horen we waarom er aan de bel getrokken wordt in de Hoornse muziekscene. Daar gaat het blijkbaar niet helemaal goed. Hoe dat zit, hoor je zo.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
4: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
6: Ik ben Noelle uit Amstelveen.
7: Ik ben Floor en ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben Anne en ik kom uit Akersloot.
9: Ik heet Piet en ik ben geboren en getogen in die fijne Amsterdamse pijp.
10: Ik ben Ivana en ik kom uit Monnikendam.
11: Ik ben Marissa uit Zaandam. Thuis in heel Noord-Holland.
0: Twee over vijf en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. 10 gemeenten moeten zich op het ministerie van Asiel en Migratie melden, omdat ze niet voldoen aan hun wettelijke taak om voor voldoende opvangplekken te zorgen. Qua Noord-Holland gaat het dan om Beverwijk. Een 17-jarige jongen uit Den Helder is in Alkmaar aangehouden nadat de politie een vuurwapen bij hem vond. De politie ontdekte dat toevallig nadat de jongen zonder licht reed. En Ajax gaat op trainingskamp met nieuweling Kayo Henrik en zonder Casper Dolberg. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van den Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil afspraken met hem maken over de komst van een AZC. Geven ze hier geen gehoor aan, dan regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die gemeente. Het was verkeerd dat Nederland in de coronacrisis aanvankelijk alleen maar inzette op vaccineren bij de huisarts. Dat zei topambtenaar Sonnema tegen de corona-enquêtecommissie. Toen het vaccin van Pfizer niet geschikt bleek voor prikken bij de huisarts, was er geen plan B en daardoor ontstond vertraging. Vanochtend zei de toenmalige programmadirecteur van het RIVM, Van Delden, hetzelfde. Vibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst, ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Vibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Het totaal aantal komt daarmee op 360. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Balogun teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Jelmer, hoe gaat het op de weg?
10: Er staan 14 files op dit moment. Ik noem even de uitzonderingen. Eerst de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Hoofddorp. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Dat komt door een politieactie. 13 minuten vertraging. 14 minuten op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Rotterpolderplein. Dat komt door een ongeluk. Gaan we nog even richting de N201. Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst, Der Berg en Loenersloot. 12 minuten. En dan nog even van snel naar spoorweg. Want tussen Amsterdam, Sloterdijk en Zaandam rijden er geen treinen. Komt er een storing in een tunnel. Dus check je reisapplanner-app goed.
14: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
15: Ik koos wat mij raakte.
14: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
16: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
17: Goedendag, Mensenrelatie Radboud Visser.
18: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
19: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
21: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
22: Vandaag de dag. Met Patricia Navelke.

0: hoorde je van Frankie Valli. Het is 5:10. Een heel goede middag.
1: NH met Vandaag de Dag.
0: En wat gaan we in Vandaag de Dag allemaal doen in het komende uur, Jelmer? Heb jij daar een beetje een overzichtje van?
2: Absoluut. In het sportnieuws gaan we het hebben over voetbal.
0: Nou, wat verrassend.
2: Gebeurt nooit. AZ dit keer.
0: Oh.
2: En later gaan we het hebben over het boek Waterpoes.
0: Ja.
2: En dat gaat over avonturen op het water.
0: Ja, leuk hè?
2: Heel
0: Waterpoes.
2: Leuk.
0: Klinkt Waterpoes. Heel spannend.
2: Ja.
0: Goed, maar eerst gaan we het hebben over de Hoornse muziekscene. Die trekt aan de bel met de petitie Laat Hoorns talent niet stilvallen. Vragen muzikanten aandacht voor het verdwijnen van oefen- en speelplekken in de stad. En een van de initiatiefnemers is Irma van der Lubbe van popstation Hoorn. Goedemiddag Irma.
3: Goedemiddag.
0: Ja, jullie zijn een petitie gestart hè, met de oproep Laat Hoorns talent niet stilvallen. Wat was de directe aanleiding om dit te doen?
3: Nou, wij zagen dat het muziekklimaat voor muzikanten al een tijdje achteruit gaat hier. He, met name inderdaad de oefenruimtes. Daar zijn er best een hoop van vertrokken uit de stad. Die moet je echt nog met een vergrootglas zoeken. Maar recentelijk is ook muziekcafé Het Kroegie dichtgegaan. En afgelopen eerverleden zondag ook nog café Backstage. En dat waren toch wel twee hele belangrijke plekken waar muzikanten meters kunnen maken. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk om je te ontwikkelen als artiest.
0: Ja,
3: en,
0: ja.
3: En dat valt dus nu allemaal weg. Vroeger had je gewoon ook nog veel meer speelplekken behalve de cafés die we nu noemen. En nu is eigenlijk alleen Swaf nog overeind als café dat met regelmaat muziek programmeert.
0: Ja, waar je en ook dat een beetje als beginner terecht kan, zeg maar. Om een beetje kilometers te maken, om het maar zo
3: precies,
0: te zeggen.
3: Precies, precies. Ja. Kijk, we hebben natuurlijk de Hoornse Stadsfeesten. Die hebben daar ook een belangrijke rol in. Maar ja, dat is één evenement in een jaar, weet je wel. Je hebt gewoon wel plekken nodig waar je zo af en toe eens eventjes je neus kan laten zien.
0: Ja,
3: en tuurlijk. Ook voor ons, voor publiek is het gewoon heel jammer. Want voorheen liep je de stad in en dan kon je weer een mooie nieuwe talenten ontdekken. En dat is nu ook echt wel teruggebracht tot minimum.
0: Ja, inderdaad. Dus dat is niet best. En Hoorn, dat is wel bijzonder ook. Heeft in het verleden natuurlijk wel meerdere succesvolle artiesten voortgebracht. Jullie zijn
3: zeker.
0: Eigenlijk een beetje het Volendam van West-Friesland.
3: Ja.
0: Laten we zeggen, zoals een Tim Knol. Die steunt jullie oproep ook van harte. Dat zag
3: zeker.
0: Ik op Facebook net. Laten we even luisteren wat hij zegt.
4: Ik ben Tim Knol. Ik ben opgegroeid in Hoorn. En mijn hele muzikale leven is hier begonnen. En niet alleen dat van mij. Hoorn heeft ontzettend veel getalenteerde muzikanten voortgebracht. Toen ik mijn eerste bandjes had, waren er overal oefenruimtes. En er waren cafés waar je kon spelen. Vaak tegen de kleine vergoeding. Maar juist daar leer je het vak en daar doe je de ervaring op.
0: Ja, precies. Zo kun je het een beetje leren. Want je gaat natuurlijk niet gelijk naar een podium als Paradiso, zeg maar. Als beginnend artiest.
3: He? Zeker niet. Er zit een hele lange weg zit daar tussen. Van heel hard oefenen, spelen, schrijven.
0: Ja.
3: Hè? Zeker als je eigen werk maakt. Maar ook coverbands hebben best nog wel last met goede speelplekken vinden.
0: Ja.
3: En Hoorn heeft natuurlijk wel een poppodium ook. Die heeft wel een avond voor beginnende bands ook. Maar het is al moeilijk om een poppodium renderend te krijgen op dit moment. 70% van de poppodia heeft daar problemen mee op dit moment.
0: Ja.
3: En dat maakt toch dat er niet altijd de meest fijne keuzes voor opkomend talenten worden gemaakt, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dus die krijgen steeds minder kans.
3: Precies, niet omdat ze dat niet willen, maar omdat ze het gewoon financieel niet kunnen.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk wel zonde. En hoe komt het eigenlijk, denk je, dat er in Hoorn zoveel muzikaal talent is groot geworden?
3: Nou, wij zijn een van de 12 Nederlandse gemeenten, mind you, die nog een zelfstandige muziekschool heeft.
0: Oh, ja.
3: Bij andere gemeentes zijn die allemaal opgegaan in culturele centra of dat soort instanties. Dus er wordt bij ons veel gekweekt. Ook het middelbaar onderwijs doet een hoop.
0: Ja.
3: We hebben een aantal zeer gemotiveerde zelfstandige docenten hier in de stad. Dus er wordt aan de onderkant veel gekweekt. En de gemeente investeert ook in bijvoorbeeld zoiets als de muziekschool. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar als dat talent vervolgens denkt van hé, maar dit is echt hartstikke tof, hier willen we wat mee.
0: Ja, ik wil optreden.
3: Dan kan je,
0: en ja, dan
3: moet je. Ja. Dus dat is het. En dat is gewoon doodzonde.
0: Nee, wat vragen jullie concreet van de gemeente, als je dat zou moeten samenvatten in een zin?
3: Nou, we willen sowieso aandacht voor dit probleem. Het gemeente is wel bezig met muziek, maar dat richt zich vooral op de komst van een nieuw poppodium. Of dat er wel of niet moet komen en zo, ja, waar. En dat vinden wij natuurlijk ook belangrijk. Maar er is iets in de stad gaande wat gewoon veel acuter is. En dat is dit. Dus daar wilden we de aandacht voor vragen. Dat lijkt ook te lukken. De politiek heeft het wel opgepakt en er gaan vragen gesteld worden.
0: Kijk, dat is een begin.
3: Ja, zeker. En wat wij het allerliefste zouden willen is... dat er potjes komen voor het programmeren van lokaal opkomend talent. En het liefste ook dat er gewoon een plek komt waar mensen kunnen oefenen en spelen tegelijk. Een beetje zoiets à la het slachthuis in Haarlem. Zoiets zou fantastisch zijn.
0: Ja, mooi. Nou, een duidelijke oproep. Waar kunnen mensen de petitie nog tekenen, Irma?
3: Waar? Als je kijkt op de socials van Popstation Horen... Daar vind je de link naar de petitie. Okay. We zitten nu bijna op 800, dus het gaat als een speer.
0: Oké, heel goed. Nou, succes ermee.
3: Ja, dankjewel.
0: Oké, jij bedankt. Irma van der Lubbe hoorde je van Popstation Horen. En op de website van het Popstation vind je ook alle informatie over deze petitie die je dus kunt tekenen om het Horens muziektalent te redden.

0: Mr. Know-it-all. Je hoorde Teddy Swims.
1: Vandaag de dag.
0: En wij gaan verder met de sport. En daarvoor is hier Milton in de studio. Milton, goedemiddag. En je wilde het hebben over AZ. Daar hebben we het een tijdje niet over gehad. Vertel.
2: Ja, goedemiddag Patricia. Nou, ik wil het over AZ hebben, omdat zij vandaag traditiegetrouw op trainingskamp zijn gegaan naar Ede in Gelderland. Ik heb nog even naast te kijken, maar zeker de afgelopen 10 jaar gaan ze daar eigenlijk altijd wel heen om zich mentaal en fysiek voor te bereiden op het nieuwe seizoen. En ze blijven daar ook tot en met komende zaterdag. Opvallend alleen is dat in Gelderland afwezig is Sven Meinands. Hij was zaterdag in directoren, waar ik ook bij was, was hij nog wel op de bank. Maar hij speelde toen al niet. En dat heeft te maken met een aanstaand transfer. Want hij is vanochtend gespot in Eindhoven. Nou ja, ja, dan raad je al waar hij naartoe gaat.
0: Ja, nou, naar PSV, denk ik.
2: Heel goed. Ja. Ja. Hij was al in Eindhoven gespot voor zijn medische keuring. En het aparte is altijd bij spelers die naar PSV gaan. Altijd lekt dan een filmpje uit dat ze naar het topsportcentrum in Eindhoven lopen voor die medische keuring.
0: Dus dat kan geen toeval zijn.
2: Nee, daarom.
0: Dat is gewoon expres.
2: Is altijd eigenlijk als hele grote transfer.
0: Maar wel een mooie kans voor hem natuurlijk.
2: Zeker. En bij de Eindhovenaren ligt er ook naar verluid een contract voor tot 2030. Dus voor de komende 4 jaar klaar. Dus dat is echt wel een mooie stap voor hem om naar de landskampioen te gaan.
0: Zeker. Maar wel pech voor AZ. Want Sven Meinands is wel belangrijk geweest, toch?
2: Ja, echt wel een sterkhouder, zoals je dat zou kunnen noemen. Hij kwam in de winter van 2023 over van Sparta Rotterdam. Heeft uiteindelijk ruim 100 duels voor AZ gespeeld. En zeker de afgelopen 2 seizoenen heeft hij zich ontzettend goed ontwikkeld. Hij is ook uiteindelijk aanvoerder geworden en ook echt wel een leider van AZ. Zeker in de periode dat Jordi Klaas, die is de afgelopen seizoenen, en zeker het afgelopen seizoen, ook best wel lang geblesseerd geweest. En hij was echt wel degene die hem gewoon goed verving als een leider en ook wel stond voor zijn ploeg. En eigenlijk een jaar geleden rond deze tijd stond hij ook al op het punt om naar PSV te gaan. Daar heeft AZ toen een stokje voor gestoken. Dat had ermee te maken dat Ruben van Bommel, een andere AZ-speler, toen ook al naar PSV ging. En ze vonden het een beetje overdreven, wat ik ook wel begrijp, om twee spelers naar een concurrent te laten gaan. Maar nu lijkt het er toch echt van te komen. Ik sprak afgelopen zaterdag Kees Smit, ook omdat Sven Meinands niet voor de camera kon. Maar hij lijkt zijn natuurlijke opvolger te worden bij AZ, Kees Smit. En je hoort Kees Smit over het vertrek van Meinands.
3: Ik weet natuurlijk nog niet zeker of hij weggaat. Maar als dat zo is, heeft hij een stap verdiend. Hij heeft het natuurlijk heel goed gedaan vorig jaar. En ik gun het hem alleen maar. Dus ik hoop dat hij ergens goed terecht komt.
0: Bij PSV komt hij op zich wel redelijk goed terecht, zou je kunnen zeggen, toch? Ja. Maar dit zei dus Kees Smit. En die kan hem dus misschien die plek gaan overnemen.
2: Ja, die kans is wel vrij aannemelijk. Ook omdat AZ echt wel veel vertrouwen in hem heeft. En dat bleek ook wel afgelopen zaterdag. Want hij mocht het rugnummer al overnemen van Sven Meinands. De rugnummer 10. Nou ja, ik hoef je niet uit te leggen dat in de voetballerij dat eigenlijk heel belangrijk is. Lionel Messi heeft dat in het verleden gedragen. Maradona, Diego Maradona, Ronaldinho kan ik nog. Een uur kan ik vullen.
0: 10 is het gouden nummer.
2: Ja, exact.
0: Of 14.
2: Precies. Ja. En hij mocht ook nog de aanvoerdersband dragen, Kees Smit. Dus ze probeerden wel alles aan te doen om hem wel bij AZ te houden.
0: Ja, ik wou zeggen, want dan moet hij wel blijven. Hè? Zit dat er wel in?
2: Het is een beetje aan het kantelen, heb ik het idee. Hij was eerst heel erg stellig van ik wil vertrekken bij AZ. Maar nu lijkt het toch te kantelen.
3: Op dit moment is er nog niks, dus ik speel gewoon hier en ik focus me gewoon hierop. En ik zie het wel.
4: Maar je zou dus wel willen blijven?
3: Ja, zeker.
4: En omdat een aantal maanden geleden je ook wel aangaf dat je zou willen vertrekken?
3: Ja, ik denk er gewoon veel over na, dat is het meer. En wat er gaat gebeuren zie ik uiteindelijk wel. Dus dat is het eigenlijk.
0: Beetje vaag.
2: Dat is heel vaak hoor, dat voetballers heel vaag zijn. Maar... Ja,
0: ze houden de kaart een beetje bij de borst. Misschien heeft hij al een leuk aanbod liggen en zegt hij het gewoon nog niet.
2: Dat kan.
0: Of...
2: Ja, dus ik vroeg ook op de man af, kan je dan in ieder geval de fans beloven dat je bij AZ blijft? Maar dat kon hij ook weer
0: ook
2: niet.
0: Weer
2: dus
0: niet.
2: Hij wil wel blijven, maar kon ook weer niet beloven dat hij blijft.
0: Ja, als er een heel mooi aanbod komt, dan snap je ook dat zo'n jonge jongen weg is, toch?
2: Ja, al heb ik wel het idee dat AZ, juist met wat ik net vertelde, dus het rug nummer 10 en dat eventuele aanvoerderschap, dat ze wel ervoor proberen te zorgen dat hij niet vertrekt. Want het zou zomaar kunnen dat er wel een aantal sterkhouders weer vertrekken. Dat is in het verleden best wel vaak bij AZ. Wel het idee dat ze nu in ieder geval niet heel erg grappig zijn om te laten vertrekken. Wat ook best opvallend is, want eerder dit jaar besloot ze nog om een superzaakwaarnemer in de armen te nemen om hem eigenlijk in de markt te zetten, Kees Smit. En er werden bedragen genoemd van 60 miljoen euro dat hij naar Paris Saint-Germain, de Franse topclub, of Real Madrid of Barcelona zou kunnen gaan. Maar vooralsnog hebben die zich niet gemeld in Alkmaar. Zou ook zomaar kunnen dat hij wel gewoon blijft. En dan wordt hij in ieder geval een hele belangrijke speler.
0: Zeker, ja. En dus misschien wel de nieuwe aanvoerder ook. Oké, dankjewel Milton. We zijn weer even bij.
1: Vandaag de dag.

0: The Pretenders bij NH Back on the Chain Gang. Straks dan gaan we alles horen over de Waterpoes 1, 2 en 3. Maar eerst het nieuws van 5:30. Barbara, wat zit daarin?
1: Moet ik dat alvast allemaal,
0: overval,
1: allemaal
0: zeker,
1: vragen? Ja, sorry.
0: Ja, jij was nog helemaal in de sportdiscussie.
1: Ja,
0: met
1: we waren nog in de sportdiscussie.
0: Ja, dan moet ook
1: wat zal ik zeggen? Ja, het is wel bijzonder. Er was een jongen die werd op straat gecontroleerd omdat hij geen licht op zijn fiets had. Uiteindelijk bleek hij een wapen bij zich te hebben.
0: Oh.
1: Hoe dat verder is gegaan, dat hoor je zo.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Maak een uitstapje naar de Veluwe. En bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF... bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland... nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
9: Ik ben Sandra, kom uit Heemskerk.
10: Ik ben Henk en ik woon in Sint-Pancras.
11: Bonjour, ik ben Lucie Steen, schilder in Zandvoort.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:01 en Weesp is het 26 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een 17-jarige jongen uit Den Helder die is in Alkmaar aangehouden... nadat de politie een vuurwapen bij hem vond. Agenten hielden de jongen staande omdat hij zonder verlichting reed. Nou, tijdens de controle bleek dat hij geen ID bij zich had. En toen hij gefouilleerd werd, zagen ze een vuurwapen in zijn nektasje. De jongen is aangehouden en voorgeleid. 10 gemeenten moeten zich op het ministerie van Asiel en Migratie melden... omdat ze niet voldoen aan hun wettelijke taak... om voor voldoende opvangplekken te zorgen. Qua Noord-Holland gaat het dan om Beverwijk. Ja, de spreidingswet is een Nederlandse wet die sinds 2024 van kracht is... en als doel heeft om asielzoekers eerlijker over het land te verdelen. Gemeenten kunnen hierdoor wettelijk worden verplicht... om die opvangplekken te realiseren. Ajax is vandaag begonnen aan een trainingskamp in Garderen, dat ligt in Gelderland. Nieuwe trainer Michel heeft 25 spelers geselecteerd. Nieuwkomer Caio Henrique kan vrijdag zijn officieuze debuut maken in de oefenwedstrijd tegen AEK Larnaca. Opvallende afwezige is spits Casper Doelberg. Ja, die wordt in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam. Dan is een 38-jarige vrouw afgelopen nacht aangehouden... omdat ze zich hevig verzette tegen een politiecontrole in Alkmaar. Ze mishandelde zelfs 2 agenten. Ja, toen ze haar staande hielden, weigerden ze mee te werken aan de controle. Ja, ze wordt verdacht van mishandeling en is overgebracht naar het politiebureau. 2 agenten zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Ja, je kunt natuurlijk meestal als je gaat kamperen, dan is dat in de open lucht. Maar je hebt nu ook outside-in. Dat is een indoor camping. Best wel grappig. Vlakbij Amsterdam, eigenlijk Amsterdam Zuidoost. Bijvoorbeeld vlakbij Avas Live is dat. En we spraken eerder vandaag met Willem Megens van die camping. En die vertelt wat voor soort publiek er allemaal op afkomt.
13: Ons publiek gaat alle kanten op. We zitten om de hoek bij de metro. Dus een 10 minuten bij een Amsterdam centrum. Dus we hebben de Amsterdam toerist. We hebben concertgangers, want we zitten ook dicht bij de Ziggo Dome Arena. Fietsers, je kunt bij ons fiets huren, de mensen die naar de natuur ingaan. En in de winter, met ons laagseizoen, dan focussen we ons op meer op grote groepen, bedrijfsevents trouwfeesten, familiepartijen, dat soort dingen.
1: Ja, en dat zei Willem Megens van Outside In, van die indoor camping.
14: Ja, het ziet er heel leuk uit. Heel erg leuk uit, moet ik echt zeggen.
1: Met grappige pipowagens, met leuke 70-wagens, caravannetjes.
14: Ja, superleuk. Het lijkt me echt heel grappig om daar een keer te staan. Zeker met het hele bedrijf, lijkt me leuk.
1: Oh ja.
14: Of misschien wij van de radio dan. Maar het is wel echt anders dan gewoon kamperen. Want bijvoorbeeld, ik kan met mijn vouwwagen daar natuurlijk niet bij. Want het is gewoon, alles staat al helemaal opgesteld.
1: Ja, dat is ook wel relaxed.
14: Je kan niet met je... Nou, dat is
1: en
14: waar.
1: We kunnen gewoon vanuit ons huis eigenlijk fietsen er naartoe.
14: Dan fietsen we zo naarheen, dan hoeven we niks mee te nemen. Nee, dat is ook weer waar. Dat is wel fijn. Maar je moet nog steeds wel met je wc... Nou, niet met een wc-rolletje, maar je moet nog steeds wel lopen naar het sanitair.
1: Ja, dat wel.
14: Dat is niet...
1: Dat vind ik op zich prima.
14: Prima te doen, tuurlijk. En het is allemaal overdekte.
1: Ja.
14: Dus dat is ook wel leuk. Ik vind het een heel grappig idee.
1: Ja, ik vind het ook grappig.
14: Ja.
1: Nou goed, wordt vervolgd als we een keer gaan, hè?
14: Zeker.
1: En meer nieuws vind je ook in de app en op nanieuws.nl.
14: Dankjewel, Barbara. En dan gaan wij het hebben over het weer met onze eigen weerman Jan Visser. Goedemiddag.
15: Dag Patricia. Goedemiddag.
14: Hoi, goedemiddag Jan. Ja, ik zat even te denken, als het slecht weer wordt deze zomer, dan kunnen we nog met z'n allen naar die overdekte camping natuurlijk, hè?
15: Ja.
14: Maar zover is het niet, want volgens mij gaat het weer mooi worden. Hoe was het vandaag eigenlijk?
15: Nou, het werd behoorlijk zonnig. Vanmorgen begonnen we met veel bewolking. Het gemopper steeg al op, maar uiteindelijk werd het snel zonnig.
14: Het gemopper steeg al op, ja. We zijn echt niks meer
15: gepland. Nee, dat is ongelooflijk. Twee dagen bewolking en dan begint men weer.
14: Wat een rotzomer, ja.
15: 22 graden werd het op Texel, elders 23 tot 24 graden. Er werd echt warme lucht aangevoerd, 25 in Purmerend, 25,5 inmiddels op Schiphol. Het loopt nog wat op. En in het midden en zuiden van het land was het gewoon weer ronduit een zomerse dag. Warme lucht kwam opzetten vanuit Engeland, waar het tropisch was. Nou, het werd ook tropisch in het zuiden van ons land. In dit geval in Zeeuws-Vlaanderen. En waar het kurkdroog is, 32 graden in Westdorpen. Zo. Dus dan stonden we weer even een temperatuur vandaag.
14: Ja.
15: En gelukkig stond er wel een behoorlijke westenwind, matig tot vrij krachtig. Nou, die wind die is er vanavond ook nog, zei dat hij wel iets in kracht afneemt. En dan morgen dan zien we boven Zuid-Scandinavië de vorming van een actieve depressie. Het is daar behoorlijk wisselvallig. Vandaag ook weer veel regen in delen van Finland. Wij blijven er allemaal buiten. Maar het kan wel zijn dat morgen een koufront wat dichterbij komt, waardoor later op de dag de bewolking toeneemt. Maar voor het zover is, zijn er perioden met zon. En de temperatuur die komt uit op 21 graden op Texel en zo'n 24 graden in het zuiden van de provincie. Iets minder dan vandaag dus. En dat komt omdat de wind draait naar west tot noordwest. En dan vanaf woensdag, ja, dan is het toch weer 1,5 hoge druk. Misschien woensdag nou wat wolkenvelden en temperaturen rond 23, 24 graden. Bij meer zon wat hoger, maar niet veel wind en droog. En ook geregeld zon trouwens. Maar vanaf donderdag dan is het onder invloed van hoge druk die zich langzaam gaat vestigen vanaf het Noordzeegebied tot Schotland. Dus het trekt wat naar het noorden toe. En dan betekent dat vanaf donderdag droog weer, veel zon en temperaturen die oplopen naar waarden boven de 25 graden in onze provincie.
14: Okay.
15: Dus het wordt weer zomers warm. Het kan in het midden van het land zo rond de 30 graden uitkomen. En in het zuiden van het land, ja, daar gaat de warmte door met tropische temperaturen, maar geen excessieve hitte.
14: Okay.
15: Dus geen 35ers of hoger.
14: Okay, dan hebben we het meer over 1, 32 graden, zoiets.
15: Ja, en dan vooral voor het zuiden dan.
14: Okay, goed. Ja, maar daar ga ik toevallig dit weekend heen, dus ik vraag het even voor de zekerheid. Ja. Weet ik wat ik mee moet nemen.
15: Ja.
14: Maar dus hier hebben we in elk geval gewoon lekker zomerweer eigenlijk, Jan, hier in Noord-Holland.
15: Ja, dat kunnen we wel stellen. Geen grote hitte in ieder geval.
14: Fijn, goed om te horen. Nou, dat is mooi nieuws, dank je wel daarvoor. En ik wens jou dan nog een mooie avond, Jan.
15: Ja, hetzelfde.
14: Hoi.
15: Hoi.
14: Ja, Jan, die horen we over een uurtje trouwens nog een keer natuurlijk met het laatste weerbericht voor deze dag. En dan is hij er morgenochtend vroeg weer in de ontbijttafel. De file-informatie, die krijgen we van Jelmer. Hoe gaat hij op de weg?
16: Zeker, er staan op dit moment 13 files, maar de vertraging is er niet al zo hoog. Een paar uitzonderingen. De eerste, de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Asmeer en knooppunt Rottepolderplein. Er is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij. Bijna 20 minuten vertraging. Gaan we naar de N400. A115 Hilversum richting Baarn. Tussen Hilversum en Baarn 20 minuten vertraging. En van snel naar spoorweg. Want tussen Amsterdam, Sloterdijk en Zaandam rijden er geen treinen. Dit komt door een storing in een tunnel. Check je NS-planner-app dus goed.

0: De Dancing Queen van ABBA hoorde je hier bij NH. Het is 6:15 en het is eigenlijk wel lekker weer om denk ik op een bootje te stappen.
1: Vandaag de dag.
0: Ja, als je wel eens met een bootje op de Amsterdamse grachten hebt gevaren, dat hoop ik voor je, dan weet je hoe prachtig het kan zijn. Maar ook dat je soms de gekste dingen mee kan maken. Aanvaringen, dronken schippers, kapotte motoren of een meerkoet die een botennest bouwt. Nou, schrijver en tekenaar Gabriel Kousbroek die vaart al 40 jaar

0: waterpoezen gehad. Ik heb nu waterpoes 3, maar er was ook nog een waterpoes 1 en een waterpoes 2.
1: Oh, en over wat voor soort boten hebben we het dan?
0: Een metalen boot met 2 luchtkamers of luchtkasten, zo je wil. Eentje aan de voorkant en eentje aan de achterkant. En die zorgen ervoor dat de boot niet kan zinken.
1: Hmm.
0: Tenzij je op een zeemijn vaart of getorpedeerd wordt door een marineschip, is de kans heel klein dat dit bootje zinkt op het water.
1: Ja, dat is wel belangrijk als je gaat varen. Ook over de grachten trouwens, waar het steeds drukker wordt. Heb jij dat ook enorm zien veranderen in die 40 jaar?
0: Ja, het is toen ik begon met varen in 1986, toen waren er misschien 3 andere kleine bootjesvaarders op de grachten. En dat zijn er nu een paar duizend, denk ik.
1: Ja.
0: En in het begin had je nog vleermuizen onder de bruggen.
1: Mm-hmm.
0: En tegenwoordig zijn die vleermuizen zelfs onder de bruggen niet meer terug te vinden.
1: Het boek gaat over jouw avonturen op het water. Over wat voor soort avonturen hebben we het dan?
0: Er is een markant verhaal met de waterpoes 2. Daarmee voer ik over het IJ in 2006. En toen kreeg ik pannen met mijn buitenboordmotor. Precies op het moment dat de boot, die vaart nu niet meer, maar vroeger wel een soort soort jetski-boot die van IJmuiden naar Amsterdam voer.
1: Oh ja.
0: En
1: een soort hovercraft was het.
0: Een soort hovercraft-achtig ding. En de veerpont die naar Buikslotermeerplein ging. Die kwamen er tegelijkertijd aanvaren. De ene met hoge snelheid en de andere met een niet te vermijden snelheid. En ik dreef daar stuurloos zonder motor.
1: Oef.
0: Dus ik moest mij heel snel uit de voeten maken, anders zou ik overvaren worden en wellicht verdrinken. Dus ik had geen paddle, dus ik pakte mijn emmer en ik begon te emmeren. En al emmerend probeerde ik de kant te bereiken. En emmeren gaat heel langzaam.
1: Ja.
0: Dus terwijl ik aan het emmeren was, zag ik een plank drijven. En ik ben naar de plank toe geëmmerd en ik heb die plank gepakt en toen ging het een stuk sneller. Natuurlijk heb ik nog veel meer avonturen beleefd. Daarvoor zul je het boek kunnen kopen en lezen.
1: 40 jaar al vaar jij over de grachten van Amsterdam en natuurlijk over het IJ. Wat is er nou zo mooi aan dat het nooit gaat vervelen?
0: Het mooiste aan het varen met de boot door Amsterdam is het feit dat je de wereld, of eigenlijk vooral Amsterdam zelf, van onderen kunt waarnemen. Dus als jij loopt over de straat of langs de gracht, of je fietst of je zit in een auto, dan kijk je eigenlijk op ooghoogte naar het Amsterdam om je heen. En vanuit een boot zie je veel meer en vallen je allerlei dingen op.
1: Ja, de stad ziet er heel anders uit eigenlijk, hè? Vanaf
0: zeker,
1: het water,
0: zeker.
1: Ja, mooi. En het verveelt nooit, hè?
0: Nee, het verveelt nooit. Het verandert steeds. En wat ik ook heel mooi vind, dat is meer voor mezelf dan heel prettig, is dat als je op je bootje ligt voor anker, dan is het doodstil. Dan kun je tegen je buitenboordmotor aanleunen en dan dobber je. En dan dat dobberen, dat is een soort van wiegen.
1: Ja, heerlijk.
0: En dat is uniek van de boot, denk ik, in Amsterdam.
1: Ik krijg gelijk zin om te gaan varen. En vooral om te dobberen.
0: Juist.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel, jij ook, Patricia.
1: Gabriël Kousbroek hoorde je. En zijn boek heet dus Waterpoes. Het is een botografie. En die is verkrijgbaar vanaf nu.

0: Tessen hoorde je hier bij NH met Rosalyn. En het is bijna 6 uur alweer. Jemig te pemig. We gaan op naar de dagplaats straks. Jemig te pemig.
1: Jemig te pemig.
0: Jelmer, waar gaan we een plaatje bij zoeken? Ga je alvast iets verklappen, zodat de lieve luisteraars alvast een beetje in hun muziekcatalogus kunnen gaan bladeren, om te zien welke plaats zij daarbij willen horen?
1: Absoluut. Straks. Absoluut. Ik denk dat de echte kenners en liefhebbers het wel weten, na deze spannende teaser. We gaan het hebben over hoe een ontmoeting op een tuinfeest in Liverpool de muziekgeschiedenis veranderde.
0: En Liverpool, dat geeft wel wat weg.
1: Ja, dat geeft wel wat weg.
0: Oké, we gaan op zoek. Dankjewel.
2: NH Zomertour. Zomertour.
3: NH heeft de zomer in de bol. Aanstaande vrijdag trappen we de zomertour af vanaf strandpaviljoen Deining op het strand van Castricum.
4: Castricum.
3: Langs bij onze mobiele studio ontmoet gezellige gasten, speel een potje pim-pam-pet met June.
2: Zomertour. Zomertour.
3: En beleef alles live op radio en tv bij NH.
4: Tot vrijdag op het strand van Castricum.
3: Van 10 tot 6 zijn Bart Slim, June Hoogkarspel en Nick Velderman er live bij.
2: Dit is een uittip.
5: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
2: Dit was een uittip.
6: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: Dit is een uittip.
7: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
2: Dit was een uittip.
8: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
9: Ik ben Heiko uit het druisende Velsen Noord.
10: Ik ben Edgar uit Hilversum.
11: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
12: En ik ben Mirjam en ik kom uit Amsterdam.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedenavond.
14: Goedenavond. 10 gemeenten moeten zich op het ministerie van Asiel en Migratie melden, omdat ze niet voldoen aan hun wettelijke taak om voor voldoende opvangplekken te zorgen. Qua Noord-Holland gaat het om Beverwijk. Een 17-jarige jongen uit Den Helder is in Alkmaar aangehouden nadat de politie een vuurwapen bij hem vond. De politie ontdekte dat toevallig nadat de jongen zonder licht reed. Ook in Noord-Holland is het stroomnet behoorlijk vol, maar voor plotselinge uitschakeling zoals in Tilburg hoeven we niet te vrezen, blijkt uit onderzoek van de redactie. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was naar werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Minister Van der Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Van der Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. De verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van der Brinks ministerie. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, Denk en CDA. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op 1 dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De derde etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En hoe is de situatie op de weg, Jelmer?
1: Er staan op dit moment 7 files, ik noem even de uitzonderingen. De eerste de A7, Heerenveen, richting Hoorn, tussen Breesland-Dijk en Den Oever, 12 minuten vertraging. 19 minuten op de N415, in Hilversum richting Baarn. Tussen Hilversum en Baarn gaan we nog eventjes naar dat gele gevaarte op de rails. Want tussen Amsterdam, Sloterdijk en Zaandam rijden er geen treinen. Dit komt door een storing in een tunnel, dus check je NS-planner goed.
16: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
17: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
16: Nog niet helemaal dus.
17: Tja, die administratie. Toevallig tips?
16: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
17: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
16: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
18: Mam, waar is mijn zwemband?
19: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
20: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
21: Geeft ruimte.
22: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
23: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
24: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
25: Kom gezellig langs bij jouw Reed Shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reed Shop. Gewoon om de hoek.
24: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig.

0: De Eagles bij NH One of These Nights. Het is 6:09. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, die ogen en oren, dat zijn natuurlijk onze eigen verslaggevers. Want zij volgen het nieuws voor ons op de voet. En zo was onze verslaggever Frederike Wil vandaag in het Oosterpark in Amsterdam. Tot voor kort stond daar de zogeheten gebruikersbus voor mensen met een drugsverslaving. Maar daar was niet iedereen blij mee. En nu is er een alternatief bedacht. Frederik, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, voor wie dat nog nooit heeft gezien, wat is zo'n gebruikersbus eigenlijk precies?
3: Ja, we hebben er één in Amsterdam, of eigenlijk hadden we er één in Amsterdam, en hij staat naast het ziekenhuis, naast het Oosterpark. En in die bus kunnen drugsverslaafden, of eigenlijk alle daklozen, kunnen gewoon eventjes naar binnen. En dat kan voor zijn om je tanden te poetsen en even een kop koffie te krijgen. Maar je kan daar ook uit het zicht van de rest van de stad drugs gebruiken. Dus dat is voor echt verslaafden van crack, van heroïne. En die krijgen daar ook schone spullen, schone naalden. En die bus is in het leven geroepen, enerzijds om, nou ja, verslaafden de mogelijkheid te geven om dat schoon en veilig te doen, maar ook om overlast in de Oosterparkbuurt te verminderen, want die was er wel degelijk.
0: Ja.
3: Alleen is die overheid, de overlast niet afgenomen, maar juist toegenomen doordat die bus daar staat.
0: Ah, want staat die bus daar eigenlijk al lang?
3: Ongeveer een jaar staat hij er.
0: Oké, en daar klaagden veel omwonenden over, want de overlast werd dus niet minder in het Oosterpark. Nee. Dus nu is de bus weg. Waar is die heen eigenlijk? Is er een andere plek voor gevonden of is hij gewoon helemaal buiten gebruik?
3: Ja, nee, hij staat nu in de opslag gewoon, ongebruikt. Hij zou naar een paar straten verder verhuizen, naar de Linnéestraat. Maar daar was ook weer veel kritiek van buurtbewoners en van een hotel die daar net geopend is. Die zeiden, wij willen die bus hier ook niet. Dus nu is de gemeente eigenlijk op zoek naar, want de gemeente zegt wel, dit is ook niet ideaal. Maar die bus, die moet er nou eenmaal staan totdat er gewoon een echte vaste oplossing is om deze mensen te helpen.
0: Ja.
3: Maar goed, daar mensen willen daar niet aan. Iedereen zegt eigenlijk, wij willen die bus niet in onze achtertuin hebben.
0: Ja. Ergens ook wel weer voorstelbaar, want er is veel overlast geweest in het Oosterpark. Dus ja, ik kan me voorstellen dat mensen in de buurt dan denken, ja, moeten wij dan ook die bus hebben? Waarom eigenlijk? Die bus is dus tijdelijk weg. Maar nu is er een alternatief, begrijp ik. En dat is de gebruikersfiets. En toen dacht ik, dat is toch wel even wat anders dan een bus. Vertel.
3: Ja, nou ja, het is wel lekker Amsterdam, zeg. Een gebruikersbakfiets zelfs.
0: Ja.
3: En ik was daar dus vandaag en die bus was al een noodoplossing en dit is eigenlijk de noodoplossing van de noodoplossing, werd mij verteld. Want kijk, mensen kunnen daar natuurlijk nog wel langs om een kop koffie te krijgen en een tandenborstel op te halen en de schone naalden inderdaad. Maar het hele ding van die gebruikersbus was natuurlijk van dat je buiten het zicht op een veilige manier drugs kan gebruiken. En ja, dat kan u niet. Dat kan u niet meer.
0: Nee, betekent dat dan dat de verslaafden gewoon weer in het park gaan zitten?
3: Ja, dat zeiden ze ook. Mensen gaan weer terug naar de bosjes of bij mensen in het portiek.
0: Ja, dus dat verergt het probleem alleen misschien.
3: Ja.
0: Wat voor reacties hoorde jij vandaag toen je er was?
3: Nou, mensen zijn wel blij dat dit alsnog bestaat. Want dat zorgt ook voor verbinding eigenlijk. Hè? Dus mensen zoeken elkaar op, mensen maken een praatje. En al is het natuurlijk alleen maar een kop koffie, het is wel gewoon belangrijk dat er een plek is waar deze mensen naartoe kunnen. Want het is niet, als je zegt, we doen de bus weg, dat deze mensen weggaan.
0: Nee. Nee, en die zitten natuurlijk normaal gesproken ook veel samen in het park. Maar die bus die geeft in elk geval de mogelijkheid, of die fiets nu ook de mogelijkheid om in elk geval schone spullen te halen. En een kopje koffie en elkaar daar wat te ontmoeten. Heb je ook mensen gesproken daar uit de buurt die opeens zagen dat de bus weg was en dat er nu een bakfiets staat?
3: Nee, maar de bakfiets staat ook niet vast. Hè? Dus die rijdt gewoon rond. Rijdt gewoon rond. Dus als het goed is, blijft die bus, bakfiets ook gewoon 2 uur ergens maximaal staan. En rijdt dan gewoon even verder. Ook om juist te zorgen dat er weer een soort nieuwe hotspot ontstaat.
0: Dus
3: inderdaad, dat mensen kwamen eerst naar de bus. En nu komt de bakfiets dus naar de mensen toe.
0: Ja, dus ze hopen op die manier toch wat overlast te voorkomen eigenlijk.
3: Ja.
0: Je zei al, het is de noodoplossing van de noodoplossing. Dus deze fiets is een tijdelijk iets ook?
3: Ja, ze hopen van wel. De Regenbooggroep, dat is de organisatie die de daklozen helpt. Die is samen met de gemeente nog steeds op zoek naar een vaste plek. Dus gewoon een dak boven hun hoofd om deze mensen op te kunnen vangen en te helpen. En eigenlijk ook nog steeds naar een plek waar die bus kan staan, totdat het echte vaste onderkomen is geregeld. Ja. Maar ja, het is natuurlijk nu ook gewoon reces, vakantieperiode voor de gemeentepolitiek. Dus dat zal niet op korte termijn gevonden worden.
0: Nee, dat denk ik ook inderdaad. Goed. Nou, jij bent er in heel veel bij geweest. Dankjewel, Frederik, voor je verhaal. En dat kunnen wij ook weer teruglezen natuurlijk bij ons op de site op nhnieuws.nl. Vanaf morgenochtend vroeg staat het erop. Fijne avond, Frederik.
3: Fijne avond.

0: Dolly Parton, 9 to 5 hoorde je.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, Jelmer, het is weer die tijd dat wij eens even lekker gaan zoeken naar een geschikt dagplaatje om deze maandag de 6e juli muzikaal mee af te ronden. En je hebt al een beetje een tipje van de sluier opgelicht en verteld waar we ongeveer naar moeten zoeken. Mm-hmm. Het was nog niet helemaal duidelijk, zag ik. Want we kregen wel een enkele vraag binnen van vertel het wat duidelijker. Nou, dat gaan we dus nu doen, op dat dit moment. Want we gaan even terug in de tijd.
3: We gaan even terug in de tijd, zeker.
0: Naar 1957. Het was de dag dat de destijds 16-jarige John Lennon de 15-jarige Paul McCartney ontmoette.
3: Ik kan bijna niet meer voorstellen gewoon.
0: Jongens van 15 en 16,
3: ja, dat is echt bizar. Ja, het gebeurde allemaal tijdens een tuinfeest in Liverpool. Ze waren naar een optreden geweest en na de show kwamen werden de twee aan elkaar geïntroduceerd. Ik vertel wel even de korte versie. Hè. Lang verhaal kort, ze gingen gelijk samen spelen. Lennon was zwaar onder de indruk van McCartney en pief, paf, poef.
0: Daar gingen ze.
3: Het begin was er.
0: Leuk.
3: Ja.
0: Ja, dat heeft inderdaad de wereldgeschiedenis van de muziek wel veranderd.
3: Absoluut. Absoluut.
0: Ja, we hebben echt wel veel aan ze te danken wat dat betreft. En er zijn nog steeds zoveel mooie liedjes ook. Dus we gaan gewoon liedjes van de Beatles zoeken. Maar het mogen ook liedjes zijn over ontmoetingen. En elkaar leren kennen. Toch?
3: Elkaar leren kennen, ontmoetingen, de Beatles. Ja, dat is het een beetje.
0: En toen dacht jij?
3: En ik dacht aan Niall Horan. Every time I turn around you disappear.
0: Heel lekker nummer.
3: Lekker, hè?
0: Je weet niet of het zo gemaakt had kunnen worden als de Beatles er niet waren geweest. Dan hadden we misschien een hele andere muziek waar we nu naar luisteren.
3: Ja, ja. Of we hadden een hele andere band gehad, hè? Misschien wel...
0: De Rolling Stones.
3: Of de Flofo's. Misschien iets dat nog helemaal niet bestaat, hè? Nee. Je weet
0: het niet. Of de BB's.
3: Of de BB's.
0: Ja. Nou, ik dacht aan een plaatje van de Beatles zelf. Ik vind ze allemaal leuk. En dit vind ik ook een leuke.
3: Ja.
0: Ik had ook een tante die Rita heette.
3: Oh, dus, nou, wat leuk voor Rita. Ja. Het was gewoon even helemaal...
0: Rita, nothing can come between. Dit stukje is zo leuk.
3: Het zal wel echt vloeken in de kerk zijn, maar ik...
0: Jij hebt het er niet mee.
3: Ik heb het er niet mee.
0: Nou, toch gaan we op zoek naar liedjes.
3: Ja, dat wel.
0: Ja, kom maar door.
3: Ik vind het hartstikke leuk. 088 51 52 52. Ontmoetingen, de Beatles, nou, dat soort

0: Words hoorde je van FR David. En je kunt je liedjes voor de dagplaat nu doorbellen of appen via 088 850 51 52. Die dagplaat gaan we helemaal draaien zo na het nieuws van 6:30. En het zijn dus plaatjes over ontmoetingen of plaatjes van de Beatles.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Willem de Winter, ik woon in Haarlem.
8: Ik ben Liesbeth van Wolle en ik kom uit Heemskerk.
9: Ik ben Peter Meijer, ik woon in Hilversum. Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:01. In Den Helder is het 21 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
10: Goedenavond. Een 17-jarige jongen uit Den Helder is in Alkmaar aangehouden nadat politie een vuurwapen bij hem vond. Agenten hielden de jongen staande omdat hij zonder licht reed. Nou, tijdens de controle bleek dat hij geen ID bij zich had. En toen ze hem fouilleerden vonden ze dus een vuurwapen in zijn nektasje. De jongen is aangehouden en voorgeleid. 10 gemeenten moeten zich op het ministerie van Asiel en Migratie melden, omdat ze niet voldoen aan hun wettelijke taak om voor voldoende opvangplekken te zorgen. Qua Noord-Holland gaat het om Beverwijk. Ja, de spreidingswet is een Nederlandse wet die sinds 2024 van kracht is en als doel heeft om asielzoekers eerlijker over het land te verdelen. Een 38-jarige vrouw is de afgelopen nacht aangehouden nadat ze zich hevig verzette tegen een politiecontrole in Alkmaar. En daarbij mishandelde ze 2 agenten. Toen ze haar staande hielden, weigerde ze mee te werken. Ze wordt verdacht van mishandeling en is overgebracht naar het politiebureau. 2 agenten zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is vandaag begonnen aan een trainingskamp in Garderen. Dat ligt in Gelderland. Nieuwe trainer Michel heeft 25 spelers geselecteerd. Nieuwkomer Caio Henrique kan vrijdag zijn officieuze debuut maken in de oefenwedstrijd tegen AEK Larnaca. Ja, opvallende afwezige is spits Casper Dolberg. Hij wordt in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam. Laatste berichtje, Astrid Holleder staat vandaag op Instagram stil bij de aanslag op Peter R. de Vries, precies 5 jaar geleden. Ze vertelt dat ze de misdaadverslaggever mist. Vandaag, 5 jaar geleden, dat de aanslag op Peter plaatsvond, schrijft ze. Ik mis je, wij missen je en iedereen die jij geholpen hebt, mist jou. Iedereen die jou nog had kunnen helpen, moet jou ook missen. Voor altijd samen. En meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Barbara. Wij gaan verder met het weer van Jan Visser. Want die kan ons vertellen wat voor weer het vanavond gaat worden.
11: Vanavond is het zonnig. De komende nacht verloopt overwegend helder. En het koelt af naar 16 tot 17 graden. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en neemt wat in kracht af. Morgen, dinsdag, zijn er perioden met zon. In de middag komt er meer bewolking, maar het blijft waarschijnlijk droog. Temperaturen tussen 21 graden op Texel en zo'n 24 graden in het zuiden van Noord-Holland. De wind is west, later noordwest en matig aan de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig.

0: Billy Joel bij NH, You're Only Human.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, wat kwamen er allemaal een hoop leuke plaatjes binnen? Misschien niet voor jou als niet echt per se Beatle-fan.
3: Nee.
0: Maar
3: ook heel veel wel. En ja. Ik vind ook wel sommige liedjes van de Beatles wel heel mooi, hoor. Maar ik ben een beetje altijd verbaasd dat dit zoveel heeft gedaan. Want in mijn oren is het allemaal niet zo bijzonder.
0: Nee, maar toen was het het eerste.
3: Nee, precies. Ja, maar ja, schat, toen was
0: het enige.
3: Was ik nog niet eens een zaadsel.
0: Nee, dat klopt. Nee.
3: Was ik nog,
0: je moeder was nog niet eens geboren.
3: Ik was nog niet eens een gedachte.
0: Zo is het. Maar goed, nu ben je er wel. En leer er maar van genieten. En er zijn heel veel mooie Beatle-liedjes. En we hebben het over de Beatles vandaag. Omdat het vandaag precies in 1957 de dag was dat John Lennon en Paul McCartney elkaar leerden kennen op het tuinfeestje bij de kerk.
3: In Liverpool.
0: Ja. En ik ben daar geweest. En dat is heel indrukwekkend. Als je daar rondloopt, dan zie je overal de sporen van de geschiedenis van de Beatles.
3: Oh, echt?
0: De winkel waar ze hun eerste gitaartjes hebben gekocht.
3: Oh, dat is wel heel gaaf.
0: Het is echt heel gaaf.
3: Fantastisch.
0: De Cavern, het café waar ze voor het eerst hebben opgetreden. Het is zo bijzonder.
3: Oh, heb jij het helemaal gewandeld?
0: Heb ik allemaal gewandeld.
3: Wat leuk.
0: Ja, toen heb ik allemaal t-shirts gekocht van de Beatles. Ja.
3: Maar zo'n enorme fan ben jij toch ook niet?
0: Nou, jawel.
3: Oh.
0: Ja. Nou, kijk, laat ik zo zeggen. Toen ik klein was, was ik altijd verliefd op Paul McCartney. Maar toen waren de Beatles allang uit elkaar. Maar ik heb de Beatle-muziek altijd heerlijk gevonden. En nog steeds. Ik vind Beatle-liedjes, ik vind ze eigenlijk bijna allemaal mooi. Er zijn geen liedjes waarvan ik denk... Nee.
3: Oh, wat grappig.
0: Ja, ik hou ervan.
3: Tenminste, ik wist wel dat je ook geen hater was. Maar ik wist ook niet dat je het echt geweldig vond. En dat je dus helemaal die Beatle-walk hebt gedaan.
0: Maar dan moet ik er wel eerlijk bij zeggen. We waren in de buurt van Liverpool. Toen had ik zoiets van, nou wil ik ook zien waar dat vandaan is gekomen. De Mercy Beat, zo heet het dan.
3: Ja, precies.
0: En het was dus niet zo dat ik speciaal vanuit Amsterdam naar Liverpool ben gegaan om die wandeling te lopen.
3: Nee, oké.
0: Ik was een beetje in de buurt. Maar ik ben wel echt een fan. Zeker,
3: nou, maar dan wordt het helemaal jouw item.
0: Absoluut.
3: Want we zijn echt van allemaal plaatjes zijn er binnen gekomen. En Gerrit, die trapt af, want die zegt we gaan gewoon nog een keer naar Liverpool.
0: Maar dit zijn niet de Beatles.
3: Het zijn de Bengals.
0: Maar dat mocht ook. Hè. Het mocht een liedje van de Beatles zijn, of iets over ontmoetingen, of natuurlijk dus over Liverpool, the place to be. Nou, er kwamen ook veel Beatle-liedjes binnen, zoals deze, aangevraagd door Arnold.
4: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me.
0: Dit is toch prachtig? Ik vind het een soort klassieke muziek.
3: Dit is wel echt een mega klassiek.
0: Ja, toch?
3: Let it be.
0: Ik ben blij dat je het ziet.
3: Ja, ik denk echt zeker, zeker. Henny, die komt met Vera Lynn.
5: We'll meet again.
0: Over klassiekers gesproken.
5: Don't know when, but I know we'll meet again.
3: Ja, wel mooi.
0: Heel mooi. Maar ze zei ook, als dit te oud voor jullie is, doe dan maar Frank Boeien. Maar die hadden we zo gauw niet.
3: Boeien.
0: Dus, Lucia die kwam weer met een mooi Beatle-liedje. Misschien omdat ze Lucia heet. Lucy in the Sky. Weet ik niet hoor.
3: Ja, dan gaan we nu naar iets die ik dan persoonlijk wel weer veel leuker vind. Michael Bublé.
0: Heel erg leuk. Hier hou ik ook van.
3: Enig.
0: Ja.
3: Heel
0: leuk. Maar Martin, die hebben we ook nog. Die kwam met Hero.
6: Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet.
0: Toen ik je zag.
6: Dat kun je
0: niet weten. Want ik heb je pas één keer ontmoet. Ja, het gaat wel over ontmoetingen, dus mooi gevonden, Sam.
3: Prachtig, echt absoluut.
0: Sorry.
3: Potato.
0: Want wat is uiteindelijk de dagplaat geworden, lieve
3: Jan? Nou, we gaan voor de keuze van Jan en Hilco. Natuurlijk gaan we wel voor de Beatles vandaag. Het is Come Together.
0: Woehoe!

0: Cyril. En stumbling in. Maandag 6 juli is eigenlijk alweer een beetje voorbij. Althans, de dag, jammer. De avond die gaat nu beginnen. Of die is eigenlijk al.
1: We gaan nog niet naar bed.
0: Nee, we gaan nog niet naar bed. We gaan nog niet naar bed. Nog langer niet. Nou, twee uurtjes. Denk je om 8:50 naar bed? Oh, nee hoor.
1: Ik zou er wel zin in hebben.
0: Ja?
1: Ja.
0: Okay, ja. Nee, dat kan ik toch niet hoor. Ik heb toch altijd, als ik thuis kom, wil ik nog even lekker een beetje chillen en een beetje eten.
1: Ja, ik normaal ook wel. Maar ik ben gewoon klaar.
0: Slapen. Okay.
2: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Laten we dan gauw even terugkijken op deze dag. Want er gebeurde weer van alles op de radio. Het was bijvoorbeeld de dag dat Pieter in de ontbijttafel benieuwd was hoe Anne het had gehad bij het concert van Bruno Mars dit weekend.
3: Ik heb nu een top 2 concert
4: gehad. Okay. En wat is dan de andere in deze top 2?
3: De andere Bruno Mars.
4: En hoe vaak ben je dan bij Bruno Mars geweest?
3: 2 keer.
0: Ja, ik heb het ook van mensen gehoord dat het fantastisch was. Ik sprak ook iemand die bij de afterparty was geweest trouwens. Oh. Ja. En dat was in Jimmy Woo, zo'n nachtclub in Amsterdam. Ja. Maar het was zo stamp vol en warm. Dat was wel even minder, maar wel, ja, de muziek is natuurlijk wel hartstikke goed.
1: Oh, wat grappig dat daar een afterparty.
0: Ja, en dan kon je een kaartje verkopen.
1: Wat leuk.
0: Ja, dat vond ik wel een slim idee van hem eigenlijk.
1: Wel een slim idee, zeker. Was hij er dan zelf ook bij?
0: Ja, hij was er zelf. Ja, zeker. Silk Sonic, dus samen met Anderson.
1: Echt fake.
0: Ja, die was er ook. En ze ging dan nog.
1: Dan verkoop je wel uit, ja.
0: Ja, absoluut. Volle bak.
1: Fantastisch.
0: Ja, bijzonder, hè?
1: Ja, tof.
0: Nou, leuk voor iedereen die dat heeft meegemaakt. June tot 2 vroeg June aan de luisteraars waar je leuk kan shoppen. En tijdens de reacties over Texel betrapte ze Maarten op een leugen. Oei.

0: Maar is dit een leuke boutique?
1: Jawel.
0: Ja, leuke winkels.
1: Ik ga eens kijken. Jennifer is...
0: Ja, dat is helemaal niet waar. Je zegt, ik ga eens kijken. Jij gaat helemaal niet naar Texel.
1: Hoe weet je dat nou? Misschien dat ga ik wel naar Texel deze zomer.
0: Nou, ik denk dat je er nou zou kunnen.
1: Ja, hier.
0: Ik denk het niet.
1: Ja, ik denk het eigenlijk ook niet. Ja, toen ik er langer over na ging, denk ik, helemaal met die boten naartoe.
2: Het is wel ver weg.
1: Kost ja, geld.
2: Okay. Oh, het kost nog geld.
3: Je voelt het ook aankomen, hè?
2: Zeker, ja. Goed, wij deden hier in Vandaag de Dag een boekje open, namelijk het Pussy-album. En traditiekenner Ineke Stroeken, die kwam met vertrouwde gedichtjes.
4: Ik heb natuurlijk Roosjes van Welke Scheepjes Vergaan, maar Onze Liefde Blijft Eeuwig Bestaan. Hè? Oh, ja. Dat is eentje die heel vaak voorkomt.
2: Ja.
4: Maar in elk boek staat ook: dit album heb ik lief. Wie het steelt is een dief. Wie het vindt brengt het vlug bij en dan een naam in de plaats terug.
2: Oh,
4: daar moet er ook in staan.
2: Ja, ja.
4: Dit album behoort aan mij zolang ik hoop te leven.
2: Ja. Oh. Ja, heel schattig, hè? En ik vond het heel leuk dat we zoveel mooie foto's kregen van luisteraars die hun oude Pussy-album hadden opgegraven, of van hun moeder of...
3: Ja.
2: Oma, of weet ik veel wat.
3: Hij kan je museum mee openen, joh.
2: Ja, echt.
3: Echt
2: ja,
3: heel fantastisch.
2: Heel bijzonder, ja. Nou, Ineke heeft er ook al een paar keer een tentoonstelling over gemaakt. Dus ze kan weer aan de bak, denk ik, om het gewoon nog een keer te doen.
3: Nou, we hebben nog wel wat items voor de dus.
2: Zeker weten, ja. Goed, morgen, lieve Jelmer, dan is er weer een dag. En dan gaan we het hebben over een uniek Noord-Hollands lekkernijtje. Kun jij raden waar deze man het over heeft?
5: Dit is een toevallig een maatje groter. Maar dat is suiker, amandelen en ei. En meer zit er niet in.
2: Suiker, amandel en ei.
3: Amandel.
2: En dat is een soort...
3: Kerrybal.
2: Nee, dat is toch niet met suiker?
3: Eierbal.
2: Eierbal?
3: Eierbal?
2: Nee, geen eierbal. Dat komt uit Groningen. Dat is iets totaal anders.
3: Ja, maar wat zegt ze dan?
2: Nou, suiker, amandel en ei. Suiker. Ik denk dat dat een soort duivenkater of zo.
3: Wat?
2: Nee.
3: Wat is een duivenkater?
2: Nou, oh, ik zie het. Nee, het is de weespermop. De weespermop, dat zijn de allerlekkerste koekjes. Dat is precies waar ik van hou. Dat heb je in Frankrijk ook. De weespermop. Maar dan heet het natuurlijk een Franse mop, denk ik. Dat zijn inderdaad hele lekkere amandelige koekjes. Hele zachte, lekkere amandelige koekjes.
3: Maar dat
2: heerlijk.
3: Het klinkt simpel.
2: Oh,
3: ik bedoel, dit kan je thuis zo maken.
2: Ja, dat ga ik straks gelijk doen. Verslaggever Sjoerd die gaat morgen langs bij de 91-jarige Kees... die al meer dan 60 jaar weespermoppen maakt.
3: Ik geloof dat ik jou trouwens nu ook betrapt heb op een leugentje.
2: Nee, ik ga ze niet maken. Nee. Ik wil ze wel eten, maar maken wordt net een beetje veel. Oké, goed, jammer. Hey, fijne avond en slaap lekker vannacht.
3: Jij geen wispermoppen bakken.
2: Nee, doeg. Fijne avond.

0: restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
3: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
4: Ik ben Steve, ik kom uit Suriname en ik woon in Amsterdam.
5: Ik ben Annemiek, uit Annapalona.
6: Ik ben Alex en ik kom uit Amsterdam.
7: Ik ben Cindy, uit Meedwoud.
8: Ik ben Dirk-Jan uit Hoofddorp.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 7 uur.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens voetbalcommentator Jan Rolfs hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
12: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan bedragen rond van boven de $1 miljoen voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hiermee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
11: Het beroep dat door de Belgische Voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66 de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Non-stop muziek.
13: De NH Muziek.

0: Muziekmix. Muziekmix.
1: Mm-hmm.

0: Beleef alles live op radio en tv bij NH.
1: Tot vrijdag op het strand van Castricum.
0: Van 10 tot 6 zijn Bart Slim, June Hoogkarspel en Nick Velderman er live bij.

0: Ik ben José uit Alkmaar.
1: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
2: Ik ben Hanneke en ik kom uit Slodorp.
3: Mijn naam is Joop en ik kom uit Amstelveen.
4: Ik ben Jeremy en ik kom uit Zaandam.
5: Ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 8 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar ontvangen kunnen worden. Dat is bijna 2 keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
9: Mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
8: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van €12.000. De uitreiking is in januari. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, bij temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en ook wat wolkenvelden, vooral in het noorden, bij temperaturen van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek.

0: tekst en uitleg.
1: Franco Filo opgelet. Tekst en uitleg is komende zondag volledig gevuld met Franstalige muziek. A biento.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Trudy uit Graft.
1: Ik ben Nico uit Berkhout.
2: Ik ben Banna uit Amsterdam.
3: Ik ben Vincent uit Schorel.
4: Ik ben Riet uit Zuid-Schermen.
5: Ik ben Peter uit Haarlem. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 9 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt die oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. De uitreiking is in januari. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix. NH.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag. Hey,
0: 1968.
2: 1989.
0: 1990.

0: 1977.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
3: Met William van der Log.
1: Zondag van 2 tot 5.

0: Ik ben Christine en ik woon samen met mijn Fred, met een D, op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam-Oost.
1: Ik ben Caroline en ik woon in Amstelveen.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 10:00.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek.

0: zeg 3 keer en niet 4 keer.
1: Ach, nee.
0: Je zei het 4 keer.
1: Nee.
0: Dat zijn de regels.
1: Ja, maar de eerste telde niet mee, want dat was oefenen.
0: Nee.
2: Elke werkdag van 6 tot 10.
3: Bij een

0: Ik ben Mimi, ik kom uit Amsterdam.
1: En ik woon in de Meisjepolder in een klein huisje.
2: Ik ben Ruud en ik kom uit Zuidoost-Beemster.
3: Ik heet Loes en ik kom met heel gezellig Hilversum.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 11 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. De uitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen kwamen over de kwestie, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei verbood het kabinet een overname door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat de overheid niet goed heeft gekeken naar maatregelen die het wilde nemen om risico's te verkleinen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziekmix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je hier koffie?
2: Bart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Amy uit Amsterdam.
1: Ik ben Nico uit Berkhout.
2: Ik ben Rodi uit Alkmaar.
3: Ik ben Mitten Aukzooi uit Zaanstad.
4: Ik ben Louise uit Purmerend.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 12 uur.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: alles live op radio en tv bij NH.
1: Tot vrijdag op het strand van Castricum.
0: Van 10 tot 6 zijn Bart Slim, June Hoogkarspel en Nick Velderman er live bij.

0: Ik ben Arnold en ik kom uit het mooie Castricum.
1: Ik ben Graciella en ik kom uit Amsterdam Zuidoost.
2: Ik ben Nel uit de Akersloot.
3: Ik ben Pieter en ik kom uit het mooie Uithoorn.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 1 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. De verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten uit de pan reizen. Connie Palmen krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weten raken en inspireren. Palmen is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren 8e finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt af tot een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag.
0: 1968.
2: 1989.
0: 1992.

0: 1977.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De muziekmiddag
3: met William van der Log.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
1: Ik ben Henk en ik woon in Amsterdam.
2: Ik ben Trudy uit de mooie plaats Horen.
3: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum. Thuis in Hilversum.
4: Het is 2:00.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk